0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00 en een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er gisteren mee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
2: Nou, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
1: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter. Daarin viel nog een doelpunt van Svetkovic. Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
1: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperatuur overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Brussel. Het is 4:00 en heel goeienacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisteravond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse Weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima rond 19 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Brussel.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rond gaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
1: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Dat is procedure, zegt Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies.
3: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
1: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kosemans.
4: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
1: Het weer dan. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Het wordt tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: op tijd, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
2: Gemeenten moeten duidelijker zijn over wat ze doen met snelheidsboetes. In bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan de inkomsten naar hun algemene begroting van de snelheidsboetes. Dat blijkt uit een nieuwe studie van verkeersorganisatie Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar trouwens 121 miljoen euro te krijgen via die snelheidsboetes. Gemeenten moeten transparanter zeggen wat ze doen met het geld, vindt minister van Mobiliteit Annie de Ridder. En de plaatsen waar gecontroleerd worden, moeten ook duidelijker zijn.
3: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat die zich ook daaraan zal houden.
2: De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog wel lang, tot 10 oktober, en dat elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond was dat al het geval voor zo'n 28 vluchten. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag ook een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer nog een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden. Het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, zegt Skies.
4: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
2: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Koning Cosmas.
5: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
2: Over een maand speelt Anderlecht tegen Dynamo Zagreb in Kroatië. Vandaag is het eerst nog droog, met hier en daar wel wat opklaring met zonnige perioden, maar na de middag krijgen we buien en dat bij zo'n 20 graden. Morgen start wisselvallig met buien, daarna wordt het droger en halen we opnieuw 20 graden.

0: Liesje, ik zou jou willen bedanken om elke dag samen met ons op te staan, zelfs met bananenbrood in je mond. Dus echt, allez, vanuit de grond van mijn hart, mercy.
1: Dank u wel.
2: Studio Brussel. Life is music.

0: 6 over 6. Goedemorgen. We gaan onze aanwezigheidslijsteren al meteen even bijpakken.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Aanwezig of présent Angèle, zo meteen al. En die heeft een lief.
4: Amai, dat is pijnlijk.
0: Ja, een Amerikaanse regisseur heeft onze Angèle aan de haak geslagen. Ook aanwezig. Yes, ons strijkorkest. Zometeen gaan we Viva la Vida van Coldplay luisteren. En ook aanwezig pendelaars. En luister nu, wij gaan ervoor zorgen dat jij na vanochtend nooit meer ongemakkelijk op een trein moet zitten naast iemand waar je eigenlijk niet mee wil praten.
5: Oh, dat zou fantastisch zijn.
0: Heerlijk. Dries, ben je aanwezig?
5: Ik ben aanwezig. Goedemorgen allemaal. Ik heb er heel veel zin in. Eva, is er ook zo mooi uit?
0: Is dat waar?
5: Ja.
0: Dank u. Dat is mijn out-of-bed look.
5: Echt?
0: Ja, ja, maar ik heb ook wel wat geschminkt, Jos. Hè. We hebben ons een beetje mooi gemaakt.
4: Ja,
0: hè?
4: We hebben dat gedaan. Ja,
5: waarom?
0: Voor jou. Je bent ook mooi. Jouw haar is toch ook met zo wat wax?
5: Ja, wax inderdaad ingedaan. Dat is mooi.
0: Ja. Ja, we blijven ons best doen voor elkaar. Dat vind ik wel leuk.
5: Ja, ik heb mijn badmatje vanmorgen ververst. Ik kan ook zeggen. Ja.
0: Ja, zalig. Zie kijk hoeveel moeite wij doen voor elkaar. Jos, de mensen moeten dat ook waarschijnlijk horen, hoe goed wij eruit zien.
4: Ja, ja, ik denk dat ook. Dat zijn Dries uit Hamond-Achel. Die stuurt... Goedemorgen, minnekes. Ik ben al aan het afwassen en daarna ga ik naar de fitness. Oei. Wil die stuurt, goedemorgen, ik ben er weer bij. Ben onderweg naar Zeebrugge met de vrachtwagen. En Jan die stuurt, een mooie donderdagochtend. Jullie zijn de vitamines voor mijn dag.
1: Wow. Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen via de VRT Max-app.

0: paar klokken hier en daar en dan zijn we wakker. Coldplay, goedemorgen. Het is 6:15. Jos, er luistert echt een klein legertje aan enthousiastelingen, zien we in de VRT Max-app.
1: Ja, dat is kei leuk. Dat zijn Koen uit Diegem, Bianca uit Oosterzeele, Manon uit Schoten, Kimberly uit Hasselt, Kevin uit Nijlen, Griet uit Edegem, Matthias uit Zedelgem, Cedric uit Sint-Truiden. Die stuurt, goedemorgen, mijn vaste ochtendbegeleiding, de laatste kilometers met de camion en dan eindelijk 2 weekjes congé. Kobe uit Beveren is ook aanwezig. Die is zelfs al op de luchthaven zijn broer gaan halen, want die zijn vlucht had 5 uur vertraging. En Nathan uit Mazeik is er ook bij.
2: 5 uur vertraging. Nathan uit Mazeik, heb je ook 5 uur vertraging vanmorgen?
3: Nee, ik kan gewoon rechtdoor fietsen, want het is altijd langs het kanaal.
2: Oh, goedemorgen. Dag Nathan. Hoe lang moet je fietsen?
3: Ik moet ongeveer 1 uurtje fietsen van Mazeik naar Kleine Brogel.
2: Oh, maar dat ken ik, dat is Noord-Limburg.
0: Doe je dat af met de fiets? Of is dat omdat het de week van de mobiliteit is, dat je speciaal de fiets neemt?
3: Nee, ik doe dat altijd met de fiets, want ik ben een fervente fietser. En als ik met de fiets ga werken, dat bespaart me ook nog eens de dieselkosten. Uh-huh. En ik krijg ervoor betaald.
2: Oh, wauw.
0: Is het met een elektrische of met echt de benenkracht?
3: Met de benenkracht. Ik ben een wielrenner.
2: Nog één kleine vraag, Nathan, want we hebben weer een soort stelling in de ochtendshow, maar het is een super onserieuze stelling. Mensen uit Noord-Limburg zijn soms specialekes. Ben jij specialeken of niet?
3: Oh, in welk opzicht ben ik een specialeke?
2: Gelijk dat mensen van mij zeggen dat ik een specialeke ben.
0: Dat is trouwens ook 3-6 stelling, Nathan. Ik heb daar niks mee.
2: Ja, denk het wel.
0: Nathan, oppassen voor herten. Er springen soms herten daar langs het kanaal.
3: Ik heb een hele goede verlichting, dus ik ben altijd oplettend.
0: Ja, maar dat is net het probleem. Die herten komen af op die verlichting, blijkbaar. Maar bon. In elk geval, moest er iets zijn met jou en een hert onderweg, want je moet nog een uurtje rijden. Wij zijn hier voor u. Je hebt ons al gevonden, wij hebben jou gevonden. Dus eigenlijk kan er niks meer misgaan deze ochtend. Nathan, goed fietsen.
4: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
5: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
6: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
5: Verica Bank.
7: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
8: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoopman!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

0: Netsky en Hold You. We zijn hier een beetje aan het lachen met een bericht of berichten van onze collega Lenny in de WhatsApp-groep van de ochtendshow. Zij stuurt: welke mafkezen nemen eigenlijk vrijwillig zo vroeg de trein? Want het is 6:20 en ze zit er al een 20-tal minuten op. En ze zegt: ik zit nu met een collega van ons bedrijf op het perron. Maar niemand van Studio Brussel, was een verre collega.
1: Ja.
0: Ze staat op het perron. Je voelt het al aankomen. Ik moet met haar nog een uur van Antwerpen naar Brussel. En ze is naast mij komen zitten, maar toch ook niet dicht genoeg. Dus er zit zo een bank tussen.
1: Oh nee.
0: Kennen jullie de situatie? Waarschijnlijk toch wel.
1: Ja, tuurlijk. Tuurlijk, op zo'n moment denk je, ik moet daarbij gaan zitten, want ik ken die een beetje. En wij zijn pleasers, hè? Eva en ik, wij zijn twee pleasers. En er zijn heel veel pleasers in Vlaanderen. Wij zouden graag bij iedereen gaan zitten op elke trein. Maar onze sociale batterij laat dat absoluut niet toe. Ik kwam ook eens iemand tegen op een trein. Exact hetzelfde scenario. In Genk stapte ik op met een vage kennis. Maar echt, zo vaag als het maar zijn kan. Maar toch dacht ik, ik moet daar nu mee in een vierzit mee gaan zitten. Dus anderhalf uur zit je dan met iemand waarmee je eigenlijk maar een minuut kan praten. Ja. Small talk.
0: En jij helemaal uitgeput, uitgevrongen, sociale dweil toekomen in Genk.
1: Ja, exact.
0: Dat is het leven van een pendelaar tot nu. Want het is de week van de mobiliteit, jongens. Dus kunnen wij misschien gewoon een paar dingen op scherp stellen. Laat ons hier misschien proberen om een ongeschreven regel samen te schrijven. Als in, help ons even hoe je op een beleefde manier iemand kan afwimpelen waar je niet een hele treinrit mee wil praten.
1: Ja, dat vind ik leuk.
0: Ja, vind ik leuk. En ook wel heel moeilijk. Ja. Wij willen namelijk wel met jou praten nu via de VRT Max-app. Je mag het even sturen. Het kan onze collega Lenny op dit moment misschien nog redden, al is zij er ook al wel aan vermoeid, denk ik. En ja, zeg, die zon die komt vandaag een uurtje vroeger op. Of toch hier op jouw radio. Want luister dit nieuwe nummer van Ray en haar twee zussen, die

0: maar nee, op onze waves, want die gaan lekker. Het is bijna 6:30. Hey. Goedemorgen, Jannik. Gemeenten moeten duidelijker zijn over wat ze doen met het geld van de snelheidsboetes.
1: Ja, het zit zo. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te krijgen via snelheidsboetes. En in bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan die inkomsten rechtstreeks naar hun algemene begroting. Maar de minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, wil dat gemeenten daar wel transparanter en ook duidelijker over zijn wat ze nu daarmee gaan doen met dat geld. En ze wil ook dat de plaatsen waar er gecontroleerd wordt ook duidelijker aangegeven worden. En de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi die zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog tot 10 oktober, nog een tijdje dus. En elke dag van 10:00 s'avonds tot 8:00 s ochtends. En in totaal zullen zo'n 800 vluchten daardoor mogelijk niet kunnen vertrekken. Gisteravond was dat al het geval bij zo'n 28 vluchten. En het weer vandaag toch eerst droog met opklaringen. Later op de dag wel regen met buien bij zo'n 20 graden.
2: Is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Gezellig dat jij hier samen met

0: Tom uit Haarlembeke die trekt zich van niks of niemand iets aan, want die zegt, doe gewoon je eigen ding op de trein, fuck you en fuck off.
1: John, je moet niet alles letterlijk lezen.
0: En dan Wouter uit Waregem zegt, je zegt gewoon dat je migraine hebt.
2: Ja,
0: okay. Femke uit Soersel die stuurt, als ik een vage kennis tegenkom op het openbaar vervoer, doe ik alsof ik die niet gezien heb en kijk ik snel weg. Sorry, not sorry.
1: Dat ben ik ook wel.
0: En Jonas uit Kortenberg die zegt, ik laat mijn koptelefoon aan en knik gewoon even vriendelijk, maar dan heb ik wel gewoon op een beleefde manier duidelijk gemaakt dat ik geen zin heb om te babbelen.
1: Ja. Maar ja, soms doe je dan zo toch één oor van die koptelefoon even af.
2: Ja.
1: En dan hangt je er ook al aan. Hè?
2: Ja, we moeten eigenlijk regels vinden voor als je toch al in een gesprek verzeild bent. Ja. Wat zeg je dan? Wat doe je dan als je toch iemand tegenkomt?
1: Of kunnen we niet zo gewoon iets heel, heel concreets, als in van als je een rood hoofddeksel aan hebt, pet of muts, dat je niet wilt praten, dat dat zo een nieuwe tastbare code wordt voor de pendelaar.
2: Of iets anders kan ook. Hè?
1: Ja.

0: Ik hoor hem graag zo zingen. Onze Josh Homme, Queens of the Stone Age, Easy Street. Wij hopen voor jou ook op een easy streetje daar in jouw ochtendroutine. Het is 7:20 en jullie zijn bijzondere luisteraars. Dat wordt hier elke dag bevestigd.
1: Bert uit Hulshout, je kent hem ondertussen al. Hij staat al een tijdje bovenaan ons klassement van Sneller dan de Zang. En die Bert blijft maar omhoog klimmen. Er lijkt geen enkel nummer te zijn waar hij niet sneller is dan de zang. Dus waar hij niet de artiest kan raden. Luister maar eens mee naar zijn afgelopen 11 overwinningen.
2: Ja, dat is niet best mode, dat hoeft geen intro weer. Ja, dat is weer doen met Beautiful Day. Dat is Queen met Another One Bites the Dust. Ik denk dat Amy Winehouse moet zijn. Ja, dat is Three Doors Down met Kryptonite.
3: Ja, dat is Nirvana.
2: Ja, dat gaat me ook weer zijn. Kan dat Billy Talent zijn? Lana Del Rey, kan dat?
3: Teenage Dirtbag van, Wheaties.
0: Maar kan hij het ook 12 keer?
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
11: Alleen.
12: Hoi.
11: Met 2.
12: Hey, alles goed met jou?
11: Met 3.
12: Oh, maar kijk eens wat schattig.
13: Kom, zie je, Loebas.
14: Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Waele vastgoedmakelaar voor. De Waele vastgoed. Ervaring voor het leven.

0: Hij is aan het toeren. Die Mark Ronson heeft Ray als voorprogramma mee in alle grote stadia ter wereld. Zorgt hij voor wat uptown funk.
1: En de Bruno Mars is ook aan het toeren, want die heeft 50 miljoen dollar schulden door te gokken. Dus die heeft zijn tour moeten downsizen, dat allemaal wat goedkoper is.
0: Oké.
2: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
1: Maar wij moeten niet downsizen, want wij hebben hier de grootste man der spelers in ons midden. Jos, hangt hem al klaar?
3: Ja, Bert uit Hulshaat hangt aan de lijn.
1: Ah, dat is fijn. Bert, goedemorgen.
4: Hey Dries, Eva, goedemorgen.
1: Fijn om je weer te horen. Om 7:15, sneller dan de zang. Misschien kort nog een vraag, want we hebben het hier in de ochtend over ongewenste interactie op het openbaar vervoer. Bert.
0: Gewoon conversaties bedoelt het daarmee.
1: Ja, maar dat is vaak ongewenst hoor. Wat doe jij, Bert, als je op de trein wacht en er komt iemand bij zitten waar je eigenlijk niet echt helemaal mee wilt praten?
4: Ik zit heel weinig op de trein al, ik zit heel vaak in mijn wagen. Maar wat zou ik doen? Op een bepaalde manier aangeven met teken of zo van het is goed voor mij, het hoeft niet.
0: Maar welk teken? Dat teken willen we net afspreken.
4: Ja, dat is een goede vraag. Fingers crossed of zoiets, weet ik veel. Een x'je maken, een kruisje.
0: Okay. Bert, jij moet blijven luisteren, dat is duidelijk, want er komt heel wat binnen in de VRT Max over dat onderwerp. Jij speelt voor de 12e keer mee met Sneller dan de Zang. Zijn er mensen voor jou aan het supporteren? Zijn er al t-shirts gemaakt met Bert for President?
4: Ja, duizenden ondertussen. Voetbal, tennis, wat collega's links en rechts die ook al vroeg op de baan zijn, zeker wel.
0: Heel goed. Dan gaan die jou nu horen zegevieren of totaal falikant ten onder horen gaan, want dat kan altijd in dit spel. Het is een kwestie van de juiste schuif in je hersenpan open te trekken en de artiest te noemen hier op de radio voor de zang begint. Volgens mij is dit easy peasy voor onze Bert uit Hulshout. Ben jij opnieuw voor een 12e keer sneller dan de zang, Bert?
4: Ah, Paul Kalkbrenner. Een van mijn favoriete DJ's.
1: Mag ik even muggen ziften? Paul Kalkbrenner. En is daar nog iemand bij? En nog iemand?
4: Zijn broertje Frits.
1: Ja, I love you, Bert. I love you.
0: Ah, maar niet met deze Frits. Niet met deze Frits. Ja, Bert. Zoals elke dag zeggen wij tegen jou, goed gedaan. En tot morgen.
2: Eva.
4: Tot morgen.
2: En Dries.

0: door naar deze show te luisteren ga je nooit meer al pendelend naast iemand moeten zitten waar je eigenlijk niet meer mee moet praten. Daar komen we straks op terug na het nieuws van 7 uur. Maar eerst even laten weten, ook aan jullie, dat wij een bericht hebben gekregen van Triggerfinger, waar we eigenlijk al een uur mee bezig zijn. Luister even mee.
1: Hey Eva, Dries en lieve luisteraars. Ruben en Mario van Triggerfinger hier. En jullie gaan ons straks horen zoals jullie ons nog nooit gehoord hebben. Oh.
0: Ja, we zijn daar dus mee bezig. Hoe hebben wij Triggerfinger nog nooit gehoord? Allee, wij horen die vaak hier op Studio Brussel.
2: Misschien in een reggae-versie?
0: Triggerfinger na helium?
2: In het Limburgs, alhoewel, ja, Mario Goossens is wel van Limburg, dus...
0: Triggerfinger achterstevoren, dat is dan regnif, regitritk.
2: Of naakt, hebben wij Triggerfinger al ooit naakt gehoord?
0: Ik denk dat wij Triggerfinger nog te weinig naakt gehoord hebben.
2: Misschien is het dan wel.
0: Na 7 uur zijn ze hier.
3: Eva en Dries.
4: Studio Brussel.
0: Jullie spraken hier ook over een soort van arbeidsvitamines, ochtendvitamines, die wij dan zijn verpersoonlijkt. Maar wij zijn dat zeker niet alleen. Wij hebben daar kleine pionnetjes voor, zoals een Audrey Hobart, die je doet springen, zoals je dacht dat je 's ochtends niet kon springen. Sue me!

0: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
1: Ah, hoor ik mijn naam?
0: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
1: Ik bouw slim op.
0: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
2: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlijk inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlijk.be.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Weet je wat ik mis na de vakantie?
6: De zon?
5: Nee.
6: Het strand?
5: Nee, het comfort.
6: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
5: Citroën.
6: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh.
9: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend.
10: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
10: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
11: Naar Gamma!
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
13: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
14: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
13: Ja.
14: Wauw.
13: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
14: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
13: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
14: Om de 6 seconden?
13: Nee, 1 keer per maand.
14: Ah.
13: Meer info op luminus.be.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
16: Knaldi.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
18: Studio Brussel.
19: Het is 7:00, goedemorgen allemaal.
20: VRT Nieuws.
19: Jannik Aerts.
21: Trajectcontroles mogen voor gemeenten geen manier zijn om geld te verdienen. Uit een studie blijkt dat meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten niet duidelijk zegt waar het geld van de boetes naartoe gaat. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vindt dat trajectcontroles vooral voor minder overtredingen moeten zorgen en niet voor meer inkomsten. Ze wil dan ook dat de gemeenten een deel van dat geld opnieuw investeren.
22: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
21: Daarnaast komt er ook sowieso een bord bij elke trajectcontrole in Vlaanderen en komt er ook volgend jaar een platform om die controles beter op te volgen. De luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn gisteravond beginnen staken. De reden is het mislukte overleg over hun nachtpremies. De staking duurt nog tot 10 oktober... elke dag van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond al zo'n 28 en vanmorgen al zo'n 16. Op de luchthaven van Charleroi is trouwens gistermiddag een drone gespot. Daardoor lag het vliegverkeer ook een half uur stil. De dronepiloot kon gepakt worden en het bleek iemand te zijn die daar in zijn vrije tijd mee bezig is, vertelt Skies.
23: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit. En dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
21: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd en dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar en tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT Nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Amerikaanse Centrale Bank.
8: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
21: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar hij doet dus nu het omgekeerde. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed en dat vond ook doelman Colin Koopmans.
11: Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus we zijn wel echt ontgoocheld.
21: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later regen en buien bij 20 graden. Morgen begint met buien hier en daar. Daarna wordt het wel meestal droger en ook wisselend bewolkt.
16: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
18: Mona, wij wensen een ochtend met niet te veel files. Goedemorgen.
20: Ik wens dat mee. Richting Antwerpen verlies je nu een half uur op de E313 vanaf Massenhoven. En gaat het ook langzaam op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de A12 naar Brussel hinderen in Aartselaar. Daar is een ongeval gebeurd. Nog naar Brussel gaat het langzaam vanaf Peutie. 10 minuten bij tussen Rotselaar en Wilselen. Langzamer rijden ook tussen Heverlee en Bertum. En op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.
16: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.

0: Daggers in My Heart. Het is 6 over 7 om precies te zijn.
1: Joepie!
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
0: Als je nu begint te luisteren, interessant, want we zijn hier een ongeschreven sociale regel aan het schrijven. Hoe kan je op een beleefde manier iemand afwimpelen waar je niet een hele treinrit mee wil praten? Dat is een probleem waar wij regelmatig eens op botsen, Dries.
1: Wij zijn pleasers, wij zouden iedereen babbelen, maar dat gaat niet.
0: Nee, het is de week van de mobiliteit en we willen dan, als je dan toch je auto aan de kant laat, dat je gewoon wel kunt chillen op je traject. Wat dacht je van een bordje met niet praten erop, dat je gewoon aan het begin van het station kan nemen en rond je nek kan hangen? Er is natuurlijk een stiltecoupé, dat weten we wel, maar dat is vaak vol.
1: Ja, of die zijn er soms gewoon niet op de trein.
0: Nee, dus we gaan eens even luisteren wat jullie suggesties zijn via de app van VRT Max.
4: Sophie uit Wilselen die zegt, de trein is mijn oplaadmoment en ontlaadmoment na de dag. Dus laat mij mijn rust op de trein, mijn boek, podcast, heerlijk. Mijn boek is de beste barrière. Dan weten mensen, ik wil niet aangesproken worden.
0: Ja, dat is slim.
4: Okay. Christophe uit Overijssel die zegt, laat gewoon 3 scheten en er zal wel een ruime perimeter ingesteld worden.
0: Bad joke.
4: Wouter uit Waregem zegt, doen alsof je een belangrijke telefoon krijgt en de coupé verlaten. Of doen alsof je in slaap valt.
1: Ah, oké.
4: En Kieran uit Ardooien die heeft nog een andere tactiek.
5: Het slimste dat je kan doen als er mensen op de trein zitten waar je tegen wil praten, is gewoon uitstappen bij de volgende halte uitstappen en bij de volgende wagon weer terug. Ik heb dat 1 keer moeten doen omdat er iemand bij me zat, die ik wel kende, maar niet zo goed kende. En die heb ik op die manier eigenlijk kwijtgeraakt.
0: Ah ja, dus op het perron uitstappen en snel van diezelfde trein in een ander perron. In andere dingen. Dat vind ik wel nog slim.
4: Ja, dat is slim. En Mila uit Ertvelde is er ook nog en zij heeft ook nog een andere manier.
6: Ik haat het als ik iemand tegenkom op het perron die ik zomaar een beetje ken, maar net niet goed genoeg. Dus wat ik doe is gewoon mijn koptelefoon ophouden, hoofd naar beneden, doen alsof ik op mijn gsm bezig ben, dan gewoon voorbij wandelen en helemaal aan de andere kant van het perron gaan staan.
0: Wij zijn toch een speciale soort, hè? De mens. Wat wel leuk is, is dat we nu live naar Johan gaan uit Lokeren, die op de trein zit richting Brussels Airport. Johan, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Eva.
0: Geef ons al jouw pendelaarsadvies. Wat doen we met zo'n situatie?
7: Wel, ik laat toch regelmatig het gesprek op gang komen. En ik stel dan toch vast dat er regelmatig heel boeiende gesprekken worden onverwachts met collega's of met kennissen die je niet zo goed kent. En dat die trein dit dan eigenlijk wel voorbij vliegt.
0: Oké, dus gewoon aanvaarden.
7: Ja, maar het gebeurt ook dat ik op voorhand zeg, of dat ik van bij het eerste contact zeg, ik moet nog wel iets afwerken, wat ook veelal het geval is. En dat dan inderdaad die laptop of dat boek ook een beetje de isolatie kan bezorgen als je dat wil.
0: Ja, oké, maar dat is dus het ding, zo, ik moet nog iets afwerken, maar ik wil gewoon levensloos voor me uitstaren als ik een trein neem. We gaan ook eens even bij Tim uit Vilvoorde luisteren.
1: Hey, dag Tim, wat doe jij als je op een trein iemand tegenkomt?
8: Goedemorgen. Als ik er geen behoefte aan heb, dan zeg ik gewoon... ik heb er geen behoefte aan een gesprek. Gewoon hier rond de pot draaien.
1: Oké, maar wacht. Hoe zeg je dat dan? Een collega die bij jou op de vloer werkt...
0: En die is blij van jou te zien.
1: Hey,
0: zegt
1: hij
0: van, ah, tof.
1: Tof dat we samen de trein nemen. En jij zegt, hey, ik heb geen behoefte om met jou hier te zitten.
8: Ja, nee, ik heb nu gewoon geen behoefte om een gesprek te voeren. Ik moet nog iets afwerken of zo. Allee, je kunt altijd een excuus erbij verzinnen, hè.
1: Ja, maar hoe zeg je dat echt in het gezicht? Ik heb geen behoefte om met jou te praten. Dat komt toch heel gemeen over dan?
8: Ja, dat kan gemeen overkomen, maar sommige dingen moeten ook gewoon gezegd worden, hè.
0: Mm-hmm. Okay. Maar het is echt iets dat wij moeten meer Tim uit Vilvoorde zijn, Dries. Maar dat is misschien al wat te ver uit onze comfortzone. We hebben nog geen... Duidelijk geschreven regel misschien, maar dit is wel al een top begin. Fijne trein, Tim.

0: weet wie er een cover van gemaakt heeft?
1: Nee.
0: Sergio Quisquater. Zoek maar op TikTok.
1: Ja, van jou was anders ook wel goed met wat bananenbrood nog in je mond.
0: Ik was Sergio aan het imiteren, die Dua Lipa imiteerde.
1: Ja, het is 7:20. Ik weet niet wat dat met mij is vanochtend, maar ik kan alleen maar aan Ruben Blok denken. I think you was wrong with me. En ook aan Mario Goos. I think you was wrong with me. Maar dat is normaal, want de pianotape van Triggerfinger hoor je hier voor 8:00. Dus ook Olivier Rodrigo en Robert Smit zometeen.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is

Wie weet win je wel 2000 euro aan eten vanmorgen. Dus het is het allemaal waard om die wekker zo vroeg te hebben gezet. En ik zag daar babbelletjes. So many people standing there. Maar je bent niet de enige. I walk towards them. Blur! Into the floodlight. The Narcissist.

0: en de Narcissist. Met alle besparingen die er door het begrotingstekort toch zitten aan te komen, kan je maar beter hier en daar een centje meepikken, hè?
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Deze simpele vraag kan je 2000 euro opleveren vandaag. Gewoon één iemands stem herkennen die je zo na het nieuws van 7:30 zal horen. Hoe speel je mee?
3: Dat leg ik je nu uit, want we openen zo meteen de lijnen naar de Wekker Madness. Vanaf dan mag je Wekker en je telefoonnummer sturen via de VRT Max-app. Ik kijk even naar gerechtsdeurwaarder De Keuster. Mogen we de lijnen openen? Ik krijg een dikke duim. Doe maar, ja!
0: Ja, de lijnen!
1: Stuur nu Wekker en je telefoonnummer via de VRT Max-app.
2: En maak kans op 2000 euro aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: 7:30, Jannik. Sommige gemeenten zien trajectcontroles blijkbaar als een manier om geld te verdienen.
5: Wel, uit een studie blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten niet duidelijk zegt waar het geld van die boetes naartoe gaat. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder vindt dat die trajectcontroles vooral voor minder overtredingen moeten zorgen en niet voor meer inkomsten. Ze wil dan ook dat de gemeenten een deel van dat geld opnieuw zullen investeren in verkeersveiligheid. En daarnaast moet er ook een bord komen bij elke trajectcontrole. En komt er ook volgend jaar een platform om die controles beter op te volgen. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd. Dat is de eerste keer nog maar in 3 jaar tijd. En tegen de zin van president Donald Trump. Trump wil die rente laag houden, zodat mensen en ook bedrijven goedkoop kunnen lenen in Amerika. Maar de Centrale Bank reageert wel op het leven dat duurder is geworden in de

0: zou speciaal zijn, een vers huis. Alle berichten die worden momenteel gelezen door onze computer. En die computer die kiest er dan nu één iemand uit. Ergens in Vlaanderen gaat er nu een gsm af. Als het de jouw is, neem op.
1: Hallo.
0: Hallo, met wie?
1: Met Camille.
0: Camille, goedemorgen. Het is Eva Andries van de radio. U speelt mee met de wekker. 2000 euro staat op het spel. Je hebt die wekker eigenlijk nog maar een drietal keren gehoord en toch weet je al exact wie het is. Ik ben heel benieuwd naar je gok. We gaan nog één keer luisteren.

0: Het zou zo een vriendin van jou kunnen zijn, Camille. De stem lijkt op de jouwe. Maar wie is het?
1: Ik dacht aan Pommelien Thijs.
0: Wacht, wie? Pommelien Thijs? Is dat die ene van met die tattoos zo?
2: Ja, opkomende artiest, denk ik, erg.
0: Ah, ja, die heeft zo'n keer een Mia gewonnen. Ja. Pommelien Thijs.
2: Kan, ja. Dat kan.
0: Is zij de wekker?

0: is niet Pommelien Thijs, Camille, helaas.
1: Jammer.
0: Ja, maar dan kan jij verder nadenken en voelen wie het wel zou kunnen zijn. En dan probeer je gewoon morgen nog maar eens, want het bedrag gaat weer met 500 euro de hoogte in.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Luister morgenochtend om 7:30.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
3: En maak kans op 2500 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
2: Studio Brussel.

0: met A-Punk en Vampire Weekend. Tim uit Zemst is zich nu aan het douchen en aan het klaarmaken voor zijn werk, maar hij stuurt wel nog in de VRT Max app. Ik ben zo benieuwd naar Triggerfinger, die akoestische pianotape die ze gaan spelen, want ik ben al direct aan dit aan het denken. Hij zegt, die akoestische I Follow Rivers van toen was echt een nummer dat ik overal mee naartoe nam. Ja. En ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen met hun nieuwe single Op een Piano. Wel, dat is voor na Sam Fender en 17 Going Under.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei, mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Waar kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is hier een volledig overzicht?
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
9: Chipolatas, klinkt goed, hè?
8: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Hi, I'm Sam Fender and this is Studio Brussels.

0: je zelfs meezingen met een tandenborstel half in je mond geduwd. Sam Fender en 17 Going Under. Het is 7:15. Je luistert naar Studio Brussel. En wij zijn onze dag hier al begonnen met hele mooie complimenten.
1: Goedemorgen, Eva en Dries. Wat klinken jullie weer strak vandaag?
0: Boe! Wow.
2: Studio Brussel. Piano tapes.
3: Eva, het is zwart en wit en het is veel te lang weg geweest. Wat is het?
0: Een koelkast aan een boom.
3: Nee, het zijn de pianotapes. We mogen het zeggen, want ze zijn terug. Na een hele zomer weg geweest, moet ik mijn piano weer elke week delen met een artiest. Ik doe dat wel met plezier, want die artiesten brengen dan een speciale akoestische cover van een van hun nummers. En we mogen dit seizoen meteen starten met een klepper.
1: Ruben en Mario van Triggerfinger.
3: Ruben en Mario van Triggerfinger waren hier gisteren bij Nona en Thibaut en die hebben heel hard gewerkt aan een nieuw album. Dat zal morgen uitkomen. Tarmac zal het nieuwe album heten. Vanavond hoor je dat nieuwe album al in volledige wereldpremière exclusief bij Radar tussen 9 en 10. En op dat album staat Through the Beam. Dat klinkt zo.
0: Echt zo swamp rock.
3: Ja, maar zalig. Het is classic Triggerfinger, goede gitaren. Staat dus op het nieuwe album, nieuwe single. En speciaal voor Studio Brussel hebben ze dit nummer, Through the Beam, in een pianoversie gestoken. Dus, ik vat even samen. Triggerfinger, morgen. Een nieuw hoofdstuk met een nieuwe plaat. Die komt morgen uit. Maar vanavond hoor je die al in wereldpremière.
0: Ja, dus nu op piano die Through the Beam. En als je goed luistert, hoor je ook de huissleutels van Mario en Ruben Blok. Dit is de pianotape van Triggerfinger.
2: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op 14 Max. Studio Brussel.

0: Ierse, Through the Beam van Triggered Finger. In een pianoversie, in een pianotape. Die staat ook op VRT Max.
1: Als een applausje. Met...
0: Wij gaan hem een applausje geven. Wel, goede berichten. Frederik uit Ypres stuurt heerlijk dat fluitje van Ruben. Zeg maar, gefluit van Ruben Blok. Dus VRT Max, als je er beeld bij wil. Life is music.

0: Goedemorgen, Jos. Wie is jarig?
1: Twee mensen die 29 worden. Dat zijn Eline uit Brugge en Lotte uit Hamme. Leon uit Borsbeek die viert zijn 6e verjaardag, laat zijn papa weten. Ook een heel gelukkige verjaardag aan Olaf uit Beersten. Die moet zijn verjaardag jammer genoeg doorbrengen in het gips, omdat hij een dubbele beenbreuk heeft opgelopen. Anja uit Lille laat weten dat haar man vandaag 60 jaar wordt. En ook een jarige in Tieltwingen. Dat is ballerina Thalia. En zij wordt 11 jaar.
0: Maar zalig, we vieren een feest. Na het nieuws van 8.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
6: We're not gonna die out here.
5: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Het is 8 uur, jongens.
10: VRT Nieuws.
0: Jannik Aerts.
11: Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win ontving verschillende klachten over dokterfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hij nooit plaatste en een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Het RISIF, de Overheidsdienst voor de Ziekteverzekering, noemt die fraude gewoon diefstal.
12: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk een diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dag opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best proberen te doen om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die zorgen echt nodig hebben.
11: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden de systemen de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker niet meer wilde gehoorzamen. En andere systemen schreven dan weer geheime dingen voor zichzelf, waarin ze bijvoorbeeld afspraken om fouten niet meer te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder de opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd en dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar tijd en ook tegen de zin van de Amerikaanse president Donald Trump. VRT Nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Centrale Bank.
13: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
11: Trump had in mei nog een nieuwe voorzitter gekozen voor de Amerikaanse Centrale Bank in de hoop dat hij de rente zou verlagen. Maar hij doet dus nu net het omgekeerde. Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die de Palestijnen in Gaza steunen. In totaal schenkt hij zo'n €870.000. De rapper mocht niet meer optreden omdat hij op het podium zijn steun betuigde aan de Palestijnen. Uit protest stapten ook de andere voorprogramma-artiesten van Ed Sheeran op. Met zijn schenking wil Macklemore de aandacht geven aan de Palestijnen. Hij noemt hen de echte slachtoffers van het geweld door het Israëlische leger. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste wedstrijd verloren gisteravond met 1-2 van Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed en dat vond ook doelman Colin Koosmans.
10: Een Anderlecht met twee gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus ja, we zijn wel echt ontgoocheld.
11: Vandaag eerst droog met opklaringen, later op de dag regen en buien bij zo'n 20 graden. Morgen begint dan hier en daar weer met een bui, later op de dag wordt het droger met wisselend bewolkt weer en ook nog altijd 20 graden.
14: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
0: Mona, hoe rijden we naar ons werk of school?
15: Absoluut niet via de E411 richting Brussel. Want daar kan je heel lang in de file staan. 1 uur en 20 minuten al vanaf Overijse. Ter hoogte van het Leonhardkruispunt is daar een ongeval gebeurd. Dus maak daar zeker een reddingsstrook. Nog naar Brussel. 20 minuten aanschuiven. En dat doe je vanuit alle richtingen vanaf de gebruikelijke plekken. Rond Brussel op de binnenring 40 minuten trager rijden tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Richting Antwerpen een half uur bij vanaf Massenhoven. 20 minuten op de A12 van vanaf Boom, hetzelfde vanaf Kruibeke. Hinder op de E34 in Zelzate-West, daar is een ongeval gebeurd. En 15 minuten bij van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent en naar Nederland verlies je 15 minuten op de gebruikelijke plekken.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: moment bezig is aan een fietstocht van 2000 kilometer. En we hebben ook een luisteraar die zeer jarig is.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: september. Lieve, lieve Jos, wie heb jij van onze verjaardagskalender geplukt?
1: Dat is Joeri uit Genk.
2: Ah, de Joeri!
0: Uit Genk! Hey, gefeliciteerd Joeri! Joeri, hallo.
3: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Zeg, gelukkige verjaardag. Hoe oud word jij vandaag?
3: 41 jaar.
2: Wauw, wat een mooie leeftijd, Joeri. Ik heb nog een vraag. Wat ga je doen vandaag op je 41ste verjaardag?
3: Ik ga samen met mijn vrouw een Hyrox doen vanavond.
2: Een Hyrox? Waar is een Hyrox, Joeri?
3: Dat is een soort van fitness race waarin je 8 kilometer moet rennen en tussendoor elke keer een fitnessoefening doen.
0: Heb je dat niet gezien? Dat van die Hyrox vrouw die viraal is gegaan deze week, Dries.
3: Met dat ongelukje in China, ja. Dat
0: vertel het, leg het uit aan Dries, want ik kan dit niet onder woorden brengen. Joeri, wat er daar gebeurd is?
3: Dat was een vrouw in China en die was wel een professionele atlete en die was alles op alles aan het zetten voor de winst. En zij moest naar het toilet. En door de inspanning kon ze dat niet meer inhouden. En dat is zo uitgekomen en langs het leven beginnen aflopen. En ze is niet gestopt. Wat dan nog een heel erg smerige bedoeling.
0: We gaan zingen voor Joeri. Uitkijk!

0: Amai, maar Joeri, kan iedereen in Genk daar zingen?
1: Ja, ik heb dat van Dries geleerd, hè.
0: Ja, dat is, daar zit daar toch iets in het water daar. Jij mag een plaat kiezen uit deze drie. Joeri!
1: Dat gaat hem worden.
0: Ah, direct. Ah, maar zie, jij weet
1: sowieso.
0: Wat je wilt. De Ghostbusters.
1: Sentimenten toppen.
0: Ah, maar heel fijn. Vond je het even leuk als wij om jouw verjaardag hier te vieren?
1: Super fantastisch.
0: Super fantastisch.
2: Hey, Joeri, love you, hè.
0: Ja, forever.
1: Love you, hè. Ben jij ook?

0: Heb je het gelezen van Berre?
1: Ja, cool man.
0: Straf, hè? Dus Berre is op dit moment in de UK. Die is in Londen. Die dacht gisteravond met vrienden in een bar. We gaan hier wat muziek beginnen maken. Ja. Zoiets casuals. En plots bleek dat Quentin Tarantino, de fameuze filmregisseur, daar in het publiek zat. Ja. En ook de papa van Formule 1-held Lando Norris zat ook in het publiek. En die heeft zelfs aan Berre het telefoonnummer komen vragen van Berre, omdat hij het zo goed vond.
1: Ja, er zal een trill in zijn stem hebben gezeten, denk ik, want dat is toch wel niet de minste om muziek voor te maken.
0: Dat is heel cool.
2: Hello Belgium, this is Royal Blood and you're listening to Studio Brussels.
3: Studio Brussels.
2: Life is music.

0: Het is geen 10 over 10, maar wel 20 over 8. We gaan zo meteen op groot verzoek nog eens naar onze Hotshot The War on Drugs luisteren. Want Jens is daar al de hele ochtend op aan het wachten. Eerst nog Fred Jens.
1: Placebo viert hun 30ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de APAS Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info, livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Zie het.
6: Groter!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Studio.
8: Yo, what's up? This is Fred again. I was

0: ter wereld geteased naar GTA 6. En de soundtrack die daarbij hoort, er zijn heel veel artiesten mee aan het teasen. Waaronder Fred Again, die waarschijnlijk heeft meegewerkt aan die grote game. Magic Freddy, Delilah, pull me out of this. Een heel goedemorgen, het is bijna 8:30.
1: Studio Brussel.
0: Er zijn drie onderwerpen die al heel de week overal besproken worden. De begroting van de regering De Wever, die miljarden zoekt.
2: Ik denk dat spreken nu zilver is, maar zwijgen is goud. En goud hebben we nodig, heel veel.
0: Ja, heel veel goud graag. De AI-apocalypse is het tweede onderwerp. Die gaat ons vernietigen. Gelukkig werd dat gisteren hier toch een beetje ontkracht door Lieven Scheiren.
3: Nee, paniek is niet nodig, maar bezorgdheid wel. Hè. Als we onbezorgd zijn, gaat het mislopen. Dat is de Titanic.
0: En dan het derde is muzieknieuws waar iedereen deze week een mening over heeft. Ed Sheeran, die zijn tour zal moeten verder zetten zonder band en zonder voorprogramma's, want die zijn allemaal opgestapt uit steun voor Macklemore.
4: Free Palestine.
5: Je kent het verhaal ondertussen wel. Macklemore werd aan de kant geschoven als support act op Ed Sheeran zijn tour na pro-Palestijnse uitspraak tijdens zijn performance. Als reactie zijn alle support acts van Ed Sheeran afgetrapt, inclusief zijn eigen band.
0: Ja, daar wordt nu veel over gediscussieerd. Sommige mensen vinden dat een popconcert totaal geen plek is om aan politiek te doen. Anderen vinden dan weer dat het als artiest net je plicht is om je mond open te doen over onrecht. Maar tegelijkertijd is dat fenomeen van muzikanten met een boodschap helemaal niks nieuws. Protestsongs worden al decennia, zelfs eeuwenlang gemaakt om te spreken over onrecht, over maatschappelijke thema's en persoonlijke overtuigingen. Dus wij dachten om morgen een uur lang jullie te laten horen over hoe artiesten hun muziek hebben laten spreken door die eeuwen heen. Maar daar hebben we dus wel jullie input voor nodig.
5: De vraag is eigenlijk, wat is volgens jou de strafste protestsong en waarom raakt die jou? Stuur ze even door via VRT Max. Wij lezen alles en je mag ook heel breed denken. Soms is een protestsong heel letterlijk. Get up, stand up. Bob Marley. Stand up for your right. Dat kan Stand Up For Your Rights zijn, een hele duidelijke activistische boodschap.
0: Ja, maar het kan ook subtieler, een protestsong. Laisse-moi te chanter. Balance ton quoi van onze Angèle is een vrolijk popnummertje. Maar als je naar de tekst luistert, gaat het eigenlijk over een oproep om seksisme niet te negeren en te blijven strijden voor gelijkwaardigheid. Dus die kan er morgen zeker ook in. Die variatie willen we net laten horen hier op Studio Brussel morgen. Dus je mag nu alvast via de VRT Max-app doorsturen wat volgens jou de strafste protestsong is en waarom die jou raakt.
1: Goedemorgen.
6: Eva en Dries.
1: Eva en Dries.
0: Ja, en dit nummer is bijvoorbeeld ook een goede Sunday Bloody Sunday van U2. Stond op hun plaat War. En dit is een van de meest politiek gerichte nummers over een dag in 1972. Een bloederige tragedie in Northern Ireland waar Britse soldaten vredevolle activisten hebben gedood. Zou er morgen, of moet er morgen sowieso een...

0: Nog altijd sjoemelen artsen blijkbaar met medische facturen.
1: Ja, het VRT-consumentenprogramma Win-Win ontving verschillende klachten over doktersfacturen. Zo rekende een tandarts bijvoorbeeld een kroon aan die hij nooit plaatste. Een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. En het RESIF, de overheidsdienst voor de ziekteverzekering, reageert nu en noemt die praktijken diefstal. En Amerikaans president Donald Trump dreigt ermee om de handel met Europa stop te zetten, nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Want het zit zo, gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk en als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerheffingen of wordt de handel met Europa helemaal verbroken, zegt Trump. En het weer vandaag, eerst nog droog met opklaringen, later op de dag kans op regen en buien bij zo'n 20 graden.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Eva en Dries.
0: De hotshot deze week is van The War on Drugs met Who's That?
3: Dat is een nummer dat ze vorige week nog maar uitbrachten. Maar jullie kunnen dat nummer eigenlijk al kennen van op Werchter. Want ze openden hun set op de mainstage met Who's That? Jens uit Antwerpen, jij was daarbij. Goedemorgen, Jens.
4: Goedemorgen, Dries en Eva.
3: Goedemorgen, die donderdag van Rock Werchter. Jij hebt die toen gezien. Wat vond je van die show?
4: Klopt, een geweldige show. Die band heeft sowieso een emotionele link met mij. Dus van het moment dat ze opkwamen, dat is een uurtje en een half gewoon weggevoerd worden door de muziek. En dan ook effectief doorhebben dat ze met een nieuw nummer komen, 5 jaar na de vorige plaat. En ja, dat was gewoon magisch.
0: Ja, wel straf vind ik dat ze daar gewoon ook hun set mee openen. Allee, dat is wel een gedurfde keuze, zo op een mainstage. Hoe kwam dat over?
4: Ik merkte bij mezelf en rondom mij het enthousiasme en de verwondering van er is een nieuw nummer. En iedereen was ook eigenlijk quasi direct meegevoerd in die eerste tonen. En het was eigenlijk alsof dat het al jaren in de setlist stond. Dus het paste perfect. Iedereen was direct mee. Het was een geweldig hoogtepuntje. Het is ook mijn hoogtepunt van het festival zomer geweest.
0: Ja, dus. En dan van deze week ook.
4: Ja, zeker. De nummer staat al weken op repeat nu. Die een intro met die synths, rustig beginnen, de stem die daar meeneemt, opbouwen tot die solo. Een geweldig nummer.
0: Ik krijg er goesting van om het nog eens te horen. Dankjewel, Jens uit Antwerpen.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Daarom is

0: tijd. Heerlijke hotshot van de War on Drugs. We hebben veel over voor het goede doel, hè, Dries?
1: Ja, 100%.
0: Wat is het maximum aantal kilometers dat jij zou fietsen voor het goede doel?
1: Op een elektrische fiets heel veel. 20, ja.
0: 20?
1: 30, ja.
0: En wat als ik u zeg dat wij zo meteen gaan bellen met een luisteraar die 2000 kilometer aan het fietsen is? Wat? Goede doel.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is hij dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je zelf telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als je elke cent telt.
9: Zal zeker wel zijn.
8: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
9: Nee, van mijn padellenellenboog verlossen.
8: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verica Bank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.

0: De remix van Lost Frequencies van Sweet Disposition. Goedemorgen daar op je luie krent, op je bureaustoel of al op je autostoel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Eva en Dries.
0: Ik zeg dat omdat we net een berichtje hebben gekregen in de VRT Max-app dat er twee mensen, twee luisteraars op dit moment bezig zijn aan een soort van heldendaad. Noem het gerust wat Homerus de Odyssey geschreven heeft. Zoiets in die trant zijn Peter en Mark uit Gent. Goedemorgen, Mark.
2: Goedemorgen, Eva. Vanuit Frankrijk, inderdaad.
0: Ja, vanuit Frankrijk. Leg ons even uit, wat zijn jullie aan het doen op dit moment?
2: Wel, om een lang verhaal kort te maken, Peter en ik zijn allebei geboren in 1966. En wij hadden het idee om deze zomer 66 vuurtorens te passeren, zal ik maar zeggen, met de fiets. En daar zijn we nu mee bezig.
0: Oké. Okay. Voilà. Maar jullie doen dat niet alleen omdat jullie van vuurtorens en fietsen houden, toch?
2: Nee, we hebben daar een geweldig goed doel aan gebreid. GOW. GOW staat voor getuigen onderweg. En die sensibiliseren eigenlijk vooral jongeren naar verkeersveiligheid toe.
3: Ah, oké, ja. Oké. Dus die VZW die zorgt ervoor dat mensen veiliger en bewuster op de weg zijn. En al het geld dat jullie inzamelen met die fameuze fietstocht, wat ga je daarmee doen?
2: Wel, GOW heeft het in ieder geval getuigenissen naar de derde graad secundaire onderwijs. Nu heeft GOW ook regelmatig een vraag gekregen van de scholen en ook al van bedrijven om de tweede graad van het secundaire onderwijs aan te spreken. En met het geld dat wij nu gaan inzamelen, gaan zij een soort interactief verkeersspel op de scholen promoten.
0: Maar dat is fantastisch. Jij zegt 66 vuurtorens bezoeken op jullie 60ste. Maar hoeveel kilometer is dat eigenlijk, Mark, dat jullie in totaal gaan doen?
2: We zijn nu ruim in de tweede week. We doen er nog een weekje bij en dan zouden wij toch tot 1800, 1900 kilometer.
0: Dat is
2: achter de pedalen hebben, ja.
0: Dat is voor nooit meer met een glimlach naar een vuurtoren te kijken, zoiets. Kunnen wij nog geld storten om jullie te steunen, Mark?
2: Ja, zeker. Als jullie naar de website van Onderweg gaan of naar het Instagram-account, Facebook-account van de getuigen Onderweg, daar staat er een link. En via die link kunnen jullie zeker nog altijd storten. Absoluut.
0: Maar fantastisch. Go, go, go. Keigoed bezig daar. Merci om zo is het zot te doen voor het goede doel. Mark, succes nog met jullie fietstocht. En jullie willen natuurlijk deze plaat horen.

0: Black Box Revelation en Stronger. Het is bijna 9 uur, nog 1 plaat. Maar hoe was die show nu eigenlijk vandaag?
1: Eva en Dries, wat klinken jullie weer strak vandaag?
0: Als Ruben Blok het zegt, dan geloven wij het. Wij, en vooral jullie, zijn blijkbaar heel erg fan van de pianotape van Triggerfinger. Morgen doen we dat opnieuw. En met het hele Macklemore-verhaal gaan we morgen samen met jullie op zoek naar de beste protestsongs. Als je nog een goeie te binnen schiet, doe maar in de VRT Max-app.
2: Dan komen we morgen ook te weten of Bert uit Hulshout 13e keer sneller dan de zang is.
0: Oeh, 13, dat is wel dangerous.
2: En morgen is die wekker al 2500 euro waard. Oeh.

0: zondagavond op VRT1.
1: Ze zegt tegen mij, dat ik, kijk Paul, ik ga je niet laten verder doen hier. It would be a waste of your time. Zegt hij, jij moet naar Amerika gaan. En je mag niet terugkomen, voor alleen dat je iets gerealiseerd hebt.
0: Op VRT1 bezoekt Karine een echte Hollywood-acteur in Home Sweet Home. Op VRT Canvas kan je met Sportza de Europa League volgen in het voetbal. En op VRT Max luistert Christel naar de verhalen van moedige vrouwen. Tot vanavond.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Carlos herstelt, Carlos vervangt.
9: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in de pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Outfit kiezen. 3 minuten.
4: Ja.
10: Rechterkous aantrekken. 1 minuut.
4: En nu?
10: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 9 uur.
11: VRT Nieuws.
12: Met Jannie Kaerts.
13: Nog altijd sjoemelen artsen met medische facturen. Het VRT-consumentenprogramma Win-Win kreeg verschillende klachten over doktersfacturen. Zo rekende een tandarts een kroon aan die hen nooit plaatste en een andere patiënt moest dan weer voor een gewoon bezoek bij een specialist betalen voor een dagopname in het ziekenhuis. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij de fraudeurs hard zal aanpakken.
14: Het is doodjammer voor die overgrote meerderheid van eerlijke, hardwerkende artsen of verpleegkundigen of tandartsen dat je hier en daar wel een rotte appel hebt. Ze moeten eruit. En dus we hebben een sterk antifraudeplan om niet alleen die fraudeurs te kunnen ontdekken, maar om ze ook echt uit het systeem weg te halen.
13: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. En vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. En voor die mensen is het dan ook erg frustrerend, zegt HR-bedrijf Acerta.
15: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid. En dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
13: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe zorgwekkende incidenten ontdekt met zijn AI-systemen. Daarbij probeerden ze de grenzen te negeren die ze van gebruikers hadden gekregen. In 1 geval schreef een testmodel dat het zijn gebruiker ook niet meer wilde gehoorzamen. Andere systemen schreven geheime dingen voor zichzelf, waarin ze dan bijvoorbeeld afspraken om fouten niet te melden. Eerder dit jaar braken 2 AI-modellen van OpenAI zonder die opdracht te krijgen in bij een ander techbedrijf. President Donald Trump dreigt ermee om de handel met Europa stop te zetten. Gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk. Als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerbelastingen of wordt de handel dus met de Europese Unie helemaal verbroken, zegt hij.
16: No, I think it's laughable. Look, Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious
17: tariffs or stop trading with Europe on many things.
13: Vandaag eerst droog met opklaringen, later op de dag regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Daarna wordt het wel droger en wisselend bewolkt bij ook zo'n 20 graden.
0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
2: Studio Brussel, Rick de Bruiker.
12: Case Choice, somber, zelfs wat beats op je ochtendboterham. Een heel erg goedemorgen. Vandaag gaat alles kapot. Vraag dat maar aan Goldband.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

te hagenezen. Van Goldband, alles kapot. Deze kerel, die is op zijn 21ste de allergrootste festivals aan het plaats spelen. En dan denk je, ja, die heeft zelfvertrouwen met hopen. Maar dan luister je naar de tekst en dan blijkt dat niks minder waar is. Somber, my body isn't real.

bekend natuurlijk van onze Niels. Die er zijn versie van gemaakt heeft. Het is de originele en naar mijn mening de betere. Belief van Case Choice. Het was 13 jaar lang heel erg stil. Muisstil op de kanalen van GTA. Wanneer in godsnaam kwam die lang verwachte GTA 6? Wel, 19 november dus. En het is weer uitkijken naar de game, maar zeker ook naar de soundtrack. Dit nummer zit alvast in de trailer van die nieuwe versie.

0: In a Light van Elder Blok en het duo Bob Moses. We gaan ons meteen nog eens verbazen aan al dat talent van eigen kweek met Dressed Like Boys. Maar eerst Snoop Doggy Dogg en de man met de beste skincare van de hele popwereld, Pharrell Williams natuurlijk.
1: Malcolm Todd brengt zijn Do That Again Tour naar Brussel. Melancholische R&B en indie pop op donderdag 18 februari in Vorst Nationaal. Tickets vanaf vrijdag om 9 uur via livenation.be. Malcolm Todd live, samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
5: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
4: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. 3, 2, 1, 1, 1.

beat met de muzikaalste der kelengeluiden. Snoop Dogg, Pharrell Williams en een Drop It Like It's Hot. Ik ben even gaan kijken trouwens. Op dit moment zit hij denk ik aan de koffie. Hoogstwaarschijnlijk ergens op een terras in de zon. Want hij speelt in de buurt van Barcelona vandaag. Ik heb het over Dressed Like Boys, project van Jelle den Turk. Die niet enkel België, maar blijkbaar ook de rest van Europa aan het veroveren is. Want hij speelt shows van hier tot ver weg. Dit is And Then I Woke Up.

ben even gaan kijken op de website van Stapel. Olivia, Emma, Louise, dat zijn de populairste voornamen. Deze Rhiannon, die staat daar nog niet tussen. Onbegrijpelijk eigenlijk, maar als jij luistert, Rhiannon, laat het niet aan je hart komen. Je hebt een nummer, een fantastisch nummer, dat alleszins naar jou vernoemd is. En hoor je dit? De trommels die om de hoek komen, het zijn die van Charles Bradley. De man met de meest aanstekelijke glimlach en de meest aanstekelijke stem. Zeker op deze You Put a Flame on It, Charles.

Generation en Young Lean met een Storm 2. Ik heb hier zo meteen viooltjes van bij Blue Eye en vooral ook het springerige, zeer springerige.

0: Circle Waves.
1: Bij Veronica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Veronica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
5: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
4: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
5: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
4: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.

klein leugentje dan best wil. Nu ja, je kunt proberen met die t-shirts naar buiten te gaan. Circa Waves. Dit is nieuwe muziek van Blue Eye. Heel erg schoon. Make a living.

dat is wat anders dan de tamboers van Fanfare de Grote Dorst uit Ticheld Wingene. Bad Bunny, Dimitri Arma's foto's. Puerto Rico op zijn best. En nu een Belg die naar L.A. trok om een nieuwe plaat op te nemen. En het is eraan te horen, want in L.A. in de States is altijd alles bigger and better. Zo ook die nieuwe sound van Jay Bernard.

De soundtrack, denk ik, van die nacht daar in het toilet in het Brussels parlement. Of in het parlement. Where were you when the lights went out? Freaks! Ideaal deze, stuurt Ellen wel. Ik heb er nog eentje die ook helemaal ideaal is voor 10 uur.

0: Boemer, hè? Weer een gat in mijn werkbroek. Dat is al de derde dit jaar.
1: Pak dan eens een gooi. Die van mij is nog altijd hetzelfde als vorig jaar. Er is niks aan.
0: Zo de zot, het geld groeit niet op mijn rug, hè?
1: Ik betaal misschien iets meer, maar je bent wel gesteld.
0: Oh ja. En welk merk is dat?
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Zie het.
5: Groter!
4: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op uw energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijgt je nog meer controle over uw energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand.
7: Ah.
6: Meer info op luminus.be.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Dit is Studio Brussel.
13: Studio Brussel.
14: 10 uur, heel erg goedemorgen.
15: VRT Nieuws.
14: Met Jannie Kaart.
16: Veel mensen horen niks meer na hun sollicitatie. 2 op de 3 werkzoekenden in ons land krijgt helemaal geen antwoord wanneer ze gesolliciteerd hebben. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt dat iedereen een antwoord verdient, maar dat er soms niet gereageerd wordt, daar is wel een reden voor.
17: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft en heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren.
16: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Aalter, Houthalen, Hellegteren, Lande, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zeldzaten en Zemst kunnen binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De Vlaamse regering heeft dat beslist. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden om hoger en dichter bij elkaar te bouwen. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving, Joop Roens.
18: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn.
16: In Spanje is in de buurt van Barcelona een dode gevallen door de hevige regen daar. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer ook overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden ook meer dan 20 vluchten geschrapt. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. De verhoging van de rente in Amerika heeft ook gevolgen voor ons. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente omdat het leven in de VS veel duurder is geworden en de prijzen ook stijgen. En om die prijsstijging tegen te gaan, wordt de rente dus nu verhoogd. En dat zal je ook hier voelen, zegt economisch expert Jan van Hoven.
19: Bijvoorbeeld bedrijven die korte termijn leningen aangaan, bijvoorbeeld om transacties te financieren, ja, die gaan natuurlijk nu een beetje geneigd zijn van goh, misschien wachten we even voor gezinnen hè, die bijvoorbeeld een huis willen kopen. Gaan die gezinnen misschien ook nadenken of ze wel een woning kopen of hoe dat ze die gaan financieren. Dus met andere woorden, dat remt allemaal de economie een beetje af. Daar staat tegenover dat de rente op spaarrekeningen bijvoorbeeld, die zit al een tijdje in stijgende lijn. Dus sparen wordt net iets interessanter.
16: Vandaag eerst droog met opklaringen. Later op de dag wel regen en buien bij 20 graden. Morgen begint nog hier en daar met een bui. Later op de dag wordt het droger en wisselend bewolkt bij 20 graden.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blaklader.
5: Studio Brussel. Rick de Bruiker.
14: Ik solliciteer mee vandaag naar de beste playlist om je donderdag te starten met Fools, Phoebe Bridgers en Young Yellow. Heel erg goedemorgen.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

The Little Red Corvette van Prince. Als die DLZ nog maar binnen mag. Goeie vraag. Heel goede vraag. Jong Jelle, dat is een koppigaard, want die zit nu al klaar voor straks. Maar eerst krijg je nog de nummer 1 in onze afrekening. En deze balkonklimmer. Want er is geen zaal, denk ik, waar Fools de boel niet heeft afgebroken bij hun passage. Hier heb je Fools en Mountain at My Gate.

invloed van Phoebe Bridges, die gaat ver, die gaat breed. Niet enkel in onze afrekening, maar als op nummer 1 staat. Want er zijn weinig bands die anno 2026 niet Phoebe Bridges opschrijven als er gevraagd wordt naar inspiratiebronnen. Ja, grote naam, zeer grote naam. En nu talent van bij ons, Young Yellow. De gast achter de teksten uiteraard, maar ook achter die ijzersterke muziek en ijzersterke grooves. Hier op Koppegaard.

0: met die contrabas. Heerlijk, toch? Wij ook niet, Jello, wij ook niet. En daarom gaan we verder met Alice May.
1: Papa Roach komt terug naar België. The Rise of the Roach Tour. Met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Op zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info, livenation.be. Papa Roach Live, samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis,

uit onze nieuwe lichting. Alice May, Some Girls. Er zijn al dagenlang kranten mee gevuld. Staat bovenaan het nieuws. Macklemore, die uit de tour van Ed Sheeran werd gekikt omdat hij zich uitsprak voor Palestina. Ja, en nu hebben ook alle andere voorprogramma's zich laten gelden. Ze hebben gezegd, we stoppen er ook mee. Zelfs de backingband van Ed Sheeran is uit de tour gestapt. Dat is opvallend, maar ergens is het ook niks nieuws. Hè. Artiesten die hun stem laten horen. En net daarom, morgen voormiddag bij Eva en Dries gaan ze op zoek naar de strafste protestsongs uit de muziekgeschiedenis. Je mag trouwens ook altijd laten weten wat de jouwe is via de app van VRT Max. En dit is mogelijk wel een kanshebber. Want het hoeft niet altijd hard tegen iets te gaan in de teksten. Je kan soms ook gewoon de vraag stellen, waar zijn we eigenlijk mee bezig? Marvin Gaye.

Editors of the Rush. Het is 10:30. Tijd om het archief nog eens open te trekken. Met live muziek. Live muziek van een superster met een boekenclub. Jawel, het is eigenlijk, als ik erover nadenk, een nerd die heel erg goed kan dansen. Het gaat over Dua Lipa. Die deelt wel vaker boektips. Heeft zelfs een podcast over boeken. Maar geen zorgen voor de luisterende 15-jarige met AV6. Je hebt hier live muziek van Dua Lipa.

0: Free Your Mind. De betere tips voor een extra lang leven van Prospa en Clooney. Straks 5 minuten aan de War on Drugs met de hotshot van deze week. Maar eerst gaan we richting Lord en haar Royals.
1: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Singel, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
3: Meer tijd met je kinderen nodig?
4: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Ja! Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
5: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer, nog een keer!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Dat is zot, hè?
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: Studio Brussel.

0: Een beat die perfect is na te spelen met een broodtoast en een paar collega's die met de vingers meeklippen. Lord Royals. Zeg, je moet hem toch wel al eens gehoord hebben, denk ik.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Onze hotshot deze week is ongeveer 5 minuten aan pracht. En 5 minuten, dat is eigenlijk nog relatief beheerst voor een band die vaak hele epossen minutenlang aan elkaar kan schrijven zonder dat het ooit gaat vervelen. En die dan live die nummers vaak nog langer, nog meeslepender, nog uitgesponnender kunnen brengen. Dat hebben ze ook gedaan met de hotshot deze week, want ze hebben hem al eens gespeeld live op Werchter. Toen was dat nog een nieuw nummer, een unreleased nummer, waarvan de fans dachten, wow, wat is dit? Dit heb ik nog niet gehoord. Maar sinds vrijdag is het officieel uitgekomen en sinds deze week is dan ook officieel onze hotshot. De beste

ben er vrij zeker van dat er een paar vijftigers, of onder ons een paar vijftigers, net naar de kelder zijn gelopen. Op zoek naar dat oude skateboard. Ligt het er nog? Ik snap het ook. Niks gestuurd. Nostalgie met de Beastie Boys. No Sleep Till Brooklyn. En vooral een pak snijdende, snerpende gitaren. En van die scherpe gitaren gaan we naar een engelenstem. Die van Caroline Polachek. Die trouwens te horen zal zijn op die nieuwe plaat.

0: me al te denken aan Don't You Forget About Me. Caroline Polacek.
1: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
4: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
6: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
7: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
8: Verica Bank.
10: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
11: Licht het op, laat het op. Wij het op stroom.
10: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
13: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links. 5 seconden rechts. Koffie en toast. 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
14: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
15: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
14: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
16: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
17: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
16: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
17: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
18: Allega's.
19: Naar Gamma.
20: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
21: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
22: We're not gonna die out here.
21: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
23: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
24: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
25: Vanavond een currieke?
24: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
25: Amai, daar ben ik wel curieus.
24: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
26: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
27: Dit is Studio Brussel.
28: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 11 uur.
28: VRT Nieuws.
0: Met Jenny Kaart.
29: Er zijn mogelijk meer besmettingen met het West-Nijl-virus. 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. En dat brengt het totale aantal gevallen nu op 10. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. De meeste mensen worden er niet ziek van, dat zegt het departement Zorg.
30: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische neurologische symptomen, zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn, was er één persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
29: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer ruimte om te groeien. Zo kunnen Aalter, Houthalen-Hellegteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaat of Zemst binnenkort een ziekenhuis of een groot zwembad bouwen als ze dat willen. De 9 gemeenten zijn goed bereikbaar volgens de Vlaamse regering met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra geld, maar dus wel bijvoorbeeld meer mogelijkheden. En de burgemeester van Willebroek is blij.
1: Dat Willebroek erkend wordt als klein stedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen en die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
29: Kinderen in Europa onder de 13 jaar zullen straks geen account meer mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie. Dat plan is eerder deze week gelekt, maar nu zijn er meer details. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account zonder controle van hun ouders of tijdslimiet. En techbedrijven moeten hun platformen ook bovendien veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts ook niet meer zo openbaar staan. En de baas van Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven die staan dus onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de Verenigde Staten voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, een limiet in van 2 uur per dag voor alle gebruikers onder de 18 jaar. Het zou graag hebben dat ook andere sociale media volgen. En de baas van Snapchat zegt nu dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele sociale media-industrie. Vandaag eerst droog met opklaringen. Later vandaag wel een paar buien of regen bij zo'n 20 graden. Morgen begint nog met buien hier en daar. Daarna wel meestal droger en wisselend bewolkt.
2: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven. Studio Brussel. Rick de Bruiker.
3: Ik heb muziek van Triggerfinger van Yazoo. En ik heb Justin Timberlake met een groove die zelfs de bommen aan het dansen krijgt. Goedemorgen.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Justin Timberlake. Die volgens mij een zekere M. Jackson aan het channel was op deze Rock Your Body. Vanavond heb je trouwens een extra reden om de radio aan te laten staan. Die sowieso een hele dag lang knalt waarschijnlijk. Want in Radar vanavond met Thomas Michiels krijg je, nog voor Spotify zich ermee kan moeien, in alle exclusiviteit het nieuwe album van Triggerfinger te horen. Er is een nieuw album namelijk morgen. Het eerste album in 9 jaar. De eerste plaats zonder lange pollen. Dus er is wel wat over te vertellen vanavond dus in Radar.

Yazoo, niet te verwarren met de Yahoo Situation. We gaan vooruit. Maar als je de kant leest, dan denk ik soms ook, we gaan erop achteruit. Oh ja, dat is toch wat de gasten van IJsland erover denken, denk ik. Want je krijgt rake teksten en stevige beats van Sef, Abel en Faisal. Dit is IJsland en een tijdsgeest.

0: De appel valt niet ver van de boom. Charlie XCX. Gelukkig maar, dan kan je in de buurt blijven voor Jungle zometeen.
1: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Fort Stationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel. It's a
2: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draaien in de grond.
4: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hey, nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

de enige sirenes die mij 's ochtends vroeg mogen wakker loeien. Het zijn die van Jungle, Busy Earning. Vorige week gaan we wegdromen met The Haunted Tooth. Heb ik nog deze Audrey Hubbard met haar zeer aanstekelijke Sue Me.

blijft fantastisch, toch? En ze trekken volgend jaar weer door heel Europa op tournee. Maar als je ze alles live zag, dan snap ik dat jij ook wel begrijpt waarom. The Haunted Youth, Coming Home. Ik heb nu een beat voor jou die struikelt. Zo klinkt het toch een beetje, maar ook wel echt aanstekelijk als de pest. Octave One, Blackwater.

0: kind moet een naam hebben, dus ging Matt Berninger voor de welluidende titel Martini Me Fatso. Thanks, Matt. Ja, hij zingt het ook heel de tijd. Martini Me Fatso. Zou ik eens moeten proberen thuis. Opgelet trouwens, want Trouble's Coming met Royal Blood.
1: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
2: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Nog voor je kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Vind je niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
9: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
8: Of een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee. Hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
9: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
8: Huh?
9: Yep, gaat heel lang mee.
10: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
11: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoopman!
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, klinkt goed hè.
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays.

Royal Blood, Trouble's Coming. We zijn waarschijnlijk nu op dit moment aan het sleutelen aan een nieuwe hoes, want er komt een plaat uit. Hè. Over 2 maanden ongeveer. Niet makkelijk, een hoes van een album, dat kan zoveel doen. Of je hem oppakt in de winkel bijvoorbeeld al of niet. En over hoesen gesproken, in de VS is Peter Max overleden. De kunstkenner die kent hem meteen, het is een van de grote namen in de pop art. De muziekkenner die kent hem zeker ook. Peter Max, oftewel Peter Max, want hij is origineel een Duitser. Dat is de man van het eerste logo van MTV. Of dat van het WK in 94. Misschien zegt jou dat nog iets, waar de Belgen ook speelden. Maar die Peter Max, die dus is overleden, is misschien wel het bekendst van zijn albumcover voor The Beatles en een Yellow Submarine. Een album uit 1969. En iedereen die zag toen denk ik overal paddenstoelen en gele duikboten passeren. En die cover, die herinner je misschien met die gele duikboot er dus uit erop. Pop art, absurdisme, maar ook een hevige meezinger. De Beatles dus. Kleine ode aan die Peter Max.

Jackie Lee, samen met Mark Ronson. De man die zijn handtekening onder heel wat gigantiseerd heeft staan, denk ik. Van Amy Winehouse tot Miley Cyrus. De popmuziek zou toch wat anders geklonken hebben zonder hem de laatste decennia. Dat kan je trouwens ook zeggen over de belpop. En over een zekere man met de naam Daan Stuyven, die trouwens binnenkort voor de eerste keer in de slimste mens te ziel zal zijn. Ik ben heel benieuwd, want overal waar hij komt, herinneren ze hem heel erg goed. Nog eentje dan, voor 12 uur. Dit is Daan en zijn Housewife.

0: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
9: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
9: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
14: We're not gonna die out here.
13: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
16: Ah, hoor ik mijn naam?
15: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
16: Ik bouw slim op.
15: Maar niet snel.
16: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: Een hele goede middag, 12 uur.
21: VRT Nieuws.
20: Hier is Toon Janssens. Er zijn mogelijk nog meer besmettingen met het West-Nijl-virus. Er zijn in ons land 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus. Dat virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. 3 meldingen komen opnieuw uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Maar dat zijn niet de enige regio's, zegt het departement Zorg.
22: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het West-Nijl-virus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit. En intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een klein risico is om het West-Nijl-virus op te lopen.
20: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken daar elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen elke nacht blijven doorgaan tot 10 oktober. Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de VVSG, gaan lokale besturen wel degelijk op de juiste manier om met het geld dat ze binnenkrijgen uit snelheidsboetes. Bijna 9 op de 10 steden en gemeenten investeert de inkomsten uit trajectcontroles opnieuw in verkeersveiligheid. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat de gemeenten daarover transparanter communiceren. En dat kan inderdaad wel beter, zegt de VVSG.
6: Wat wel kan verbeteren is dat lokale besturen transparanter zouden communiceren naar de burger toe over wat er met middelen gebeurt. Maar wat ook blijkt uit de studie, dat bijvoorbeeld veelplegers of mensen die met een bedrijfswagen rijden of recidive plegen, dat die niet in het gassysteem kunnen bestraft worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
20: Kinderen in Europa jonger dan 13 zullen straks geen account meer mogen aanmaken op social media, zoals Instagram en TikTok. Dat is toch het plan van de Europese Commissie, waarover nu meer details zijn bekendgemaakt. Pas vanaf 15 jaar krijgen tieners een volwaardig account, zonder controle van hun ouders of zonder tijdslimiet. Techbedrijven moeten hun platformen ook veiliger maken voor alle jongeren tot 18. Zo mogen minderjarigen niet te maken krijgen met verslavende algoritmes en mogen hun accounts niet zomaar openbaar staan. Vlaams minister van Media, Sieltje van Achter, vindt dat een goede zaak.
12: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale mediaplatformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog. En Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
20: Het weer nog. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
17: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: Brussel.
21: 5 over 12.
19: Gunter D.
23: Een hele goeiemiddag. Het is weer 5 over 12 tijd. Een nieuwe top 5, die krijg je zo na het tyfoon. En alles is gezegend.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music. No.

0: Typhoon, Brihang en nog een hele hoop andere. Dat was Alles is gezegend.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het is vandaag nog exact 99 dagen tot kerstmis. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je linkt aan kerstmis. Als ik kerstmis zeg, aan wat denk je dan? Stuur jouw muzikale linken nu door via de app van VRT Max. En wie weet behaal je dan straks een plekje in onze top 5. Dus niet kerstsongs doorsturen, maar gewoon dingen die je linkt aan kerstmis. Ik ga beginnen. Iets dat ik link aan kerstmis is uiteraard sneeuw. Daarom deze Snow van de Red Hot Chili Peppers.
1: 5 over 12. Studio Brussel.

Dat was Sylvie. Nog 99 dagen te gaan en dan is het weer kerstmis. Hoog tijd dus om even op te warmen voor kerst. En dat met een top 5 van dingen die je linkt aan kerstmis. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in de app van VRT Max. Wannes uit Mechelen die linkt dit aan kerstmis. We pray. Oei, ik heb de verkeerde gestaan. Oei, ik ben mis. Het was al de volgende, maar ik bedoelde dit eigenlijk.

inderdaad, er wordt wat afgebit tijdens zo'n kerstperiode. Eens kijken wat er nog allemaal binnenkomt. Lien uit Diepenbeek, die linkt dit aan kerstmis Snowman. Ah.

Welke dingen link jij aan Kerstmis? Dat is de vraag van vandaag. Dus geen kerstsongs, maar wel gewoon dingen waar je aan denkt als ik zeg Kerstmis. Stuur jouw muzikale antwoorden nu door via de Max, VRT Max app. Dat een Max van een app is. Straks de top 5. Eerst zijn hier Fontaine's DC.

0: Dat waren Fontaine DC. Onze Grijs Duwuiden, mevrouw Van Burm, die staat bij haar gong.
1: Ja.
0: En ze gaat er nu op slaan, kijk. Met een vlakke hand. Zij gaat nu al jullie inzendingen bekijken en bestuderen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo naar Kendrick Lamar.
2: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids With Buns, Bio, Vrouwkje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn.
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: holla, bitch, holla, sit down. Holla, little bitch, holla, little me, I'm on. Holla, bitch, sit down. Holla, holla, holla, holla.
1: Kendrick Lamar was dat en Humble.
2: Studio Brussel. 5 over 12.
1: Voor mensen die de zon en de zomer kotsbeu zijn, heb ik goed nieuws, want het is vandaag nog maar 99 dagen tot kerstmis. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je linkt aan kerstmis. Onze Gijs de Waarde, mevrouw van Burm, die heeft al jullie inzendingen bekeken en er een top 5 van gemaakt. En op 5 staat de inzending van Niki uit Antwerpen. Goedemiddag, Niki.
3: Goedemiddag, Gunther.
1: Het kon een man, het kon een vrouw zijn, maar Niki is bij deze een vrouw. Dat klopt toch, hè?
3: Het is een vrouw,
1: okay,
3: ja, absoluut.
1: Oké, helemaal een prachtige vrouw. Ja, hou jij van kerst?
3: Oh, ja. Ja. Ik hou van veel onderdelen van kerst, ja.
1: Oh, nou.
3: sommige dingen niet meer, maar...
1: ja, dus je kijkt er wel een beetje naar uit.
3: Een beetje wel, ja.
1: Voilà, dus nog 99 dagen geduld, beste Niki. Wij zijn benieuwd, wat link jij aan kerstmis?
3: Family Affair.
1: Van Mary J. Blige.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer

0: Dat was goed genoeg. Ja, je kan clichégewijs iets doen 100 dagen voor kerstmis, maar zo zijn wij niet. Wij doen het 99 dagen voor kerstmis, want zover is dat nu het geval. Nog 99 dagen geduld en dan is het dus 25 december kerstmis. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van dingen die je linkt aan kerstmis. Op plek 4 staat de suggestie van Lisbeth uit Haaltert. Zij linkt dit aan kerstmis. Een ijsbeer.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: Zometeen de top 3 van vandaag, dat na Green Day.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
2: Peugeot.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering.

0: op die uitzondering.
1: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
1: Doen we wel. Argenta.
0: Zo simpel kan het zijn.
3: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met 100.000 euro virtueel geld. En win 10.000 euro echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.

0: Dat was Green Day.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Gunter D.
0: 99 dagen moet je nog geduld hebben en dan is het kerstmis een mooi moment om eens een top 5 te maken van dingen die je linkt aan kerstmis. We zijn aanbeland bij de top 3 en op 3 staat de inzending van Bart. Goedemiddag Bart.
2: Ja, goedemiddag Gunther.
0: Goedemiddag. Ja. Is dat jouw favoriete feestdag op het jaar, kerstmis, of zijn er andere die meer genegen zijn?
2: Niet speciaal.
0: Dat boeit je allemaal geen reet eigenlijk, hè, Bart. Tussen ons gezegd en gezwee, inderdaad. Ja. Wat wel boeit, is natuurlijk welke link je hebt gemaakt aan kerstmis. En wat is dat?
2: Ik dacht aan Blondie met Maria.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 3.

0: onze nummer 3 van vandaag, Blondie en Maria. En van plek 3 gaan we uiteraard naar plek 2 in onze top 5 van dingen die je linkt aan kerstmis. En dat omdat het vandaag nog exact 99 dagen te gaan is tot kerstmis. Op die tweede plek staat de inzending van Marlies uit Zonhoven. Zij linkt dit aan kerstmis. Geld natuurlijk, de gevulde enveloppen van de oma's en de opa's. Daarom deze dirty cash.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: 12.
1: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 dingen die je linkt aan kerstmis, omdat het nog maar 99 dagen te gaan is. Op 5, Family Affair, uiteraard van Mary J. Blige. Op 4, Ice Bear van Grauzoen. Op 3, Maria van Blondie. En op 2, Dirty Cash van Pausa. En op 1 staat de inzending van Pat uit Antwerpen. Goedemiddag, Petje.
2: Dag Gunther, goedemiddag.
1: En proficiat, want jij bent vandaag...
0: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey.
1: Goed gedaan, Patje. Wij zijn benieuwd, wat link jij aan kerstmis?
2: Vooral de gezelligheid, samen met familie en veel minder kerstmarkten en dat soort toestanden. Ja. Dat is aan mij niet de steed.
1: Oké, en aan welk nummer dacht je dan?
2: Fake Plastic Trees van Radiohead.
1: Inderdaad, de fake kerstbomen natuurlijk. Hè.
0: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer

Plastic Trees. Dat was Radiohead, onze nummer 1 van vandaag. Mijn nummer 1 van altijd, die komt er zo meteen aan. Veel plezier met mij, Kiki Baby. Bye bye.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
11: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
10: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
12: Recupel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
14: Outfit kiezen. Drie minuten.
15: Ja.
14: Rechterkous aantrekken. Ja. 1 minuut.
15: En nu?
14: Linkerkous zoeken. 11 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7. De podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat ertoe doet in 7 punten. De Tijd. Neem voorsprong.
16: Met de superplusdeals van De Leize gaan we
17: promo koken.
18: Vanavond een currieke?
16: Ja, met Scampi. Want onze diepvries Scampi's zijn nu 1 plus 1 gratis.
18: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel.
21: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
22: VRT Nieuws.
21: Melina Verbeek.
23: Er zijn mogelijk nieuwe besmettingen met het West-Nijl-virus. Het gaat om 5 besmettingen. 3 meldingen komen uit Vlaanderen en 2 uit Brussel. Er waren eerder al 5 besmettingen gemeld en dus zouden er 10 patiënten zijn in ons land. De meeste mensen worden niet ziek van het virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Het virus wordt overgedragen door muggen, zegt het departement Zorg.
24: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
23: Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philippe Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
25: Volgens de advocaat Hans Rieder moet er eigenlijk niet geoordeeld worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. Er gebeuren veiligheidscontroles bij de ingang, daar noteert de politie de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil, en volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor. Hij heeft ook lang gepleit over de almacht van het parket. Een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. En hij roept de rechtbank op om daar eindelijk iets aan te doen.
23: Door de staking op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag 40 vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. En vanavond gaat het nog eens om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken elke avond omdat ze ontevreden zijn over hun nachtpremie. Ze zijn gisteren met hun stakingsactie begonnen en willen doorgaan tot 10 oktober. Snapchat wil meewerken aan een tijdslimiet voor tieners. Sociale mediabedrijven staan onder druk om hun apps minder verslavend te maken. In de VS voerde Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, al een limiet in van 2 uur per dag voor gebruikers onder de 18. Het zou graag hebben, Meta dan, dat andere sociale media ook volgen. De baas van Snapchat zegt dat een tijdslimiet een goede zaak zou zijn voor de hele social media industrie. Het weer. Vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. En lokaal wat regen. En tot 19 graden dan.
21: Dankjewel, Toon Janssens.
0: Studio Brussel.
4: Kirsten Lemaire.
21: Het is dus echt al donderdag namiddag. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik heb het gevoel dat die week hier voorbij raast. Ik gooi er nog heel veel muziek bij 3 uur.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Calvin Harris en Pharrell met Feels. Hallo, een heel goede namiddag iedereen. Ook in de app, ik krijg berichtjes van Robin en van Robin. Met een I en met een Y. Heel fijn dat jullie luisteren. Gisteren kondigde Warhouse een tweede AB-show aan op 22 februari... om het nieuwe album The Donkey daar live te brengen. Ik hoorde Maarten de Volder daar gisteren over in Radar. De plaat verschijnt op zijn 40ste verjaardag. Het wordt een woeste plaat, veel elektronischer. En dat hoor je hier al in deze Simple Pleasures. Vrij vrolijk eigenlijk. Dit is Warhouse. We'll be right back.

uit de jaren 80, maar meer dan ooit relevant. People Have the Power van Patti Smith. Maar soms worden ook grote artiesten de mond gesnoerd, zoals nu is gebeurd met Macklemore, die geschrapt werd uit de tour van Ed Sheeran als voorprogramma, waarop alle voorprogramma's en de backingband van Ed Sheeran dan ook maar besliste om niet meer mee te doen. Heel veel meningen daarover. Het maakt absoluut heel veel los bij iedereen. En daarom gaan Eva en Dries morgen vroeg samen met jou op zoek naar de strafste protestsongs. Nummers die iets te zeggen hebben, ergens tegenin gaan of jou op een andere manier raken. Wordt een krachtig uurtje muziek. Je suggestie is zeker welkom via de VRT Max app. Dit gaat over de liefde.

Geschreven voor haar lief, voor zover ik weet, is dat nog steeds comedian Bo Burnham. Maar Phoebe Bridgers, die mag natuurlijk Bobby zeggen. Een heel goede namiddag. Dit is geen kip, dit is Dominic Fike met Phone Numbers. Oh.

0: Goed nieuws, onze pianotapes die zijn terug. Je hoort straks Triggerfinger op onze paarse piano.
1: De pioniers van de hard rock, Korn, komen opnieuw naar België. Are you ready? Op 9 november in de Avals Dome in Antwerpen. Beleef drie decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live, samen met Studio Brussel. It's a
2: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus

0: Moon, My Man in de Boys Noise remix met die fantastische stem van de Canadese Feist.
1: Studio Brussel. Piano tapes.
0: Je herkent dat getokkel van dit nummertje. Dat wil zeggen dat onze pianotapes terug is. Dat wil zeggen dat er elke week een artiest een unieke pianoversie van een bepaald nummer komt brengen. En deze week is het de beurt aan Triggerfinger. Je kan trouwens al die pianotapes zien op het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Ook als je nu meekijkt, dan ga je zien wat hier gisteren aan magie is gebeurd. Ruben Blok die legt even uit waarom ze gingen voor het nummer Through the Beam op de piano.
2: Through the Beam is sowieso wel een song die iets intiemer is, zeker qua zang. Ik zing daar al iets lager en dat leende zich dan ook om in een meer uitgeklede versie te spelen.
0: Voilà, een meer uitgeklede versie, maar wel met een bepaald soort percussie. Ik weet dat Triggerfinger in het verleden bij I Follow Rivers, dat ze toen met de lepeltjes op tasjes aan het klinken waren. Enfin, het is te zeggen Mario Goossens die deed dat, maar had nu een ander attribuut.
3: Ik heb mijn huissleutels, dat ik zeker ben dat ik nog naar huis mag gebruikt om een beetje percussie te doen.
0: Voilà, een beetje percussie met de huissleutels van Mario. Hopelijk waren daar geen extra inkepingen in, zodat hij toch niet is binnengeraakt s'avonds. Maar goed, we gaan luisteren, want het is een fantastische pianosessie geworden. Een pianotape, moet ik zelf zeggen. Je weet het, je kan ze ook bekijken.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
4: Studio Brussel.

Kunnen ze. Een pianotape, Triggerfinger en hun versie op die piano van Through the Beam. Luister vanavond zeker naar Radar als je de rest van hun nieuw album wil horen. Dat verschijnt morgen, Tarmac. Maar je krijgt dus in Radar de avant-première van al die nieuwe nummers. De plaat ligt morgen in de winkels. En weet je welke plaat er 35 jaar geleden in de winkels lag? Niet één, maar twee platen van Guns N' Roses. Use Your Illusion 1 en 2. Ik zeg het goed. De rode met geel en de donkerblauwe met lichtblauw. Die hoes. We gaan eens luisteren naar een nummer uit de tweede. Je hoort het misschien al. Guns N' Roses met You Could Be Mine.

Axel, misschien heb jij ze ook allebei in je vinylcollectie steken. Of misschien op cd nog Use Your Illusion 1 en 2. Vandaag exact 35 jaar oud. De tweede was iets populairder. Ietsje populairder toch dan de eerste. Trouwens, Nico, die laat weten. Ik heb ze alle twee zot gespeeld. Zalig jeugdsentiment, effectief. En dit is Queens of the Stone Age. Wow.

0: The Stone Age met Easy Street. Ondertussen zitten mensen nu echt met hun hoofd bij Terminator. De tweede film was dat, hè, waar dat nummer van Guns N' Roses daar net in zat. You Could Be Mine stond op die soundtrack.
1: Eén man, 10 instrumenten. Girl, you rockin' like... Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Bestellen, aankopen, mengen, boeken. Plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen.

0: Chemical van Post Malone. Telkens als die nieuwe hotshot passeert van de War on Drugs, komen er referenties in de app binnen van Tom Petty. En ik snap het wel.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom

0: Ze hebben ook een statement geplaatst op hun socials naar aanleiding wat er daar gebeurd is in de States met dat voorprogramma van Ed Sheeran, Macklemore, die niet meer mocht optreden en uit die tour geschrapt is. Massive Attack, je hoorde Unfinished Sympathy.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is mijn bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
8: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
9: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
9: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
10: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
9: Verica Bank. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
12: Humo
1: fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
13: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
13: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijme Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
13: Humo!
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
16: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
17: Ja, graag iets Japan.
18: Ibiza. Ruim.
19: Ja, niet te groot, hè.
17: Kleurrijk.
19: Ja, met veel beige.
16: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
1: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
20: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
21: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
20: Ja.
21: Wauw.
20: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
21: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
20: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
21: Om de 6 seconden?
20: Nee, nee. 1 keer per maand.
21: Ah.
20: Meer info op luminus.be.
22: Dit is Studio Brussel.
23: Studio Brussel.
0: Het is 2 uur, een heel goede namiddag.
22: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
24: In Anderlecht is iemand doodgestoken. Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gevonden bij een park met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft ook een onderzoek geopend. Nog in Brussel in Sint-Jans-Molenbeek is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Op het grote drugsproces in Brussel zijn vandaag de advocaten van de hoofdverdachte aan het woord, Floor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philippe Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
6: Advocaat Hans Rieder vindt dat er eigenlijk niet geoordeeld moet worden over die drugsmokkel, want dit proces is sowieso nietig volgens hem. De veiligheidscontroles halen de openbaarheid van het proces onderuit. Het parket is brutaal en almachtig en doet er alles aan om advocaten kapot te maken. En de informatie waarop de zaak tegen Floor Bressers is gebaseerd, komt uit de gekraakte Sky ECC-telefoons en volgens Rieder is dat onwettig gebeurd.
24: Ook de andere advocaten van Floor Bressers zullen vandaag nog aan het woord komen. Bressers wordt beschouwd als een van de kopstukken van de Belgische drugswereld. In Hechtal Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in de bomen terecht zouden zijn gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog bezig. Er zijn 2 zwaargewonden en ook 3 lichtgewonden. Mogelijk werden ze verrast door een windstoot. Canada wil meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig EU-lid zijn, maar wel veel nauwer met de EU samenwerken. Bijvoorbeeld op het vlak van handel en defensie. Hoe dat nieuwe statuut er precies moet uitzien, dat wordt nog uitgewerkt. We delen dezelfde waarden op het vlak van democratie en vrijheid, zei Carney.
12: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
24: Het weer nog vanmiddag. Veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Lokaal wat regen en tot 19 graden dan.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
18: Studio Brussel.
23: Kirsten Lemeyre.
0: Donkere wolken buiten en in het nieuws. Ray en haar 2 zussen strooien straks rijkelijk met vrolijkheid. En Rag & Bone Man die is nu aan de beurt.
25: Je luistert naar Studio Brussel.
18: Life is music.

me. Ik ben ook maar een mens, al dus Rag & Bone Man. En zij zijn ook, eigenlijk ook maar drie zussen, maar wel alle drie met bakkentalent. De bekendste is natuurlijk Ray. En ze maakte met haar jongere zussen Absolutely en Emma dit. Het is vrolijk, het heet ook gewoon Joy.

0: de tred erin te houden deze donderdagnamiddag. Toch de Mac en My Sharona.
1: Studio Brussel. Brussel. Live.
2: Life is music.
0: Nu, zij gaan het tempo er ook wel in houden, hoor. Waren laatst in ons land op Krammerok, Kasabian en hun nieuwste Nothing Better Than This.

0: Ja jongens, werken is een plezier dankzij Masters at Work en Work. Michiel van Moonai die mag zo meteen nog eens werken. Hij heeft 1 minuut om zijn gitaar nog eens goed te stemmen.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb geluk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
8: Chipolatas, klinkt goed hè.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Thinking About Leaving, dat was Moonai. Placebo hoor je meteen. Eerst Fraukje en Geen Rem.

Ze doen een tournee om hun 30ste verjaardag te vieren. Placebo, Song to Say Goodbye. En het straffe is, ze pakken een Belgische band mee als voorprogramma. In het Nederlands zingen die dan nog wel. Het gaat over Maria Iscariot, Gentse band. Dat is heel speciaal, want zij gaan dus mee op tour. 11 shows zijn het, 11 data verspreid over 8 Europese landen. En die gaan daar dus zingen. Niemand gaat daar iets van verstaan, maar dat wordt het bijzondere. Dus Maria Iscariot mee met Placebo op tour doorheen Europa. En dat gebeurt al snel. Are, 9 oktober, eerste show in Luxemburg, zag ik. Dit is Heim.

0: The Rush van Editors. Als je zittend werk doet, af en toe eens van je stoel komen. Hè. Dat kan zo meteen met een dansje.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
4: Debat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Debat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Ben je op zoek naar je eerste job?
8: Zo klaar voor.
7: Of is het tijd voor een carrière switch?
8: Ja, zo klaar voor.
7: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
8: Zo klaar voor.
7: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoficiële.

dansen en zweten dankzij John Summit en La Danza. We hebben tot nu toe al zoveel fantastische bands leren kennen dankzij de nieuwe lichting van Studio Brussel. Ila is er eentje van. Weet dat als je zelf muziek maakt of je kent iemand die dat serieus goed kan, dat er nog tijd is om je in te schrijven voor de nieuwe lichting van Studio Brussel. Want we zijn weer op zoek naar dat nieuw talent dat we dan daarna op de radio kunnen spelen. Zoals Ila. Dit is Sorry.

Van Fuji's. Annick laat weten, wow, dit is speciaal met de koptelefoon op. Ja, dan ga je echt zo van links naar rechts, komt dat in die koptelefoon. Net alsof je op een dronken bootje zit, denk ik, op een bepaalde manier. Sampletje van Enya trouwens aan het begin van dat nummer. Dit zijn Nothing But Thieves met

januari in de AFAS Dome, maar nu zaterdag in de kleine AB Club voor een kleine groep fans en luisteraars die er dinsdag de laatste plekjes konden inpalmen tijdens Ticket Tuesday. Nothing but Thieves, overmorgen 3 shows op 1 dag zeg, in 3 verschillende landen. Ze starten in Nederland, in Utrecht. Rond 4:30 is dan de show in de AB en met wat geluk staan ze s'avonds aan de overkant van het kanaal in Londen. Nu, die hemelse stem van Hannah Reid van London Grammar op toch wel die dreigende beat van Kulsh. Het is de Kulsh remix van het nummer Hell to the Liars. En zo gaan we naar 3 uur.

0: wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
3: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
11: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
12: En ik nog een boterhammetje.
11: Of een nieuwe gaming-laptop.
12: Ja, allee, kom, we zijn weg.
13: Ah, nu heb ik u, hè.
14: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
15: Kijk op excellent.be.
16: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
17: Weet u wat ik mis na de vakantie?
18: De zon?
17: Nee.
18: Het strand?
17: Nee, het comfort.
18: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
17: Citroën.
18: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
19: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
20: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
21: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
22: VRT Nieuws.
21: Toon Janssens.
23: Verschillende parachutisten zijn gewond geraakt. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windvlaag in de bomen waren terechtgekomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens de burgemeester van Hechtel-Exel zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
24: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu hun eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
23: Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Deze voormiddag werd een man gewond gevonden in een park. Hij had verschillende steekwonden en overleed later aan die verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. En ook in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. Canada wil veel meer samenwerken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, Canada al aangeboden om een geassocieerd lid van de EU te worden. Canada zou dan geen volwaardig lid zijn, maar wel nauwer samenwerken met de Europese Unie, bijvoorbeeld op het vlak van handel, defensie en technologie. De Canadese premier wil ook dat burgers gemakkelijker kunnen gaan wonen, werken en studeren aan beide kanten van de oceaan. Zo wil hij mee in het Erasmus-programma stappen.
25: We should deepen our people-to-people ties, allowing our youth to work, study and live where they want on either side of the Atlantic.
23: Het weer vanmiddag veel wolken met kans op regen. Temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en lokaal ook wat regen. Temperaturen dan tot 19 graden.
26: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft blokletter.
27: Studio Brussel.
3: Brussel.
13: Kirsten Lemaire.
14: Ik heb nog een heel uur muziek voor jou. Als het dan toch gaat regenen, dan gaan we het wat zonnig houden met van alles. Maar we gaan beginnen met Hozier en Too Sweet.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

Ja. Licht uit van die appenzit, maar spot op Tiga, want die man is vandaag jarig. Die heet ook echt Tiga, staat ook zo op zijn paspoort. $52 jaar. Sunglass.

0: kreeg daar straks deze vraag van Bianca via de VRT Max-app. Hoi Studio Brussel, ik contacteer jullie als groot air traffic fan. In 2017 vierde de band het 10-jarig jubileum van hun album Fractured Life. Ze deden toen een aantal reunie-optredens en namen een nieuw liedje op. En volgend jaar is het dus 20 jaar geleden dat dat album uitkwam. Dus mij lijkt het tijd om de piano, gitaar en drums weer boven te halen. De fans die wachten hier gewoon op. En sinds een paar dagen posten ze ook regelmatig foto's van vroeger air traffic. Zouden ze misschien iets willen aankondigen? Ik ga daar zo meteen op antwoorden, Bianca.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel. It's a
3: Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Jij?
10: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
9: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: Studio Brussel.

0: van Queen. Het is tijd voor mijn antwoord aan luisteraar Bianca, die als grote fan al zag dat er iets aan het broeden was op de socials van Air Traffic. Veel foto's van vroeger, ook een filmpje van een Nokia met een zekere Charlotte die belde. Zouden ze iets willen aankondigen? Het antwoord is jazeker. Ze hebben om 3:00 iets aangekondigd. Iets groots, want Air Traffic zal in 2027 de 20ste verjaardag van dat cultalbum Fractured Life vieren. Met een reeks exclusieve concerten en 9 jaar na hun laatste keer in België komen ze nog eens terug naar ons land. Schrijf maar op als je daarbij wil zijn. Vrijdag 16 april maken ze een comeback in de AB in Brussel. Dat moet onvergetelijk worden voor al die fans. Echt waar, dat is crazy. Gewoon 20 jaar dat album, 20 jaar die nummers die nog altijd bij heel veel mensen vers in het geheugen zitten. De ticketverkoop, heel belangrijk, die start donderdag 24 september om 11:00. Dus schrijf misschien ook dat op. Zet je agenda scherp, zodanig dat je die verkoop niet mist. Want ik vrees dat dat meteen vol zal zitten. Ik ga voor jou die Charlotte eens spelen. Die belde op de Nokia in dat filmpje van Air Traffic. Dat zijn ze hier komen spelen in het jaar dat het verscheen. Jawel, 2007 hier bij Studio Brussel. We gaan eens luisteren hoe dat toen klonk. Air Traffic Live met Charlotte.
1: Studio Brussel. Live is

Ik dacht dat ik plots geen Engels meer verstond, maar toen had ik door wat ze eigenlijk zongen. I think you're what's wrong with me. Prachtige combo die twee, Olivia Rodrigo en Robert Smith, samen met dat nummer What's Wrong With Me. Een heel erg goede namiddag. Het is intussen al iets over 4:30 en dit is Dressed Like Boys.

0: Steven Lacy en Bad Habit, meer slechte manieren op zijn nieuw album dat hij in juli heeft uitgebracht. Dat heet Oh Yeah, met onder andere Erykah Badu daarop en SZA.
1: Placebo viert hun 30ste verjaardag met een concert in België. Op zondag 1 november in de Apas Dome in Antwerpen. 30 jaar iconische muziek en rauwe emotie. Tickets en info, livenation.be. Placebo Live, samen met Studio Brussel.
2: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
3: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
2: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
3: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
2: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
3: Humo!
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
5: Oei, mijn enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
6: Ah, oh, dat is in orde dan.
7: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
8: Mannekes. Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's.
11: Naar Gamma.
12: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be.

Maquette van Ten Snake. Een heel erg goede namiddag. 3:15 intussen. Soms moet er eens een tijdloze plaat met een zeer grote T te horen zijn, vind ik. En dan kan je heel veel kiezen, weet ik ook. Maar we gaan voor Heroes van David Bowie.

0: En nog wat helden straks. Franse robot, helden Daft Punk. En nu nog twee helden Tovelo en onze Stromae met De Fleur.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
4: God is good.
1: Rusland.
5: Zielde militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
6: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
10: Zie het.
11: Gratis!
10: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Kuga vanaf €24.500.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
14: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
15: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
16: We're not gonna die out here.
15: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
17: Nog voor jij kan denken...
18: Ik heb gelijk geen energie...
17: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
19: Oh, mijn rug zit vast.
17: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
18: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
17: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
20: Scheren, 8 minuten. Deo, 4 seconden links, 5 seconden rechts. Koffie en toast, 7 minuten. Alles samen 15 minuten. Precies genoeg tijd om uw ochtendroutine echt te laten renderen. Door te luisteren naar De 7, de podcast van De Tijd. Elke ochtend om 7 uur het nieuws dat er toe doet in 7 punten. De Tijd, neem voorsprong.
21: Dit is Studio Brussel.
22: Studio Brussel.
23: 4 uur, een hele goede middag.
24: VRT Nieuws
23: met Toon Janssens.
25: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Bonny is gestorven, ze was 90 jaar. Bonny was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Ze speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze wel eens ruzie maakte in de reeks.
26: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer deel zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
27: Waar is dat allemaal?
26: Maar van Frank, doe iets. Zou dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
27: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegaal verschiet.
25: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis tot in 2016. Toen werd haar personage uit de reeks geschreven. Bonny speelde daarnaast ook mee in onder meer Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk blijkt uiteindelijk minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt de burgemeester van Hechtel-Exel.
28: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zwaar gewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan. En die bleek achteraf gezien dat er ook maar licht gewond. Dus we spreken nu over 1 zwaar gewonde en 4 licht gewonden. Waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
25: De militaire oefening zou normaal verschillende dagen duren, maar is door het ongeluk stilgelegd. De bestuurder van een drone die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi verstoorde, zegt dat hij een vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen met die drone. Dat meldt het parket. De drone werd rond 2 uur opgemerkt, waarna het vliegverkeer een 30 minuten moest worden stilgelegd. Het weer vanmiddag veel wolken met kans op regen, temperaturen tot 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, lokaal ook wat regen en tot 19 graden dan.
0: Naar Antwerpen gaat het een 30 minuten trager op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de Antwerpsring richting Nederland ook een 30 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent ook een 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen staat er een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En verder zijn er kleinere vertragingen.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Studio Brussel. En Thibault.
0: Dag, drommelse donderdag lovers. Hoe snel of hoe traag gaat deze donderdag voor jullie?
4: Is dat eerder op slakke tempo of zit Lando Norris achter het stuur? Jouw snelheidsmeting mag je doorsturen via de VRT Max-app.
3: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

0: Knakkers en makkers van de radio. Daarnet de vraag gesteld hoe snel de dag voor jou vooruit gaat op deze donderdag. Ja, als het van mij afhangt, dan ben ik al geflitst.
1: Hoe gaat het zo snel voor u?
0: Ja, ik heb toch het gevoel dat deze dag al heel de dag in zesde vitesse staat.
1: Ja, ik snap het wel. Ik heb het vooral het gevoel over de week. Het is al donderdag, morgen is het al vrijdag, vrijdag. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Alessio uit Turnhout die laat ook weten. Jiha, die gaan ervoor. Erik uit Meissen die stuurt zijn fietscomputer door en gaat 32 per uur zijn gemiddelde van de rit naar huis. Hij zegt niet echt snel, maar dat vind ik toch wel toch van wel. En Juri uit Scherpenheuvel die stuurt een foto dat hij met een monster in de auto zit.
0: Dan gaat het ook heel snel.
1: Vol op het rol daar.
0: Ja, en dat het snel en hard gaat is ook het geval voor onze goede vriend Berre. Want wij lezen hier op Instagram, zijn Instagram, een, ja, ik vind toch wel onwaarschijnlijk verhaal. Die heeft dus opgetreden en iets maf meegemaakt tijdens dat optreden.
1: Ja, dit. Hij is starstruck geweest.
0: Mag je letterlijk nemen, ja. En ik zou in mijn broek pissen, mocht ik in zijn plaats daar staan. Maar of hij het zelf droog heeft kunnen houden, dat ontdekken we zo meteen als we hem aan de lijn hebben. Eerst krijg je nog Tame Impala.
2: Hey, this is Kevin Parker from Tame Impala and you are listening to Studio Brussels.
3: Life is music.

0: Tame Impala, Loser. Stel, je gaat op café. En plots zit je daar aan de toog met een Hollywood celebrity.
1: Hola.
0: Ja, dan gaat er toch denk ik van alles door je lijf, door je hoofd. En wat als ik zeg dat het meerdere wereldsterren zijn in datzelfde café?
1: Wat blief? Ik zou echt een innie-minnie-meisje worden. Ik weet niet of ik nog zou durven bewegen of überhaupt richting die mensen zou durven kijken. Maar ja, ik heb het nog nooit meegemaakt natuurlijk.
0: Ik ook niet, maar onze goede vriend Ber wel. I see how beautiful this life. Een hele goede middag, dag Berre.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, Berre, wat lezen wij hier allemaal op het internet? Jij hebt weer wat meegemaakt, vertel.
2: Ik heb van alles meegemaakt. Ik ben in Londen een weekje aan het schrijven. En ik had een avondje in de Devonshire. Dan is een artiest, een goede vriend van mij, Chasey Stewart, die daar een songwritersavond organiseerde in een klein zaaltje van achter. Ik was van plan daar samen met hem een paar songs te spelen. Maar hij had moeten afzeggen. Hij zei toch wel bereid om nog te gaan. En toen ik in dat zaaltje was, passeerde er al een paar keer een man die mij wel bekend voorkwam, maar ik had hem niet direct herkend. Maar dan wist iemand mij dus te zeggen dat het Quentin Tarantino was.
0: Ola.
1: Oh, mannetjes, sorry, maar Berre, wat doe je dan als je dat te horen krijgt of als je dat beseft?
2: Nou, ik dacht ik moet heel koeltjes bij, want het was zo'n zaaltje, invite only, geen camera's allowed. Dus ja. Ik dacht, ik ga niet beginnen met foto's vragen en zo, maar ik was wel gewoon impressed. En dan moest ik nog spelen. Dus dan heb ik mijn twee nummertjes gespeeld. Ik hoop dat hij het leuk vindt, dat heb ik niet zoveel vragen.
0: Ja.
2: En dan kwam ik nog de familie van Lando Norris tegen, de vader, die kwam naar mij. En die heeft mij een paar complimentjes gegeven. En uiteindelijk hebben we ook nummers uitgewisseld. Daar is nog niks van gekomen, maar wie weet ooit wel.
1: Wat
2: blieft! En heb ik Lando ook zelf ontmoet. Het is een heel coole avond dus.
0: Berre, oké, jij ziet niet alleen Quentin Tarantino voor je neus terwijl je aan het optreden bent. Jij wordt dan ook gewoon een familievriend van de familie Norris. Hè, want ja, Lando Norris is natuurlijk
2: ook... Dat valt toch goed mee.
0: Ja, maar we gaan daarvan uit. Hoe ben jij dan eigenlijk nadien opgestaan? Want ik denk dat is een hele vreemde avond geweest. Je hebt nummers uitgewisseld. Heb je dan nu zoiets van, ja, ik hoop dat er nog een staartje aankomt? Of is het gewoon zo, once in a lifetime, het was plezant?
2: Ja, ik denk, het is sowieso een verhaaltje dat ik ga blijven onthouden en later misschien aan mijn kinderen ga vertellen. En of er daar nog ooit iets van komt, ja, dat hoop ik wel, maar dat kan ik niet voorspellen natuurlijk. Maar het was een leuke avond. Ik ben goed wakker geworden na een paar Guinnesses te drinken daar. Dus,
0: lekker.
2: Het was een late avond vooral, dus ik ben daar nog vol ongeloof wakker geworden.
0: En daar zijn wij blij om. Maar Berre, je zegt, ik ben in Londen om wat te schrijven. Ja, je staat nu met dit verhaal van Quentin Tarantino en de familie Norris overal in de Belgische media. Wij zijn natuurlijk ook journalisten. Wij willen met Studio Brussel dat extraatje schrijven in Londen. Wanneer nieuwe muziek van Berre? Dat mag je nu al verklappen aan ons.
2: Dat is een goede vraag. Ik kan wel zeggen, we vertrekken volgende week op Europese tour. En wie weet speel ik daar wel eens een nieuw nummertje dat nog niet uit is.
0: Oké. Okay.
2: Dus als je dat wilt horen, dan gaat je toch naar een van de shows moeten komen.
0: Oké, maar wij kunnen nu bellen naar de familie Norris en dan kunnen we iets regelen voor de gastenlijst waarschijnlijk.
2: Voilà.
0: Berre, heel hard bedankt om even te bellen met ons. Succes met schrijven en succes met die Europese tournee. Salut, hè.
2: Dankjewel. Salut.

0: life is.
1: Berre, die gisteravond nog optrad voor Quentin Tarantino en Formule 1-piloot Lando Norris. En terwijl wij aan het bellen waren met de sympathieke man Berre, zagen we nieuws binnenkomen op het Instagram-account van Fontaines DC. Die hebben de tracklist van het nieuwe album Dopamine Chamber aangekondigd.
2: Ja, dat album dat komt uit op 16 oktober. En wat ons nu heel hard opvalt, is dat Rosalía een feature gaat hebben op dat album.
1: Godverdikke, dat is al watertanden tot 16 oktober. Dus je hoort zo meteen eerst nog eens Starburster.
3: Laat je meeslepen door Rye X. De Australische singer-songwriter brengt zijn betoverende muziek naar België. Op vrijdag 9 april 2027 in Forst Nationaal in Brussel. Tickets vanaf vrijdag om 10 uur via livenation.be. Rye X Live, samen met Studio Brussel.
4: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Hi, this is Fontaines DC and you're listening to Studio Brussels.
7: Studio Brussels.
8: Life is music.

0: Als jij het woord protestsong hoort, waar denk je dan aan? Want dat is de vraag die Eva en Dries zich stellen en waar jij een antwoord op mag geven.
1: Want als je het nog niet gezien hebt in het nieuws, dan mag je nu van onder je steen uitkomen. Ed Sheeran, die zijn goede vriend Macklemore van zijn tour heeft geschrapt, nadat hij dus pro-Palestijnse uitspraken heeft gedaan daar op het podium. Ondertussen hebben alle andere voorprogramma's van Ed Sheeran ook afgezegd naar aanleiding daarvan. Die willen daar niks meer mee te maken hebben. En Macklemore die heeft dus alle opbrengsten van de shows die hij wel deed met Ed Sheeran gedoneerd aan pro-Palestijnse organisaties. En dat gaat dan over $1 miljoen blijkbaar. Heel veel commotie die vooral zorgt voor één discussie. Mogen artiesten zich politiek uitlaten op een podium?
0: Ja, we hoorden daarnet Fontaine's DC. Die doen dat ook, zich politiek uitlaten. Maar als we naar de muziekgeschiedenis kijken, liever. Ja, politieke, maatschappijkritische boodschappen in muziek, die zijn van alle tijden. Je hebt dan nu, hè, Macklemore, die doet dat met zijn uitspraken, maar ook met zijn muziek, zoals het nummer Hints Hall. Lock the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Easy E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Maar dat was dus vroeger ook al het geval. Ik denk dan meteen aan een zekere Bob, namelijk Bob Dylan in de jaren 60. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Blowing in the Wind en vele andere nummers van hem die waren tijdens de Vietnamoorlog zeer relevant. Iets recenter dan het album American Idiot van Green Day. Dat ging onder andere over mediapropaganda en de politiek in de Verenigde Staten na 9-11. Maar je hebt ook This is America van Childish Gambino. Dat gaat ook over Amerika, maar focust onder meer op racisme en de Black Lives Matter beweging. This is America. Don't get
1: you slipping now. Protestsongs, het is nu bewezen, zijn dus echt wel van alle tijden. Verschillende artiesten hebben ze al gebracht, bekend of minder bekend, en over heel veel verschillende onderwerpen. Eva en Dries die willen daar morgen vroeg mee aan de slag. Dus die stellen jou de vraag, wat is volgens jou de strafste protestsong en waarom raakt die jou? Stuur het ons door via de VRT Max app.
0: Ja, dan zijn er Daria en Frederik die alvast sturen via VRT Max. Killing in the Name van Rage Against the Machine, ja, dat is... Ik denk bijna alle muziek van Rage Against the Machine zijn protestsongs. Ja. Maar soms kan het ook een nummer zijn dat heel bekend is, waarvan je niet eens wist dat het een protestnummer is. Zombie van de Cranberries bijvoorbeeld. Een nummer dat de frontvrouw Dolores O'Riordan schreef nadat ze beelden zag van bomaanslagen in Noord-Ierland door de IRA in de jaren 90.

0: eigenlijk, als je nu in de auto zit, zou je ook kunnen zeggen, amai, dat gebonk. Geef mij maar iets rustig. Iets met een piano.
1: Ja, dat zou misschien wel, wel goed werken na zo'n heftige werkdag als je daar al vanaf bent. We hebben een piano van twee Belgische muzikale legends die we gisteren nog mochten aanspreken als de boys van Triggerfinger. En die hebben hier dus een stukje piano voor jullie achtergelaten.
0: Tapes. Voor onze pianotape speelden ze het nummer True the Beam van op hun nieuwste album Tarmac, dat deze vrijdag uitkomt, morgen dus. En dat brengen op de piano, dat vond Ruben Blok wel een keer plezant, heeft hem ons toen verteld.
2: True the Beam is sowieso wel een song die iets intiemer is, zeker qua zang. Ik zing daar al iets lager en dat leende zich dan ook om in een meer uitgeklede versie te spelen.
0: Ruben speelt voor het eerst geen gitaar, maar gebruikt ook wel zijn fluittonen met de mond. En drummer Mario Goossens, ja, die heeft geen drumstel, maar iets anders om zich uit te leven.
3: Ik heb mijn huissleutels, dat ik zeker ben dat ik nog naar huis mag, gebruikt om een beetje percussie te doen.
0: Ja, en we hadden die gasten gisteren op bezoek en we hadden toen ook al lovende reacties, hè?
1: Ja, we kregen dus nog een berichtje van Ruben en Mario van Triggerfinger met een bedankje voor jullie.
4: Wij willen jullie graag heel hard bedanken voor alle fijne reacties op de pianotapes.
3: Het was heel speciaal om ons nummer Through the Beam op de piano te brengen, omdat wij nooit zo met piano's akoestisch spelen. En toch is het leuk.
2: Het was heel fijn, merci.
3: Maar echt fijn, dankjewel voor de lieve reacties.
5: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max.
6: Studio Brussel.

0: Ingrid uit Nijlen die laat weten dat ze deze versie ook echt prachtig vindt. Zo mooi stuurt ze.
1: De pianotape van Triggerfinger, Through the Beam, was dat nieuw nummer dat op de nieuwe plaat morgen zal verschijnen.
0: Ja, en vanavond hoor je dat album dus al in primeur bij Radar. Een tipje from me to you.
2: Studio Brussel.
0: Thibaut, terug een beetje wakker worden, want deze ochtend was lastig voor jou, hè?
1: Ik ben heel wakker. Deze ochtend was ik dat minder en toen zat ik ook bijna 2 uur achter een stuur. Dat is gevaarlijk, dat wil je niet meemaken. Ik heb toen heel veel koffie moeten drinken om veilig tot hier te geraken.
0: Maar heb jij onze bumpersticker al geplakt?
1: Absoluut niet.
0: Ja.
1: Want ik heb hem nog niet gekregen van jou.
0: Ja, dat is misschien het probleem als jij met gemak...
3: Madame Toertjes.
1: Madame Toertjes.
0: Als jij met gemak door de file wil ritsen, ja, dan moet jij onze bumpersticker plakken, Thibaut. En als je aan het luisteren bent en je denkt, ik wil die bumpersticker ook wel winnen en door de file chasen, dan moet je ritsen sturen in de app en dan... Plak er misschien wel binnenkort I Love Ritsen op jouw bumper.
2: Wil jij onze bumpersticker winnen?
4: Stuur nu Ritsen via de VRT Max app en speel mee.
2: Nona en Thibaut.
4: Studio Brussel.
2: Dit najaar in Ancien Belgique. Geniet van onvergetelijke concerten van Kids with Buns. Bio, Vrouwtje, Basement. Of ontdek een van onze vele workshops, expos of screenings. AB, Home of Music. De volledige kalender, info en tickets vind je op abconcerts.be. Samen met Humo, De Standaard en Studio Brussel.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel op?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
14: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.
2: Studio

0: Onze bumpersticker hangt dan misschien nog niet op de waggie van Thibaut.
1: Studio Brussel.
2: Nora en Thibaut.
1: De Ritsquiz.
0: Misschien binnenkort wel op die van Domien.
3: Dag Domien uit Lummen. Hallo, dag Domien.
4: Hallo.
3: Domien, zeg, eerste vraag. Gebruik jij ook het woord waggie om je auto te beschrijven?
4: Zelden.
3: Oké. Maar jij zou wel kans willen maken op die bumpersticker met I Love Ritsen op, veronderstellen wij, want anders zou je die niet ritsen sturen. Heb je de actualiteit eigenlijk een klein beetje kunnen volgen vandaag?
4: Een klein beetje, ja. Ik heb het wel zien passeren.
3: Want vanaf nu vormen wij misschien een team, misschien ook met Nona. Want Domien, met wie zou jij graag willen spelen?
4: Ik zou dat heel graag met u doen, Thibaut.
3: Oh, ik ben gevleid. Het ding is natuurlijk, we moeten nog een teamnaam hebben. Waar denk jij aan, Domien?
0: Jongen heeft al stress genoeg, Thibaut.
4: Pak maar Team
3: Kempenzone
4: dan.
3: Team Kempenzone, oké. Kijk, Domien, Team Kempenzone gaat ervoor. Maar Nona gaat nog eens heel even kort uitleggen hoe het spel gaat natuurlijk. Dan zijn we alle twee klaar, kunnen we nog even onszelf klaarstellen.
0: Ja. Oké, Thibaut en Domien, jullie moeten dus met z'n tweeën ritsen. Dat betekent dat jullie om de beurt een antwoord mogen geven op de vragen die ik jullie stel. Als jullie 4 goede antwoorden op een rij kunnen halen, dan krijg jij een bumpersticker met I Love Ritsen erop. Als je een fout antwoord geeft, dan beginnen we terug bij 0. En het is dus bedoeling dat je er 4 op een rij haalt binnen de minuut.
3: Team Kempenzone is klaar, toch? Dries? Domien?
4: Ja, zeker.
3: Oh, mannetjes.
0: Let's fucking go, bewijs jullie maar. Domien, tot 5 uur kan je nog registreren voor de ticketverkoop van een Britse band die volgend jaar weer op tour gaat. Maybe. Ken je hun naam?
4: Oasis.
3: Yes!
0: Welke geel-blauwe Belgische voetbalploeg, Thibaut, is naar Tsjechië getrokken voor hun match tegen Victoria Pilsen vanavond in de Europa League?
3: Union.
0: Goed bezig, Domien. Actrice Chris Boni is overleden. Je kent haar misschien beter als Yvette Bax of Madame Toertjes. In welke bekende soap speelde ze die rol?
4: Het Thuis.
0: Ja! Boy, je kan hem binnenkoppen. De zussen Korevits die brengen een eigen wijn uit. Maar wat zijn hun voornamen? Annelien en...
3: Dit is er eentje voor ons, Domien. Dit is voor Team Kempenzone dat ik het ga zeggen. En ik wil dat jij heel luid roept als ik het juiste antwoord geef. Want ik ga nu wachten tot de klokje helemaal afgelopen is om het spannend te maken. Maar ik denk dat het gaat over de soap. Thuis!
0: Thibaut, ik heb geen idee wat je nu net gedaan hebt. Maar je hebt op de vorige vraag geantwoord.
3: Dat is niet waar.
0: Ik vroeg jou, wat zijn de voornamen van de zussen?
3: Ah, fuck. Ah, shit, Stefanie is het juiste antwoord. Ah, shit. Oh, Domien, fuck. Ik heb het opgefokt. Oh, ik zat zo hard met het juiste antwoord in mijn hoofd en dan zie ik gewoon het foute antwoord. Domien.
4: Oh.
3: Ja, kijk, ja. Ik neem dit op mij. Shit. Oh, fuck.
4: Hoe gaan we dat uitleggen,
3: ja? Ja, Domien. Oh, fuck. Ik heb ook al je naam fout gezegd. Oh, het is een zware dag. Domien, kijk, ik ga iets anders doen. Ik ga voor jou persoonlijk toch een bumpersticker halen. Ik ga daarvoor op mijn knieën bij onze grote baas.
0: Oh.
3: En ik ga die toch naar jou opsturen. Is dat een idee? Shit. Oh.
4: Dat is een idee, dat mag zeker.
3: Oh, Domien, dit is een zware dag.
0: Voilà, we lossen dat zo op.
1: Studio Brussel.
3: Met wat ben ik bezig?
0: Ja, je was zo zeker van je zaak.
3: Dit is een afgang, hè?
0: Het was prachtig.
3: Shit, dit is een afgang. Fuck me.

0: hebt dus nog wel geteld enkele minuten, denk ik. Of is het Britse tijd? Ja, je kan je nog registreren voor tickets voor Oasis, maar ik durf niet te veel te zeggen in dit programma, want daarnet heb ik de grootste blunder in jaren begaan.
1: Oh, onze luisteraars zijn ook echt aan het genieten in de app. Johanna die is luid op aan het lachen in de tram en mensen kijken naar vreemd aan. Ja. Oh, zalig.
0: Ik dacht dat ik eens een goed antwoord ging geven en het ging winnen voor Domien, die bumpersticker bij de Ritsquiz. Dat ging net iets minder goed.
1: De bekende zus Thuis Korevits.
0: Ja, kijk, dat zou nog een goede naam zijn, Thuis Korevits. Net zoals Kitsch Creek, ook goede naam eigenlijk.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
11: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
12: Meer tijd met je vrienden nodig?
13: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
12: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
14: Ching ching!
12: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
15: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
16: Wat?
15: Hier staat op alle modellen.
16: Ja, ja.
15: En die prijzen zijn die gecheckt?
16: Absoluut.
15: De Ford Puma vanaf €19.900.
16: Yep.
15: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar?
16: Oké.
17: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
18: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
19: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
20: 5:00, een hele goede middag.
21: VRT Nieuws.
20: Met Toon Janssens.
22: De actrice die Yvette in Thuis speelde is overleden. Chris Boni is gestorven. Ze was vooral bekend van haar rol als Yvette in de soap Thuis. Boni speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans, met wie ze in de reeks wel eens ruzie maakte.
23: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
24: Waar is dat allemaal?
23: Maar enfin, Frank, doe iets. Zou dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
24: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, gegaal verschiet.
22: Ze heeft 15 jaar lang meegespeeld in Thuis, tot in 2016. Boni speelde daarnaast ook mee in onder meer Het gezin van Pamel, Wij heren van Zichem, Buiten de zone en Meester, hij begint weer. Ze was 90 jaar. Erwig Reinaert, vice-rector van de UGent, betreurt de commotie tijdens de proclamatie aan de UGent. Verschillende studenten verlieten er de aula tijdens een toespraak van professor Freddy Mortier, toen hij het had over rassenonderzoeker Nathan Kaffnes.
25: Het is spijtig dat dit gebeurd is in de context van een plechtige proclamatie. Want een plechtige proclamatie moet altijd gaan over de afgestudeerden. Dat is een plechtig moment voor hen. Maar wat gebeurd is, kunnen we niet meer omdraaien. En uiteraard, we moeten verder. Ik kan me niet voorstellen dat de komende jaren er niet af en toe nog een stormpje zal passeren. Dus we moeten daar met z'n allen samen doorheen.
22: Vlaams minister van Onderwijs Suhail Demir pleit voor een open debat. Ze roept de studenten op om te luisteren, te denken en te praten. De studenten die de aula verlieten noemt ze onbeschoft, laf en dom. België is 6 plaatsen gezakt in de lijst over de kloof tussen mannen en vrouwen. Die wordt elk jaar gemeten door het Wereld Economisch Forum. En dit jaar staat België op de 33ste plaats van de 144 landen. Voor de lijst wordt gekeken welke rol mannen en vrouwen spelen in de economie, hoe het zit met de toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en politieke invloed. België is vooral plaatsen verloren omdat er weinig vrouwen in de federale regering zitten. Dat zijn er maar 4 tegenover 11 mannen. Voor de 17e keer op een rij staat IJsland op de eerste plaats met de kleinste genderkloof. De Europese Commissie heeft de EU Kids Act voorgesteld. Daarin staat dat jongeren onder de 13 geen account mogen aanmaken op socials zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze echt een account zonder ouderlijk toezicht of een tijdslimiet. Deze jonge tieners van basisschool De Tovertuin in Lokeren hebben gemengde reacties.
0: Ik ben nu 10 jaar en dan moet ik nog 3 jaar wachten. Dus ja, dat is echt niet leuk.
1: Ik vind dat goed is eigenlijk, want sommige kinderen worden online gepest en dat is niet oké.
0: Ik snap het wel dat ze dat gaan doen. Soms komen er filmpjes die niet voor hun leeftijd zijn geschikt.
22: Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen de 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wat regen mogelijk.
5: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
14: Op de buitenring rond Brussel is het 3 kwartier filegolven tussen Tervuren en Wemmel. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring en op de R22 Woluwedal. Op de binnenring van Brussel 1/2 uur filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op Antwerpse ring richting Nederland 45 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent ook 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten file, maar verder nergens meer dan een kwartier. Bij Lokeren gaat het tenslotte ook moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17 door een ongeval.
16: Blokletter, wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
21: Studio Brussel. En Thibaut.
26: Thibaut is al de hele dag geheimzinnig aan het doen. Ik ben net verhuisd. Gisteren is Hakim mijn kookcursus komen geven hier in de studio. Maar ik heb het gevoel dat hij nog dingen aan het bekokstoven is.
14: Noenzi, dat zijn hier de ene verrassingen na de andere voor jou. Zometeen meer.
26: Allee.
21: Je luistert naar
27: Studio Brussel. Life is music.

0: Om 6 uur straks vieren wij hier feest omdat Bert van Steenbergen zijn verjaardag gaat vieren in Out of Office.
1: Woe!
0: Eerst nog een uurtje met ons. En in dat kleine uurtje is het, want het is al 5:08, gaan we nog van alles doen. Muzikaal nieuws bijvoorbeeld over GTA 6. En dan heb ik het wel degelijk over Grand Theft Auto. Het zesde en lang verwachte spel dat pas in november te koop zal zijn. Maar de soundtrack heeft vandaag al wat meer vorm gekregen.
1: Ik heb ook weer... jij hebt mij weer aan een stoel vastgebonden om te kijken naar een film waar Brad Pitt in zit. Maar dat is natuurlijk zodat jij thuis filmtickets kan winnen voor zijn nieuwste film.
0: Maar eerst moeten we het nog eens hebben over jouw verhuis, Noah.
1: Ja.
0: Want je hebt mij 2 dingen verteld in het afgelopen 30:30.
1: Ja.
0: Het eerste was, de burgemeester van Mechelen is mij aan het DM'en. Hoe zit dat?
1: Ja, nee, die had gewoon op zijn story mij welkom geheten in Mechelen.
2: Welkom Nona en heel veel plezier in uw Mechelen.
0: In jouw Mechelen, hè? Jouw
1: ja,
0: Mechelen.
1: Voilà, ik ga dat claimen vanaf nu in mijn Mechelen.
0: En dan het tweede wat mij ook opviel is dat jij mij daarnet in vertrouwen hebt verteld dat je bezoek hebt vanavond.
1: Ja, klopt. Een van mijn vriendinnetjes komt langs, die ik dus echt al heel, heel, heel lang ken van de lagere school. En zij komt mijn stekje bewonderen. Ja, bewonderen. Er is nog niet zo heel veel om te bewonderen, maar...
0: Je hebt bestek en servies om volk te ontvangen, want dat was eergisteren nog niet het geval.
1: Jawel, ondertussen... Is dat wel al in de pocket?
0: Het ding is, we hebben het al eerder aangegeven. Wij gaan jou een klein beetje helpen. Wij vinden dat als vrienden en collega's onze plicht om jou goed op weg te zetten. Dat solo-avontuur in jouw Mechelen. En daarom hebben wij een aantal verrassingen. Gisteren,
1: ja, ik ben heel benieuwd, ik snap er niks van.
0: Ja, gisteren ben je verrast door Hakim Shattar, die speciaal voor jou kwam koken. Eigenlijk was het een kookles...
1: Ja.
0: Waar jij kon leren van een tagine maken, dat is te doen, ook alleen.
1: Ja, ik heb een ajuin gesneden en voor de rest heb ik gewoon gekeken en gegeten.
0: Ja, nu hebben we een andere verrassing. Die is tweeledig. De eerste verrassing is iets tastbaar.
1: Ja. Oh, een doos.
0: Dat wordt nu binnengebracht.
1: Ik zie nu al van waar dat het komt, hè. Want die dozen die ken ik heel goed. Dat is een doos van de IKEA. Oh nee.
0: Waarom zeg je, oh nee, dat is ons housewarming cadeau?
1: Ja, maar ja, het is een doos van de IKEA, niet iets dat in elkaar is gezet van de IKEA. Weet je hoeveel dozen van de IKEA ik nog zo in mijn huis heb liggen? Die nog in elkaar moeten gezet worden.
0: Ik heb zelden iemand zo ondankbaar weten reageren.
1: Ik zie ook niet wat het is eigenlijk.
0: Ja, we hebben een kastje voor jou.
1: Oh.
0: Ja, we hebben samengelegd.
1: Wow.
0: Maar omdat wij weten... dat jij heel veel dozen van die niet nader vernoemde meubelwinkel hebt staan thuis.
1: Ja.
0: En jij ook niet zo goed bent om die in elkaar te zetten.
1: Nee.
0: Hebben we iemand uitgenodigd die zich spontaan heeft aangemeld. Iemand die ook heel veel luistert naar Studio Brussel.
1: Nee.
0: Dit is het tweede deel van de tweeledige verrassing. Hier is onze vaste luisteraar en kasten-expert.
1: Gert! Oh ja, Gert ken ik ondertussen al, want ik kom jou overal tegen tijdens de festivals en zo. Oh Gert, zo leuk dat je er bent.
3: Ja, goedenavond.
0: Dag luisteraar Gert Bosmans, ook uit de Kempen, hè?
3: Ja, absoluut, uit Herentout.
0: Gert, jij was op de hoogte gebracht van dat we onze collega Nona wat ging helpen met verhuizen alleen gaan wonen. Maar wij hebben ook gezegd dat in elkaar knutselen van IKEA-kasten gaat niet zo snel.
1: Nee.
0: En plots was jij daar. Wat heb je ons laten weten?
3: Ja, onlangs ergens in een van de berichten had ik wel laten weten dat kasten van de IKEA dat wel iets is dat ik al heel veel jaren doe. Dus, ja.
1: Zijn specialiteit.
0: Ben jij dan zo iemand, Gert, die het zelfs zonder handleiding gewoon zo instant probeert?
3: Bepaalde kasten wel al, ja. Ondertussen zijn er al wel veel gepasseerd die ik bijna zonder handleiding.
1: Oh, wauw, amai, dat is echt het tegenovergestelde van mij. We zijn zo complementair, Gert. Ik ben blij dat je er bent.
0: Maar om toch maar even de problemen van gisteren voor te zijn, toen is Hakim, die ging jou een kookles komen geven.
1: Ja.
0: Misschien is het een idee, Gert, dat je samen met Nona dat kastje dat wij cadeau doen aan Nona in elkaar zet en dat je haar ook wat tips geeft en wat begeleidt bij dat in elkaar steken. Is dat een idee?
3: Ja, dat is een top idee, ja.
0: Oké, Gert, Nona, begin er maar aan. Zometeen een kleine update.

0: Nona, die gaat alleen wonen. In Haarmechelen, moeten we zeggen. Zo heeft de burgemeester het ook gezegd, hè, Nona?
1: Zwaar, zwaar. Ik ga dat gewoon claimen, mijn Mechelen.
0: Wij hebben jou een klein cadeautje gegeven. Een kast van een Zweedse meubelwinkel, zullen wij zeggen. Je bent alleen zelf helemaal niet goed in dat in elkaar zetten.
1: Nee.
0: Enter vaste en trouwe luisteraar Gert Bosmans. Gert, je hebt daar net al eens gekeken met Nona.
2: Ja.
0: Wat is de stand van zaken op dit moment?
2: We hebben de kast al uitgepakt en we gaan eens kijken welke onderdelen er allemaal in zitten. En dan gaan we beginnen bij bladzijde 1 van het plan.
1: Dat is dus al een groot verschil tussen Gert en ik. Gert die pakt alles eerst uit en legt dat dan zo heel gestructureerd naast elkaar. En bij mij zou dat al een hoop zijn van planken. Dus het moet goed komen, ik voel het.
0: Ja, dat is hier water en vuur die samen dus eigenlijk... Ja, dat is de ultieme relatietest misschien wel.
1: Ja.
0: Een kerst samen in elkaar zetten. Je kan dat ook live met beeld volgen via de VRT Max-app. Ja, ik raad aan om dat te doen. Gewoon al om te zien hoe Nona een klein beetje aan het klungelen is. Zometeen meer kasten.
3: Ja. Papa Roach komt terug naar België. The Rise of the Roach Tour. Met Landmarks en Sweet Theory als special guests. Op zaterdag 28 november in de ING Arena in Brussel. Tickets en info livenation.be. Papa Roach live, samen met Studio Brussel.
4: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
4: Verica Bank. Excellent.
6: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
6: Kijk op excellent.be.
4: In de disco.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
8: Draai een keer in de grond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Studio Brussel.

0: Maar als het over kasten in elkaar steken gaat, dan is het eerder groen lachen als het van Nona afhangt. Ja, als je meekijkt in de VRT Max-app, dan zie je luisteraar Gert Bosmans, een expert in het in elkaar steken van IKEA-kasten, samen met onze Noenzie, die dus alleen gaat wonen en IKEA-kasten nodig heeft. Ja, samen klungelen is niet het juiste woord, want Gert is niet aan het klungelen, Nona wel. Nona, kan je misschien al eens even roepen hoe het daar gaat?
1: Super!
0: Oké.
1: Okay.
0: Ja, jij houdt van Gert. Zal ik ondertussen even iets vertellen over iets totaal anders? GTA 6, het spel Grand Theft Auto 6, het lang verwachte spel dat volgende maand, in november pas, in de rekken gaat liggen, heeft vandaag wel nieuws gelost, namelijk muzieknieuws. Er komt een full album met nummers die in het spel te horen zullen zijn. Onder meer Amerikaanse rapper Travis Scott, die zal te horen zijn.

Er zullen zo'n 34 nummers op dat album staan. En dit is dus één van de 6 nummers die al gelost is. Pink Panthers gaat er ook op staan. Samen met onze goede vriend en legend Fred Again.

En dan iets wat ik zelf eigenlijk wel opvallend vind. Een Rolling Stone gaat ook op die soundtrack staan. Keith Richards zal een nummer afleveren getiteld Bright Lights, Big City.

Ja, Fred Again, The Rolling Stones, dat belooft dus alvast. Je kan het album al pre-orderen en je kan ook naar die 6 nummers luisteren op alle streamingdiensten. Voor het spel en de volledige soundtrack is het nog even wachten tot november. Deze tijdloze artiest hoorde je al in de trailer van het spel enkele tijden geleden. Tom Petty met Love.

0: Van zo'n muziek word ik ook heel blij. Tom Petty met Love is a Long Road. Maar ik word ook heel blij als ik het popnieuws van vandaag hoor.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
0: Want er is een geweldige band uit de jaren nul die naar de AB in Brussel komt om het 20-jarig bestaan van een album Fractured Life te vieren. En jawel, ik heb het over Air Traffic. Toen dat album 10 jaar oud werd, hebben ze dat ook gevierd in Brussel. En één ding is zeker, ook na 20 jaar blijft dat mega goed. Ik heb het pas nog eens opgezet en dat was met een hoesje dat helemaal uit elkaar viel, want dat heb ik heel veel geluisterd op reis naar Toscane. Het is natuurlijk het album met deze Shooting Star, maar ook met Charlotte. En ook het gevoelige, zullen we zeggen, No More Running Away. Al die albums op al die nummers liever op één album. En dat kan je live meemaken op vrijdag 16 april in de AB in Brussel. Ticketverkoop die start op donderdag 24 september om 11 uur. En luisteraar Jill Uitstekene die gaat al zeker achter haar laptop klaarzitten.
3: Hey Nona en Thibault, Jill hier. Wat een nieuws. Air Traffic komt volgend jaar terug naar België. Yay, vreugdedansje. Zeker voor ons. 6 maart 2010 was namelijk onze mooiste dag, want dan ben ik getrouwd met mijn man. En wat was de openingsdans? Shooting Star.
1: Nona

0: We hebben hier bezoek in de studio van vaste luisteraar Gert Bosmans, die jou aan het helpen is met een IKEA-kast in elkaar steken.
1: Ja, zalig. Oh, I love Gert, want ja, ik ben dus aan het helpen. En het eerste dat ik gedaan heb, was direct fout en moesten we terug uit elkaar.
0: Kijk, enkel met de hulp van Gert kan jij binnenkort alleen gaan. We hebben hier bezoek in de studio van vaste luisteraar Gert Bosmans, die jou aan het helpen is met een IKEA-kast in elkaar steken.
1: Ja, zalig. Oh, I love Gert, want ja, ik ben dus aan het helpen. En het eerste dat ik gedaan heb, was direct fout en moesten we terug uit.

0: Pulp Fiction. Had je dat al gezegd?
1: Dat heb ik gezegd.
2: Ah, ja, ja, ja.
1: Een film met Brad Pitt. Gert, weet jij het?
2: Hij is iets aan het fluisteren. Wat zeg je, Gert? In Intouchables.
1: Inglourious Basterds, maar ook Once Upon a Time in Hollywood. Bon, kijk, er is nog heel wat werk aan de winkel met jou, Nona. Want zoals ondertussen misschien wel duidelijk is, wij hebben filmtickets voor de nieuwste film met Brad Pitt. Dat weet je?
2: Ja, inderdaad. Heart of the Beast heet die. En dat is misschien de eerste film met Brad Pitt die ik dan ga kijken.
1: Ja, oké. Maar omdat jij geen enkele film met Brad Pitt kon opnoemen enkele dagen geleden, laat ik jou wat films met de geweldige acteur zien.
2: Ja.
1: Jij beschrijft een iconische scène. En als de luisteraar kan raden welke scène dat is, uit welke film die komt, dan maakt die luisteraar kans om er maandag bij te zijn op die première. Jij hebt opnieuw gekeken naar een film met Brad Pitt. En ja... Dat was opnieuw... Een ervaring.
2: Interessant. Ja.
1: Dus, dit is Nona haar beschrijving. Denk je te weten over welke film het gaat? Stuur het antwoord dan door in de VRT Max-app.
2: Oké, ik zie hem, Brad. Hij heeft een kapsel, lang, blond haar. Eigenlijk een beetje zoals ik, maar iets korter. Hij stapt op een paard en dan Brad moet gaan vechten. Oei, een heel leger. En hij staat van voor het leger en is klaar om te gaan. Valt hij nu? Ah nee, die stapt van zijn paard af. Achilles, zeggen ze. Achille. Dat is zijn naam precies. Bro, als jij de kracht hebt om een oorlog te eindigen, doet dat dan. De Achilles is klaar om te gaan. Het zijn twee legers tegen elkaar. En die anderen worden compleet zot. Het is een soort strijder die kaal is en ook geen t-shirt aan heeft. Dat is toch dom dat hij geen harnas aan heeft. De Achilles gaat hij gewoon doorspiezen, hij kan het al houden. De Achilles loopt erop af. En... Oh, amai, die bonen wil ik toch niet zien. Recht in deze schouder. Ja, ik zei het, hè, dat is niet slim dat hij geen harnas aan heeft.
3: Full Circle Antwerp. Op 10 november. 1 ticket, 1 stad, oneindig veel sidequests. Ontdek 150 Belgische artiesten op 40 unieke locaties. Van het MAS, het schoolverdiep in het stadhuis en de Single, tot het Centraal Station en natuurlijk de vertrouwde iconische clubs. Tickets en info, full-circle.be. Samen met Studio Brussel.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
6: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
5: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
7: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
8: Kom schat, snel naar Excellent!
9: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
8: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
9: Ja, en nog een korting ook zeker.
8: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
9: Kom maar, we gaan direct naar de Excellent vakman.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

0: een hele goede middag. Dag Brecht uit Zwevegem.
1: Dag Thibaut en Nona, alles goed?
0: Ja, met mij wel. Met Nona die is hier nog een kast in elkaar aan het steken. Maar Brecht, de vraag die ertoe doet. Welke filmscène met Brad Pitt was Nona daarnet aan het beschrijven?
1: Dat was Troy, Thibaut.
0: Oh. Kijk, en zo simpel kan het zijn, Brecht. Jij wint filmtickets voor de première van Heart of the Beast komende maandag. Ben je daar blij mee?
1: Ja, super blij. Dank u wel.
0: Kijk, Brecht, we sturen die tickets op en dan kan jij maandag gaan met iemand anders. Ondertussen, ja, Nona en luisteraar Geert Bosmans, hoe zit dat met die kast?
2: Goed, ja, ik sta er bij een kijker naar op dit moment. Maar de laatste lade van het kastje wordt nu momenteel in elkaar gezet. Dus ik denk dat we hier bijna klaar zijn, dat is een record. Ja,
0: jullie hebben nog heel even tijd. Heel even tijd terwijl we de hotshot spelen van The War on Drugs.
3: De beste muziek hoor je eerst op Studio 100.

0: zoals de influencers tegenwoordig zeggen, ik ga heel eerlijk zijn. Eerlijk? Dit was een uitdagende donderdag. Ja. Want het had hoogtepunten, maar ook diepe dalen. Dat had vooral te maken met de blunder die ik daar straks zelf heb beleefd tijdens de ritsquiz.
1: Ik ben daar nog altijd van aan nagenieten. Wij spelen dus elke dag een quiz. En dan moet je ritsen met een luisteraar. Die boy heeft dat gedaan. En hij kon het binnenkoppen door de laatste vraag juist te beantwoorden. Maar dan is er iets geknapt in jouw hoofd.
0: Ja, ja, dus we gaan even terug naar dat moment. Ik ga me even de vingers in de oren steken, zodat ik het niet moet horen. Maar dit is er dus gebeurd daar straks. En excuses aan Domien. Domien.
1: In welke bekende soap speelde ze die rol?
2: Thuis.
1: Ja! Boy, je kan hem binnenkoppen. De zussen Korevits die brengen een eigen wijn uit. Maar wat zijn hun voornamen? Annelien en...
0: Dit is er eentje voor ons, Domien. Dit is voor Team Kempenzone dat ik het ga zeggen. En ik wil dat jij heel luid roept als ik het juiste antwoord geef. Want ik ga nu wachten tot het klokje helemaal afgelopen is om het spannend te maken. Maar ik denk dat het gaat over de soap. Thuis!
1: Thibaut, ik heb geen idee wat je nu net gedaan hebt.
0: Ik ga het hier afzetten. Dit was heel gênant. Dus ik zat zo hard met de vorige vraag in mijn hoofd dat ik gewoon... geen juist antwoord geef en dan toch zo het lef had om het zo cool en spannend te maken. Maar thuis Korevits, het had ook iemand.
1: Het zou kunnen. Als ze nog een zus krijgen, is dat misschien wel een optie.
0: Dat was een dieptepunt. Gelukkig was er ook een hoogtepunt. Met dank aan jou, Geert Bosmans.
3: Heel graag gedaan.
0: Geert, nog even kaderen. Jij bent als een redder in nood naar Brussel gekomen vanuit de verre camper om Nona te helpen met het in elkaar zetten van een IKEA-kast. Wat is het eindresultaat?
3: Alles is zoals het moet zijn. Alles werkt. Dus de lade gaat. De kast is klaar.
1: Voilà, het is een ladekastje voor mij om naast mijn bed te zetten. Dat had ik dus nog niet, dus dank jullie wel. En Gert heeft dat echt in een recordtempo in elkaar gezet. Dus ik ga dat nu gewoon mee naar huis zeulen. En dan ben ik blij dat ik dat zelf niet meer mag of moet doen. Dank je wel, Gert.
0: Ah, ik wilde net zeggen.
1: Wat?
0: Er is nog geen merci gekomen, hè, van Nona.
3: Het is oké.
1: De glinstering in mijn ogen moet al genoeg zijn. Hey, Gert, love you, dank je wel. En Thibaut, merci om onze favoriete luisteraar naar hier te krijgen.
0: Ah, ik dacht dat je bedankt ging zeggen omdat wij dat kastje gesponsord hebben en dat uit onze zakcenten komt.
1: Serieus?
0: Nee, niet helemaal. Gert, mag ik jou ook nog eens hoogstpersoonlijk bedanken om de verre trip naar Brussel te maken? En ik wil dat doen met een woordelijke merci, maar ook met muziek. Want we hebben hier in dit programma iets van een laatste plaat die de luisteraar kiest. Jij bent de luisteraar. Wat zou je graag willen horen?
3: Voor mij mag het dan nog de hot shots van onlangs. Turnstile met Elton John, Seeing Stars.
0: We hebben dat hier klaarstaan. We gaan dat voor jou spelen. Moet je nu nog ver naar huis?
3: Een klein uurtje.
1: Naar Hurthout, hè?
0: Hurthout. Gert, een dikke merci. En dit is voor jou Turnstile met Elton John. Alsjeblieft.
4: De laatste plaat van Nona en Thibaut.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imoscoopman!
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
13: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
15: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
14: Ja.
15: Wauw.
14: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
15: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
14: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
15: Om de 6 seconden?
14: Nee, 1 keer per maand.
15: Ah.
14: Meer info op luminus.be.
16: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: Goedenavond, het is 6 uur.
20: VRT Nieuws.
19: Ton Janssens. Wereldwijd dalen de voorraden van drinkbaar water. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land, ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
21: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
19: In het federaal parlement is vanmiddag het parlementair jaar geopend. Die eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf suggesties.
22: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
23: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
24: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
19: Premier Bart De Wever was niet onder de indruk.
25: Sommige politieke strekkingen zullen de komende weken alles doen om deze sanering te demoniseren en de bevolking daartegen op te zetten. Dat is eigenlijk vandaag al begonnen en dat is uiteraard uw democratisch recht. Maar ik roep alle constructieve politieke krachten op om zich daardoor niet te laten beïnvloeden, laat staan te verlammen.
19: Over iets minder dan een maand moet De Wever de nieuwe begroting voorstellen in het parlement. 31 gemeenten moeten minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering had gevraagd. Dat zegt Vlaams minister van Wonen, De Prateren. Eerder had de Vlaamse regering aangekondigd dat er heel wat extra sociale woningen nodig zijn. Tegen 2042 wil Vlaanderen er 56.000 bouwen. Gemeenten die er in het verleden te weinig gebouwd hebben, zouden een inhaalbeweging moeten maken. Maar 31 gemeenten hebben nu kunnen aantonen dat ze te weinig bouwgrond hebben en zullen er dus toch minder moeten bouwen. Actrice Chris Boni is gestorven. Ze was 90 jaar. Boni was vooral bekend van haar rol als Yvette in Thuis. Ze speelde de moeder van Simonneke. Actrice Kader Gürbüz was een goede vriendin van Boni. Ze heeft haar de afgelopen dagen nog verschillende keren bezocht.
0: Zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar gestreeld, ik heb haar haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven, gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen. En dat is er niet meer van gekomen. Ik wou deze middag nog eens gaan. En deze morgen hoorde ik dat ze overleden was.
19: Rusland heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd vlakbij de Poolse grens in het westen van Oekraïne. Volgens Polen zijn er zeer krachtige explosies waargenomen op zo'n 4 kilometer van de grens. Ook afgelopen weekend vonden er verschillende Russische drone-aanvallen plaats in het westen van Oekraïne, vlakbij de grens met Polen. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht is het tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen tot 21 graden dan. Het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er dan wel regen mogelijk.
1: De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
2: Op de buitenring rond Brussel 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 30 minuten tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland 40 minuten tussen Sint-Annelinkroever en Porgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 15 minuten extra. Op de E411 naar Luxemburg is er door werken bij name 30 minuten file. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

0: You gotta unwind your mind.
1: Out of office.
2: Bert van Steenbergen.
3: Je bent helemaal klaar voor de donderdagavond met ABBA, IJsland en ook nog eens Linkin Park. Lekker schreeuwen met NAM.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Ja, dat weekend longt al. Dat voel je zelf ook. Eerst die donderdagavond en daarbij zorg ik met plezier voor de ideale soundtrack. Je hoort zometeen de vrolijkheid van ABBA op je radio na een pak power en maatschappijkritiek. Drie guys die er helemaal voor gaan. Sef, Abel en Faisal. Samen zijn ze IJsland. Ik vind dit een van de tunes van het moment. Tijdsgeest, goedenavond. Out of

0: ABBA helpt sowieso om eventuele stress te verlichten, denk ik. Maar als jij nog een nummer wil horen om alle stress van je af te gooien, dat kan perfect.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Wat is voor jou het allerbeste nummer om de stress kwijt te raken en met volle gemoedsrust aan je avond te beginnen? Ik wil het graag weten, zodat ik die plaat zometeen voor jou kan spelen. Dus stuur jouw anti-stressplaat via de VRT Max app.
2: Out of office.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Angie.
0: Dit is een heerlijk nummer van Barry Can't Swim en Sam.

0: De pioniers van de hardrock. Korn komen opnieuw naar België. Are you ready? Op 9 november in de Avelsdome in Antwerpen. Beleef drie decennia aan iconische songs. Tickets en info, livenation.be. Korn Live. Samen met Studio Brussel. Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

0: De muzikale storm, Storm 2 van Generation en Youngling.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: De anti-stressplaat.
0: Goedenavond, chef.
3: Goedenavond, Bert.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze donderdag?
3: Wel een welverdiende 7 op 10.
0: Dat is goed. Ik had iemand die deze week, denk ik, een behoorlijke 7 zei. Nu is het een welverdiende 7. Is mooi hoe we bij een bepaald cijfer dan toch nog zo een extra touch eraan willen geven. Waarom een welverdiende 7?
3: Ik zit momenteel wel wat met stress wegens het organiseren van de omgang in Lier.
0: Ja, ik ben niet zo bekend met Lier, chef. Dus wil je eventueel nog eens uitleggen wat dat is dan, kort?
3: Wel, binnen een week, een dikke week, dan mogen de reuzen van Lier nog eens buiten.
0: Ah, ja.
3: Ja. En dan gebeurt er van alles in de stad. Dat is eigenlijk op 2 zondagen. En ik zit mee in de organisatie. En af en toe vallen er nog eens lijken uit de kast.
0: Chef, wacht, lijken uit de kast, chef. Het valt op te lossen, hopelijk.
3: Ja, dat hoop ik toch voor mij.
0: Ik hoop het ook voor jou, chef. Maar volgend weekend, dus we hebben nog even tijd.
3: Ja, dus binnen een week. En okay. Alles terug te vinden op de website omganglier.be.
0: Chef, goed zo. Voilà, dat er nog even bij. Dat heb je zeer goed gedaan, maar terecht ook. Ik wens je heel veel succes daarmee. Goed om dan even de stress kwijt te raken. En met gemoedsrust aan de avond te beginnen. Wat is jouw antistressplaats?
3: Wel, ik dacht aan Born Sleepy van Underworld.
0: Ja, chef, ik ga nu de meest onnodige vraag ooit stellen, omdat ik het toch van jou wil horen. Waarom is Born Sleepy zo'n goede antistressplaat?
3: Oh, nee, er gewoon heel lekker op kan gaan.
0: Kijk, kort en krachtig antwoord, prima. We gaan hem gewoon op de radio spelen. Het is een topnummer, elke keer opnieuw. Chef, merci, fijne avond en succes de komende week.
3: Ja, hartelijk dank. Tot later.

0: Hun Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu, 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Hallo.
2: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
3: Ja, ik wil autotechniek studeren.
2: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
3: Ja, natuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
2: Ja.
3: En dan krijg ik misschien wat centjes.
2: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
5: Oh, schat, het is nog een lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en

0: Kings of Leon and Pyro. Zometeen een dance classic uit de jaar 0. Ik wil je eerst voorstellen aan een vrij nieuw nummer dat hard gaat op het internet.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Bert van Steenbergen.
0: Dat nummer komt van de Britse rapper H. Het verhaal van dat nummer begint eigenlijk in 1979. Want toen bracht Anita Ward dit prachtnummer uit. Ring My Bell van Anita Ward. En ja, je kan het dan misschien al raden. Dat nummer is gesampled door die H in zijn nummer. Zijn nummer heet R&B. Ja, gewoon de afkorting. En dat tussen haakjes staat er wel nog Ring My Bell. Maar het is ook vooral viraal aan het gaan op TikTok met een heel specifiek stukje tekst. Luister goed.
3: Plenty more fish in the sea, caught one, no more fishing for me.
0: Plenty more fish in the sea, caught one, no more fishing for me. Mensen zijn dat aan het gebruiken om dan te tonen dat ze een lief hebben, een partner hebben waar ze blij mee zijn en niet meer moeten zoeken. Het is een catchy stuk in de tekst en het zorgt voor succes voor het nummer. Dat het origineel van Anita Ward zo briljant is, heeft er natuurlijk ook wel iets mee te maken, denk ik. Dit is Age en Ring My Bell.

0: The people of Israel are with you.
1: Honger.
2: Did I say that?
1: Tarieven.
2: I can't believe I said that.
1: Europa in woelig water.
3: De oorlog in het Midden-Oosten zijn voor mij één grote eeuwige oorlog.
1: China.
2: God is good.
1: Rusland.
4: Zullen we militarisatie Europa.
1: Kan jij nog volgen wat er allemaal gebeurt in de wereld? Wij zijn Kobe Ilsen en Björn Soenes en wij zoeken naar duidelijkheid en helderheid. In de podcast De Verrekijkers. Wat gebeurt er precies? Waarom? En bestaan er oplossingen?
5: Ontdek alle afleveringen van de podcast De Verrekijkers bij VRT Nieuws op VRT Max.
6: VRT Nieuws, helemaal helder. It's a
7: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. B-bad.
10: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
11: Oh.
10: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
11: Check.
10: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
15: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
14: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
16: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
14: Doen we wel. Argenta.
17: Zo simpel kan het zijn.
18: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
19: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
20: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
21: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
22: Het is maar een 20 seconden spot.
20: Ja, ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
21: Ja, heel sterk, hè.
23: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
24: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
25: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
26: Nog even, alles goed.
25: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
27: Come on.
25: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
28: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
29: 7 uur, goeie avond.
30: VRT Nieuws.
29: Tony Janssens. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen af. Al meer dan 10 jaar dalen de voorraden van zoet water, waar wij onder meer ons drinkwater uithalen. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land en ook in sneeuw en gletsjers en in rivieren. Dat water is niet weg, het zit in de zee of in de lucht. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
31: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. we moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
29: Volgens de organisatie komt dat door de klimaatverandering en doordat er meer vraag is naar water, omdat de bevolking toeneemt. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project voorlopig stilgelegd. Ventilus is de nieuwe hoogspanningsverbinding die stroom van windparken op zee naar het binnenland moet brengen. Tegen het project is al jaren veel protest, onder meer omdat mensen die in de buurt wonen vrezen voor negatieve gevolgen op hun gezondheid. Nu heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen een onderdeel van het project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Izegem vrezen dat bij de Ventiluswerken vervuild water wordt opgepompt en in een beek terechtkomt. De Raad volgt die bezorgdheid, daarom mag de aannemer voorlopig niet met die werken beginnen. Koning Filip heeft 12 landgenoten ontvangen op het Koninklijk Paleis voor het initiatief Be Heroes. Daarbij eert het paleis Belgen die zich inzetten voor anderen. Onder meer een studiebegeleider en een zorgboerin waren uitgenodigd en ook pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten naar Oekraïne.
0: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleren naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus 300-400 kilometers boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
29: Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. Het weer vanavond zwaar bewolkt met regen. Vannacht tussen 7 en 14 graden. Morgen bewolkt, maar grotendeels droog. Temperaturen dan tot 21 graden. In het weekend tot 22 graden. Enkel zondagvoormiddag is er wel kans op regen.
1: Hi, I'm Olivia Dean.
2: Hello, this is Joe from Idols.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Jamie XX.
5: Resikaat van Stralen.
6: Hi, this is Fontaine's DC.
7: Ik ben Evie de Visser.
11: What's up, it's Gies.
22: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys. En je luistert naar Radar.
27: We're listening to Radar.
30: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Radar.
35: Thomas Michiels.
36: Goedenavond. Vandaag hoor je nog eens de nieuwe van Royal Blood, een albumpremière en een pianotape van Triggerfinger. Maar we starten met Marianne van Fontaine's DC.
37: Je luistert naar
38: Studio Brussel.
39: Life is music.

0: speciaal berichtje voor de fans, want de tracklist van het nieuwe Fontaine's DC-album is gelost. En daar staat een feature op met de Spaanse Rosalía. Daar ben ik nu zo benieuwd naar. Naar het nieuwe album van Charlotte Adigéry en Bolis Poepel trouwens ook. Maar die lichtte gisteren al een klein tipje van de sluier met de nieuwe single waar een dik rave-stuk op staat. Dit is Goo Goo Gaga.
1: Radar.

0: Goo Goo Gaga. Een nummer over ouderschap van Charlotte Adigéry en Bolis Poepoel. Nieuw sinds gisteren. En ja, ik vind het fijn dat hij nog eens in de playlist zit. Met dat dik rave-stuk. Ja, dat maakt het helemaal kapot, je radio. En daar gaat het album van Triggerfinger eigenlijk in zekere zin ook over. Niet over dat rave-stuk, maar wel over ouderschap. Je moet straks zeker luisteren naar die albumpremière. Ik neem een kleine aanloop en ik spoel terug naar 2010. In 2010 had Triggerfinger deze straffe cover te pakken van Licky Lee. En dankzij het fluitwerk van Ruben Blok toen en zo'n paar koffietassen en lepeltjes van Mario Goossens. Ja, die zo. Ja, ja, ja. En gisteren kwam dat gefluit van Ruben opnieuw van pas. En die koffietassen van Mario die hebben intussen plaatsgemaakt voor zijn sleutelbos.
1: Studio Brussel. Piano Takes.
0: Want terwijl uw vriend David Poltrok de pianotoetsen streelt, slaat Mario de maat aan. Dit keer dus niet op koffietasjes, maar wel met een bos sleutels in zijn hand. En hij klopt de maat mooi mee op de paarse Studio Brussel piano. En zowel het gefluit als de diepe stem van Ruben Blok, ja, die is er weer bij natuurlijk. En dat maakt dat plaatje weer helemaal compleet op hun gestripte versie van Through the Beam.
2: Through the Beam is sowieso wel een song die iets intiemer is, zeker qua zang. Ik zing daar al iets laag en dat leende zich dan ook om in een meer uitgeklede versie te spelen.
0: Ik heb zo het idee dat Triggerfinger een dikke krak aan het worden is in gestripte versies. Andere versies van nummers toen in 2010 van Licky Lee. Nu van hun eigen song Through the Beam. Je kan lekker meekijken. Weet ook straks die albumpremière vanaf 9 uur hier op je radio. Maar eerst dus die pianotape als voorgerechtje. Kan je ook zien in die app van VRT Max.
1: Bekijk alle pianotapes bij Studio Brussel op VRT Max. Studio.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een

0: Une seule vie van Angèle. Als we tijdens een radarweek een trofee zouden mogen uitreiken aan artiest van de week... Ja, dan zou Man Woman Chainsaw zeker een kans maken. Ook als ik jullie mag geloven hoor, in die app van VRT Max. Het is een bende 21-jarigen die begin deze zomer al eens op Rock Werchter stonden. En afgelopen zondag nog op Leffingeleuren. Om het festivalseizoen zo'n beetje achter ons te laten. Ja, en samen met Man Woman Chainsaw is dat een pleziertje hoor om te doen. Het absolute hoogtepunt in hun set is trouwens het nummer Nosedive. Draait hier al een weekje ja, lekker mee. En dat is misschien omdat het nummer snijdt langs twee kanten.
1: The lyrics, I think, they're quite sad and quite dark. But the instrumental is quite happy and dancey. And I think maybe that's what makes it quite interesting. Because it's like, you can be sad and still dance. I think the bassline is a very driving, very good pop bassline. And I think it's just the kind of music people want to hear.
0: Ik vind dat eigenlijk supergoed samengevat. Sad lyrics, maar wel een leuke melodie. En per slot van rekening moet je op alles kunnen dansen. Ook al zit er zo een sad ondertoontje aan dat nummer. Zeker die violen, die vallen in de smaak, ook bij jullie. En die maken van dat Britse zestal een band om heel goed in de gaten te blijven houden. Het is nu al aftellen naar wanneer ze nog eens naar ons land komen.
2: Studio Brussel.
3: Hey, met Griet hier.
4: Tim hier.
3: Ik ben zo blij dat Radar mij Man Woman Chainsaw heeft leren kennen. Het nummer Nosedive.
4: Wanneer ik het nummer voor de eerste keer op de radio hoorde, was ik er al direct zot van. Het begint met een strakke drum.
3: Nog eens een nummer dat lekker lang duurt. Het bouwt ook zo schoon op. Die viooltjes daartussen. Prachtig gewoon. Oh, elke keer ik het hoor, word ik er ook altijd een beetje emotioneel van zelfs. Die schoonheid, echt puur en genieten.
4: En dan die echt wel super zalige strijkers. Man, man, man, man, man. Die zorgen voor een zeer bijzondere sfeer. De stemmen blenden ook heel goed. En het repetitieve einde van het nummer mag er ook wel zijn.
3: Het zou ook echt het album van 2026 kunnen worden.
4: Ik ben er zeer benieuwd naar.

0: Zaterdag organiseert Hangar een feestje aan het Justitiepaleis. Solomon komt af. Met de tuk-tuk of met de fiets, dat laat ik nog even in het midden. Morgen is het New Music Friday en we gaan straks al eens kijken wat er allemaal de moeite is om zeker op je release radar te zetten. Luisteraar Kevin, die was gisteren al bij de Pinken en die had al gespot dat Royal Blood met Scherpschiet niet morgen op vrijdag, maar gisteren dus al op woensdag.
1: Follow the Bomb vind ik nog meer up tempo en ja, de drum gaat echt mega snel en goeie riffje eronder. Meer moet dat niet zijn, meer verwacht niet van Royal Blood eigenlijk. Ik vind wel dat dat hotshot waarder is voor de komende week.
0: Dat is klare taal van luisteraar Kevin. Hotshot waardig, laat het weten in de app van VRT Max of je akkoord gaat.

0: Swallow the Bomb van Royal Blood. Maarten de Volderen is in blijde verwachting. Niet alleen van zijn baby, maar ook van zijn vijfde studioalbum. The Donkey komt uit op 15 januari. Dat is recht op zijn verjaardag. Tof cadeau aan jezelf, denk ik dan. Hij zei gisteren hier in Radar nog dat die plaat hem is overkomen. En dat het allemaal super woest gaat klinken. Een woeste Maarten de Volderen in een studio voor die Warhouse-plaat. Ik wil het zien, maar we gaan het vooral horen. Heel binnenkort op 15 januari dus. We kunnen ons wel al te goed doen aan die single. Simple Pleasures, dat is voor zo meteen.
1: Yeah, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Samen. Uit elkaar. Je nieuwe thuis. Je leven verandert. En je woning, die verandert mee. Daar zorgt jouw De Walen vastgoedmakelaar voor. De Walen vastgoed. Ervaring voor het leven.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas...

0: met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
2: Studio Brussel. Hallo, ik ben Maarten van Warhouse en je luistert naar Radar op Studio Brussel. Life is music.

nog 4 maanden volhouden. En dan is een nieuwe Warhouse daar. Op 15 januari brengt hij The Donkey uit. En deze Simple Pleasures gaat daar zeker ook op staan. Morgen is het wel al release day voor onder andere de Zweedse Tove Lo. Die komt morgen met haar nieuwe album.

0: My excitement to make music with him for such a long time. So I guess I didn't expect it to happen, maybe. But so I was just very excited and felt like, okay, I need to make something good. Like, you know, he's an artist with so much integrity and I think great taste. So I knew that like whatever I made, it had to be really special for him to vibe with it, you know?
1: Yeah. En ik denk naast deze Des Fleurs dat er nog wel pareltjes op die plaat gaan staan. Ik denk dat je echt zo'n soort van motivatie krijgt. Als je met Stromae samenwerkt, ja, dan heb je je bakje inspiratie weer gevuld voor de komende jaren, denk ik. Haar album zal Estrus heten en is op een manier een soort ode aan haar Zweedse collega's.
0: It is heavily inspired by all the music that I would listen to that made me want to be an artist. Like Robin, obviously. Licky Lee, The Knife, The Cardigans, Nicky and the Dove. Like a lot of my Swedish kings and queens.
1: Zalig hoe ze spreekt over haar Scandinavische scene. Hebben we een tijdje geleden nog een special over gedaan. Dus met reden. Tove Lo, die hoort ook in dat rijtje. En er komt morgen nog veel, veel meer aan. Oh, dat is een van mijn nummers van vorig jaar. Elderberry Wine van Wednesday. En morgen dus nieuws. Ja, echt nieuw werk kan je het misschien niet noemen. Het is meer een soort uitbreiding op hun vorige plaat. Dus, of de nieuwste, Bleeds. Met een chic woord heet dat dan een deluxe versie. Er zullen dus gastartiesten opstaan die aan de slag zijn gegaan met demo's, met remixes. En ja, dus zo heeft Wednesday er een nieuwe release bij vanaf morgen. De volgende op het lijstje, die zou ook al op jouw lijstje moeten staan. Anders ga ik mijn stilaan een beetje boos beginnen maken. Triggerfinger, straks vanaf 9 uur luister je dus mee naar die albumpremière. En dan is er ook nog Biba Doobie. Dat is de Brits-Filipijnse singer-songwriter. En ze is klaar om haar vierde album al de wereld in te sturen. Pylon gaat die heten. Vind je het goed? Komt het lekker binnen zo meteen? Dan mag je een ticketje boeken voor 4 december in Voorst Nationaal. Want ze komt naar ons land.
2: Studio Brussel. Radar. Studio Brussel.
1: En zo is je release radar weer helemaal gevuld met leuke releases die er morgen aankomen. Dit is dus Biba Doobie met Sun Has Set.

0: Ring Me Flowers. Ja, met Stromae, die kennen we al natuurlijk. Dat is een droomsamenwerking geweest voor haar. Dat vertelde ze daar toch over.
1: I mean, I was quite shocked because I feel like it kind of came out of nowhere because I'd been, you know, expressing my

0: the question again, please. I don't think my personality came through.
1: Get Down Services mag binnenkort op tour met Harry Styles. Ik heb drie Belgen voor je klaarstaan. Highlight, Prince CZ en Grismo stonden samen op Pukkelpop al op het podium. En nu op je radio.
2: Radar. Radar. Studio P.

0: than spend it.
1: Er is leuk nieuws voor de gamers. Ja, FC 27 komt nog uit in september. En dit jaar eindelijk ook GTA 6. Wie zit daar al 100 jaar op te wachten? Jezus. Het gaat gebeuren, eindelijk. GTA 6 heeft vandaag trouwens nog iets straffer aangekondigd. De soundtrack. En dat interesseert ons natuurlijk. Onder andere Fred Again en Catriel en Paco Amoroso. Daar gaan we straks eens dieper induiken. Na 8.
2: 1 man, 10 instrumenten. Girl, you rockin' like... Multitalent FKJ brengt zijn betoverende mix van funk, jazz en soul naar België. Op 14 oktober in de Roma in Antwerpen. Tickets en info, livenation.be. FKJ Live, samen met Studio Brussel.
3: Een dubbele moord.
4: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
5: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
3: En achter één van de bekentenissen...
6: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
3: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
3: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
8: Dit is mijn bullshit.
9: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
3: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Hallo. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
11: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
11: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
11: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
11: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
11: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
12: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
13: Hema!
14: Humo!
13: Hema!
15: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
16: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
15: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
16: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
15: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
16: Hema!
17: De preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €191 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je veilig en in alle vertrouwen de baan op. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
18: Life is music.
20: Life is music.
19: Studio Brussel.
21: Het is 8:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was, maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
22: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
21: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus tilcayo is. In Lendeleden en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vast komen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. Dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
0: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
21: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
8: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
21: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Studio Brussel.
13: Hi, I'm Olivia Dean.
14: Hello, this is Joe from Idols.
20: I'm Charlie XCX.
23: Hi, I'm Jamie XX.
24: This is Kaat van Stralen.
25: Hi, this is Fontaine's DC.
26: Ik ben Evie de Visser.
27: What's up, it's Gies.
28: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
29: You're listening to Radar.
30: Radar.
31: Radar.
30: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Thomas Michiels.
34: Ik heb Hayley Williams, This is Lorelai en Ray met haar twee zussen klaarstaan. Ze bestormen de playlist, dus ja, laat je maar lekker muzikaal overrompelen. Welkom.
3: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Brussel. Life is music. I declare.

houden de joy van Ray en haar zussen nog wat langer vast met de vrolijke country-gitaar van This Is Lorelei. Deze heet The Kid With The Crown. Hele fijne donderdagavond.

Het heerlijke timbre van Nate Amos stuurt Frederik. This is Lorelai. Studio Brussel. Radar. Het internet staat er vol van. Macklemore, die aan de kant werd geschoven als support act op Ed Sheeran's tour. Na pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn performance. En ja, iedereen lijkt daar ook precies een mening over te hebben en die online te gooien. Sommige mensen vinden dat een popconcert geen plek is om aan politiek te doen. Anderen vinden dan weer dat het als artiest net je plicht is om je mond open te doen over onrecht. Waar we het wel allemaal eens over kunnen zijn, dat is het fenomeen van muzikanten met een boodschap. Want dat is helemaal niks nieuws. Protestsongs. Die zijn van alle decennia en daarom gaan wij morgen in de ochtend bij Eva en Dries een uur lang protestsongs draaien. En jullie input is super welkom. Wat is volgens jou de strafste protestsong en waarom raakt die jou? Stuur het nu door via de app van VRT Max. Ik wil nog even het hebben over Hayley Williams, want die heeft daar zo iets klein eigen aan vastgebreid. Hayley, de zangeres van Paramore, die had gisteren trouwens zo'n originele protestactie in petto. Ze heeft er een eigen ding mee gedaan, want na het Macklemore-nieuws raakte ook bekend dat alle support acts van Ed Sheeran het zijn afgetrapt, inclusief zijn eigen band zelfs. En Hayley Williams die heeft al die artiesten in haar pre-show playlist gezet. Dat is zo de muziek die door de zaal galmt voordat Hayley zelf op het podium stapt. En zo krijgen die artiesten dus toch nog een beetje sabam.

0: Filmische song, deze Oh Yeah van Steve Lacy. Ik ben er echt zeker van dat je makkelijk over een scène van je dag zou kunnen monteren. En letterlijk, het zit ook gewoon echt in de soundtrack van Spider-Man.
1: Studio Brussel. Radar. Thomas Michiels.
0: Het is echt aan het gebeuren hoor. Na al die jaren, GTA 6 komt er echt aan dit jaar. Misschien heb je die trailer al gecheckt op Netflix. Zo'n extended one, ik denk 26 minuten of zo. Het is wel de moeite, want dan kan je eindelijk snappen waarom het zo lang geduurd heeft. Het lang verwachte vervolg van de bekende videogame, waarin je dus als crimineel missies kan uitvoeren in een virtuele stad. En ik ben daar echt wel enthousiast over. Omdat dat ook heel wat nieuwe muziek met zich meebrengt.

passen. Dat begint al met de gloednieuwe Travis Scott, Rhino, voor GTA 6. Vandaag gelost met een handje andere nummers van de soundtrack. Ja, die herkennen we ook. Dat is Young Lean. Niemand minder dan de Zweedse rapper. Die staat daar dus ook op. En uiteindelijk zal er zo een album gelost worden met 34 nummers die gelden als soundtrack voor GTA 6. Dat album komt er op 19 november trouwens. Maar er is nog één nieuw nummer waar ik met jou dieper in wil duiken. Het is een samenwerking van artiesten, veel artiesten, die geen vreemden zijn. Haha, die vibe gewoon. Je hoort de stemmen van het Argentijnse duo Catriel en Paco Amoroso. Op de beat van Fred Again, wat een combo. En dat trucje doen ze dus nog eens over op die GTA 6 soundtrack. Het gaat trouwens echt goed met het Argentijnse duo. Want gisteren haalden ze nog 7 nominaties binnen voor de Latin Grammy Awards. Jalokus. Dat zijn er evenveel als Rosalia, om je maar een idee te geven. Begin september stonden Catriel en Monsieur Amoroso samen nog in de Ancien Belgique. Ze maakten ook een heel populaire Tiny Desk. Dat is een reeks video's waarin artiesten in een intieme bureausetting hun nummers komen brengen. En die van hen die werd het 8e meest bekeken van allemaal. 55 miljoen keer. Wow. Dus als je ze nog niet kent, duik daar eens dieper in. Goeie radartip voor vandaag. En dat allemaal door die GTA 6 soundtrack. Ze werden dan ook closer trouwens met Fred Again door die eerste samenwerking. Ze begonnen mee te doen aan zijn livestreams. Die Beatles Horn die kwam dan uit en nu is er ook Sexy Magic. Dat is de titel van het nummer waar we gaan naar luisteren. En als dat nog niet genoeg was, de Franse DJ en producer Etienne de Crécy, die werkte er ook aan mee. En om het lijstje te vervolledigen, niemand minder dan Pink Pantress. Radar. Studio Brussel.

hoop dat ze goed uitgerust zijn zaterdag. Want dan speelt Nothing But Thieves 3 shows in 3 landen op 1 dag. Als jij niet zo goed uitgerust bent nu, of als je al klaar bent voor je bed, dan hou ik je toch nog even tegen. In de eerste plaats met Fat Dog en straks vanaf 9 uur met die albumpremière van Triggerfinger natuurlijk. Waarom zou je in hemelsnaam weglopen? Blijf gezellig plakken. Dit is Call It What You Want van Fat Dog.

0: voilà, blijf lekker wakker. Dit gaat heel makkelijk lukken met Feit ook. Op 2 oktober komt er een nieuw album. En er is ook nieuwe Meltheads onderweg. Dreigende stem van Sietse Willems, de zanger, die kwam dinsdag langs in Decibel. En daar had Sietse het met Rick de Bruyker over dat aankomende album van Meltheads. We leerden ze natuurlijk kennen met deze naïef. En ze keren ook terug naar die roots, want het komende album is opnieuw in het Nederlands.
1: Ik heb het nooit uitgesloten, maar de vorige plaat was gewoon geschreven in het Engels. En tussen het platen maken kost wat tijd. Dus we zijn nu 2 jaar verder, inderdaad. En deze heb ik gewoon een beetje natuurlijk terug in het Nederlands beginnen schrijven. Daar zijn geen grote gedachtegoeden over geweest. Ik ben veel meer poëzie beginnen lezen. Gewoon tout court. Vroeger las ik meer boeken. En nu is het veel meer poëzie eigenlijk geworden. En ik denk dat dat misschien ook heeft beïnvloed.
0: Ja, dit is het nieuwe nummer, Oorlog in mij. Klinkt misschien niet helemaal zoals die wilde gitaren, zoals we van Meltheads gewend zijn. Maar dat is dus die poëzie die aan het doorschemeren is. In het hoofd van Sietse Willems, de zanger dus. Hij zegt er nog woordje uitleg bij dat nieuwe nummer, Oorlog in mij.
1: Dit is een beetje de rustigste van heel op. Ik hou ook van om heel mooie liedjes te maken. Dat is er misschien tot nu toe onder Meltheads minder uitgekomen, dat we voor de mooieheid hebben gekozen. Maar ik wou vooral ook eens een beetje een diverser ding. Niet puur op energie en distortion gaan, maar wees niet bang, er zal zeker energie en distortion op het album zijn.
0: Weet je, soms is gas terugnemen ook heel verfrissend voor een band. En als we Sietse zo horen, dan is dat ook het geval met deze Oorlog in mei van Meltheads. Ik ben heel blij dat er nieuw werk aankomt van onze Belgische helden die we toch al een tijdje volgen. We hebben ook meegedaan aan die nieuwe lichting natuurlijk. En dan, ja, is het gewoon fijn dat er nieuw werk aankomt. We blijven het volgen op de voet. We hebben al een eerste single gekregen van Meltheads. En dat is alleen maar om een applaus aan te geven. Laat weten in de app van VRT Max hoe die mooi binnenkomt. Dinsdag dus hier al te horen op Decibel. En nu doe ik hem ook jou te goed hier in Radar. Oorlog in mei van Meltheads.

0: 1 in LA van Adela. Een opvallende samenwerking deze zomer is deze masker af van Dikke en Kaat van Stralen.
1: Wat is de straf van een pedofiel? Wat is de straf van een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code kraak? Wat als ik niet meer de bruine ben? Wat hebben mannen aan vrouwenhaat? Waarom gaan dealers de bias in? Doen toch alleen wat de klanten vragen? Wat is het motief?

0: specifiek.
1: Dus wat is de straf voor een pedofiel? Wat is de straf voor een moordenaar? Wat is de straf voor een genocide? Wat als ik zelf de code krak? Wat als je kijkt in de spiegel en eindelijk ziet dat je leeft in een maskerade?
2: Doe dan je masker af.

0: Brussel.
1: Ik pak je nog even mee naar Amerika. We komen dan wel van België, masker af van Dikke en Kaat van Stralen, maar daar is iets aan het gebeuren. Er wordt momenteel geschiedenis geschreven in de Amerikaanse hitlijsten. De Billboard Hot 100, om precies te zijn. Dat is de wekelijkse hitlijst van de 100 populairste nummers daar. Want het record werd gebroken van meeste weken op rij op nummer 1. En ik vertel je zo meteen wie met die kroon gaat lopen. Het is misschien een artiest waar je nog nooit van hebt gehoord. En toch zijn er heel straffe artiesten die haar of hem zijn voorgegaan. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Ik bedoel, dit record is gesneuveld, hè, van Elton John. Candle in the Wind. Het boekte ook die grote successen in Amerika, 14 weken op 1. Onthoud die 14, want we gaan er alleen maar over gaan. Het wordt alleen maar straffer. In Amerika houden ze van de Britten, want deze stond er 15 weken bovenaan.

0: begin het al te voelen dat het alleen maar straffe nummers zijn die je gaat horen in dit lijstje. As It Was van Harry Styles. Die maakte furoren in 2022. En de volgende herinner je je misschien ook nog. Lil Nas X met Billy Ray Cyrus. Die hielden het 19 weken vol. Het wordt alleen maar straffer, lieve vrienden. En intussen is er dus een nieuwe nummer 1 die daar helemaal is overgesprongen. Ik heb je lang genoeg doen wachten. Het is Ella Langley. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Ja, Amerikaanser wordt het misschien niet, hè. Ze komt uit Alabama, ze is 27. En ze noemt Stevie Nicks en Willie Nelson als haar grote invloeden. Ze bracht dit jaar haar tweede album Dandelion uit. Dat is een paardenbloem zeker, of een piesbloem in de volksmond. En ze haalt er supergrote successen mee in Amerika. Dus, want ze staat al 22 weken op 1 in die Billboard Hot 100. Dat is het langst aan een stuk. Maar voor een tweede record ligt er nog één obstakel in de weg. Misschien wel de grootste der grootste. Hoe kan dat ook anders? Mariah Carey. Die stond al 22 keer op 1, maar dan in verschillende jaren. Dus het is een beetje anders natuurlijk. Je raadt het al, rond die kerstperiode wordt deze ieder jaar van onder het stof gehaald. Ja, die reden moet ik je niet meer uitleggen. Als Ella Langley volgende week op 1 blijft hangen, dan heeft ze dit record ook wel overstegen. En dan heeft ze dus het nummer dat in totaal het langst op 1 stond in die Billboard 100 in Amerika. Het is tempting om nu Mariah Carey te spelen, ik geef het toe, maar het is nog een beetje vroeg op het jaar. Dus laat ons deze maand nog net voor Ella Langley gaan met haar Choosing Texas.
1: Radar. Studio Brussel.

0: Dankzij de War on Drugs heb je je zonnebril misschien al boven gehaald. Who's that? Wat een zalige hotshot. Waar zitten die gitaarfanaten? Zo meteen vanaf 9 uur. Luisteren we samen naar het nieuwe album van Trigger Finger. Ruben Blok en Mario Gosses, die kwamen langs voor een superfijn gesprek. En het gaat lijken alsof ze mee aan het luisteren zijn. Ik duik er helemaal in die plaat. Dat was al van 2017 geleden trouwens, een nieuwe plaat. Maar dat heeft het proces vooral positief beïnvloed, vertelt Ruben Blok.
1: We hadden gewoon heel veel gespeeld, de 20 jaar voordien. En er waren wel een paar ideetjes om wat zijstapjes te doen, creatief. En dat heeft ook lucht gegeven aan de creatieve energie tussen ons. Door het feit dat je even iets anders kunt doen, zijn wij terug daarna, we hadden afgesproken dat we er eventjes tijd voor gingen maken, maar daarna hadden we ongelooflijk veel zin om samen terug een album te maken. Veel zin om terug muziek te schrijven met de bestemming Trigger Finger.
0: En als dat jou niet overtuigd is, dan weet ik het ook niet meer. Die man die mag gewoon een uur lang een boek voorlezen zometeen, maar dat gaan we niet doen. We gaan luisteren naar de nieuwe plaat. Tarmac heet die. En daar zit een hele mooie betekenis achter. Mario en Ruben. Het gaat lijken alsof ze met jou zometeen meeluisteren. Blijf aan boord en dan drukken we ze beat op play.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music. Life is music.
3: Studio Brussel.
4: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. De vraag naar water neemt toe. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op het land en ook in sneeuw, gletsjers en rivieren. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
5: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen, hè. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat het een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
4: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
6: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
4: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
7: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
4: Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen. Aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Studio Brussel.
8: This is Joe from Idols.
9: I'm Charlie XCX.
10: Hi, I'm Jamie XX.
11: Wij zijn Kaat van Stralen.
12: Hi, this is Fontaine's DC.
13: Ik ben Evie de Visser.
14: What's up, it's Gies.
15: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
16: We're listening to Radar.
17: Radar.
18: Radar.
19: Radar.
20: Radar.
2: Bas Michiels.
0: Ik ken nog een nieuwe kattensoort, de tijgers van Triggerfinger. Ze zijn een ras op zich. Zet je schrap, want ik druk op play en dan razen we samen door dat hele nieuwe album.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Studio Brussel.
1: Ja, dat is hier zo meteen voorbijgevlogen. Everybody's Looking, het allereerste nummer op die Triggerfinger-plaat. We zijn er dus aan begonnen aan die première. En Triggerfinger is er eigenlijk vorig jaar al aan begonnen.
2: Na 9 jaar weg geweest te zijn, ons laatste album was 9 jaar geleden, Colossus, vonden wij het een goed idee om een klein beetje terug op te bouwen tot de release en laten ze dat over een jaar spreiden. Dan is er terug een beetje zichtbaarheid. Mensen krijgen toch weer het gevoel dat de jongens toch nog steeds leven.
1: Zeker hoor, deze stars. Kijk, de mannen zijn naar de studio gekomen gisteren en we hebben gebabbeld over die plaats. Ja, ze hebben zo'n drukke agenda, staan momenteel op het podium, dus ze konden er niet in levende lijve bij zijn. Maar ze zeiden, ja, het second best is gewoon dat we nu afkomen, op gisteren dan, en dat we babbelen over die plaat. We hebben dat ook gedaan. En vooral deze stars, die je lekker op de achtergrond hoort, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar ik wil eerst laten horen wat de band daarover te vertellen heeft.
3: Ik weet bijvoorbeeld met stars nog, Mario had die een basriff voor stars gevonden. En dat zat in een demo en ik vond dat de max. En het eerste wat ik toen gevonden heb, is dat refrein. You're gonna put stars in it. Ik vond dat een coole zin, maar achteraf is daar pas een betekenis bijgekomen. Denk van, ah ja, dat gaat misschien daarover.
1: Hou dan nog even vast die gedachte. De betekenis van hun plaat Tarmac gaan we hier straks nog ontrafelen tijdens deze albumpremière van Triggerfinger. Stars, het eerste nieuwe nummer, die eerste single die we vorig jaar al hoorden. En dat was een bewuste keuze.
2: Stars, dat ligt eigenlijk misschien nog wel dicht tegen wat we ervoor gedaan hebben met Perfect Match of een Flash Tide of weet ik veel wat allemaal. Dat is toch dat DNA, dat oldschool Triggerfinger zit daar nog wel in. Maar er zitten modernere klanken in. Vooral dat eigenlijk ook. Dankzij misschien ook wel de mixer Chad Blake, die dat toch anders heeft gedaan dan dat wij onze opnames hadden afgeleverd. Wat daar sowieso al voor veel muzikanten moeilijk is. Maar wij stonden daar wel voor open, omdat dat ook weer een nieuwe kijk gaf op die song. En dat werd ergens ook weer wat moderner.

0: Triggerfinger we zijn begonnen. Deze stars die ken je natuurlijk al. En Triggerfinger die hebben hun plaat niet enkel met hun twee opgenomen. Ruben Blok en Mario Goossens. Maar ze zijn naar L.A. getrokken.
1: Nadat de pollen vertrokken was in 2022, toen gestopt was bij ons, hadden wij meteen de ding van, ja, wij willen verder. We willen een nieuw plaat maken. En we zijn gewoon met ideeën op de telefoon, in uw Dropbox of whatever folder, wat dat daar allemaal maar in zit. En dat eigenlijk op een hoop gegooid. En dat gevraagd aan Mitchell van, ja, Mitchell, zie je het zitten om met ons de volgende plaat nog te produceren? En producer zag hem niet zitten, maar hij zag wel zitten om dat vooral mee te maken en te schrijven.
2: We hebben alles met drie gedaan. Ja. Met drie geschreven, ja. Met drie alles opgenomen, met drie alles gespeeld en met drie geproduceerd.
0: Ja, maar de ideeën kwamen toch vooral instinctief van Ruben Blok en Mario Goossens. Want die zaten eigenlijk samen op hotel in L.A., twee kamertjes naast elkaar. En Ruben Blok vertelt daar heel sappig over hoe dat dan juist te werk ging. Dat schrijfproces van die plaat.
2: Dat moet wel een cool zicht geweest zijn in dat hotel. Eigenlijk hadden we daar twee camera's moeten zetten op die twee deuren van die kamers. Want dan hoorde zo gerommel. Maar wij zitten alle twee met onze hoofdtelefoon. Dus waarschijnlijk hoorde het ook zo een gegritsel op een gitaar. En dan gaat die deur open. Dus dan denk ik, die iets? Oké, pak de terug die kamer in. Dan weer gerommel. Dan komt een andere weer buiten. Ik heb hier zo'n memory keys die links en rechts over en weer gaan. En terwijl, ja, tijdens de gietende regen op uw terras buiten. Maar dat is wel een heel fijne zone om in te zitten. En ook al als je zo begint, zoals Mario al vertelde, er is op voorhand geen vastgelegde esthetiek of thema. Je begint gewoon te werken. Maar toch zijn dat niet allemaal helemaal losse tracks die niks met elkaar te maken hebben. Die muziek heeft elkaar gevonden. En dat is misschien wel een voordeel van een album schrijven in plaats van losse songs verspreid over een paar jaar. Je geraakt in een soort van geconcentreerde creativiteit. En je begint met ene song en je neemt de volgende. En door die twee songs krijg je een idee voor een derde. En soms vallen daar dingen tussenuit. Je denkt van, ah, dat is misschien wel een cool idee, maar het past misschien niet echt tussen wat dat we doen. Maakt niet uit, je werkt verder en er vormt zich een esthetiek en een vibe. En naarmate hoe langer dat je werkt, krijg je wel een albumgevoel.
0: Ja, ik pak je dus mee in hoe dat album helemaal tot stand is gekomen. Straks duiken we ook nog in die thematiek, wat het dan eigenlijk geworden is. Maar hier vertellen ze dus dat ze die nummers samen vorm hebben gegeven. Dat is misschien wel het belangrijkste, dat een intens schrijfproces is geweest waar ze nauw hebben samengewerkt. We schieten op, we kijken naar het volgende nummer op die plaat, Until the Scandal Breaks. En dat is een speciale voor Mario Goossens.
1: Until the Scandal Breaks misschien is voor mij ook zo een beetje wat ik nu denk van, ah ja, daar is het ook weer zoiets, een combinatie van voor mij dan van live drums, maar dan ook zo double drumming. Dat ik toevallig tijdens opnemen gewoon met twee keer had opgenomen. En dan dacht ik van, ah, dat is ook wel chic.
3: De beste albums hoor je eerst in Radar.

0: over deze Come Clean was Triggerfinger het al snel eens in de studio.
1: Come Clean, voor mij was dat heel duidelijk. En Ruben had dat nummer geschreven. Dat was eigenlijk van begin duidelijk van... Ja, dat is van mijn gevoel een single.
0: Ja, en daarna heb ik ook eens doorgevraagd naar hun favoriete nummers op de plaat. En Mario, ja, die vond het een hele moeilijke vraag.
1: Ja, ik ben heel content over heel het album. Dat is dus eigenlijk wel moeilijk natuurlijk. Dus als dan één song kiezen, vind ik dat echt heel moeilijk. Maar,
0: die quote ga ik gebruiken bij de start van de albumpremière. Voilà. Dan weet iedereen meteen, van het is allemaal goed.
2: Ja. Heel de plaat luisteren.
1: Ik ben er ook zo blij mee.
0: Ja, kijk, ik heb woord gehouden, ik heb de quote gebruikt. Hij is gewoon super blij met die nieuwe plaat. De eerste van Triggerfinger sinds 2017. Dat is bijna 10 jaar later. Want het is nog nipt 9 jaar later. Tarmac komt morgen uit of straks om middernacht. Maar wij luisteren er hier samen naar in Radar. We zitten al een paar nummers ver. En Ruben Blok, die kon wel een favoriet aanduiden.
3: On My Back was een beetje zo'n song die... die is een beetje onorthodox ineengevallen. Ik had eerst dat gitaarpartijtje gevonden, denk ik. En jij zat toen in de studio... Ja. En jij zat achter mij en ik van, ja, ik ben nog even mee bezig. Ik denk, misschien wordt het wel iets. Wacht, ik denk dat ik wel een deken heb voor de zang. En ik pak mijn iPad, ik had er een paar zinnetjes op geschreven. Ik zeg, ik zal het even opnemen, want ik zat de hele tijd met mijn hoofdtelefoon, dus Mario kon nog niet horen wat dat was. Ik neem het even op en dan laat ik het nu horen. Dus ik zing dat in. En dat is uiteindelijk de zangpartij in die song. Dat is mijn demozang. En Mario heeft er een waanzinnig cool beat op gezet. Geprogrammeerd. Omdat hij geen drumstel bij had. Mitchell heeft er een hele coole orgelpartij opgezet. En ja, ik ben daar wel blij mee met die song. Omdat hij is wat atypisch, maar er zit een zeer fijne energie in. Ofzo.
4: De beste albums hoor je eerst in Radar.
5: Op Studio Brussel. Brussel, Brussel, Brussel.
0: Ja, dat heb je goed gehoord. Mario Gosses had geen drumstel mee naar L.A. Wel een drumcomputer en die hoor je hier op On My Back, de volgende op die plaat van Triggerfinger.

0: kritisch helemaal mee. Gaat de plaat wel kopen, denkt ze.
1: Through the Beam was zo eentje dat ik mijn akkoordenprogressie kwam en dat ik aan Ruben heb gegeven en aan Mitchell. En dan, dat ze beginnen knutselen en dat werd daar. De Ruben kwam met die lick, dus ik dacht zo, wauw. Ja, dat was, dat gaf mij, dat is denk ik een van de meest emotionele momenten.

0: Through the Beam. Deze single kennen we al natuurlijk. Denk ook aan die pianotape waar je dat gestripte jasje krijgt van Through the Beam. Komt er heel dichtbij, maar het is een tikje anders hoe dat het op plaat staat. Triggerfinger is helemaal terug, dames en heren. Je luistert naar het nieuwe album Tarmac van Triggerfinger. En ik stel voor dat we zo meteen... Ja, nee, wacht. Ik ga eerst nog het verhaaltje geven achter Through the Beam. Ik zie dat hier nog klaarstaan. Mario en Ruben hebben daar nog mooie dingen over gezegd.
1: Ja. Dat was toen... Toen het daar regende niet.
2: Ja, dat was
1: januari.
2: It never rains in LA. It never rains in LA, behalve die week.
1: Als wij er zijn in januari.
2: Ja. En Rubens, ik had iets gemaakt en hij zei: ah ja, dat is cool, mag ik dat eens meepakken? En hij pakt dat mee naar zijn kamer. En die komt zo even later in de namiddag, zo, voordat we gaan eten. Ik heb misschien wel iets. En ik had zo: wow. Ja, niet, dat is niet iets, dat was kei mooi.
0: Ja, het gaat dus over dit likje, hè? Dat is keimooi, we krijgen daar keiveel berichten over binnen. Nu ook weer, die pianotape is geweldig, maar dus de albumversie eveneens. Through the Beam staat ook op die plaat. En dan stel ik voor dat we zo meteen eens in het thema duiken van Tarmac. Want dat zijn filosofische gesprekken geweest met Triggerfinger, mannetjes. En die wil ik je niet onthouden, dus blijf lekker plakken. Zo meteen komt er een nummer aan dat The Why heet, het waarom. Ja, dat lijkt me dan een geschikt plekje om het daarover te hebben. Gaan we eerst naar de volgende op de tracklist en dat is No Trouble.
3: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
4: Op Studio Brussel.
0: Maar soms toch een beetje trouble als Triggerfinger in de zaal is.

0: Studio Brussel.
1: Ik zei het al bij de start van dit uur. Het is van 2017 geleden dat Triggerfinger nog eens een plaat uitbracht. En nu ligt het er eindelijk. Tarmac zal straks van iedereen zijn. Nu al van jullie hier. Exclusieve première in Radar. Welkom bij die listening party. En ik heb Rubbe en Mario toch gevraagd of het ergens over gaat. En dan is daar dit uitgekomen.
2: Toen het album af was en we hebben eventjes teruggekeken naar de afgelopen jaren, want dat hele proces dat ging over een paar jaar, zijn er wel wat intense dingen gebeurd in ons leven. Mario, zijn moeder is overleden. In onze familie zijn er ook mensen die zorgbehoevend werden. En dat album gaat een beetje over familie. En meer bepaald over de plek die familie inneemt in uw leven. Bijvoorbeeld uw ouders zijn het hoofd van de familie als je klein bent. Die hebben die verantwoordelijkheid over u. Die begeleiden u als je leert lopen, als je leert fietsen, bij het uitmaken van uw eerste lief. Maar op een bepaald moment, ongewild, verandert die situatie ineens en worden die hulpbehoevend. En word je zelf in die positie geduwd van het hoofd van de familie.
3: Je hebt normaal gezien bereiden ze u voor op zoveel dingen.
2: Ja.
3: Behalve op dat. En ineens is er dat. En denk van oké, goed. Maar je gaat het wel moeten oplossen. En dat is goed. Maar ja, denk er wel over na. En denk van ah ja, nu is er niemand niet meer boven mij.
2: Ja, dat doet u wel even stilstaan. Hè?
3: Bij al die dingen.
1: Niemand meer boven mij. Dat is mooi. Hè? We zien altijd zo alsof het een stamboom is. En dat er nog een tak boven je hangt. Maar als je voelt dat die aan het verdwijnen is. En dat dat moeilijker wordt. Dat die rollen omgedraaid zijn. Dan zit je zo in een gekke... Ja, omwenteling of zo in je leven. En anderzijds voegt de triggervinger er ook dit nog aan toe als ze naar beneden kijken in die stamboom.
2: Maar langs de andere kant zie je je eigen kinderen vertrekken en hun weg zoeken in het leven en moeten dealen met kleine failures en successen. En probeer je hen daarin te steunen, maar ook niet te veel, want je wilt ook dat zij zelf hun eigen weg kunnen zoeken en wat experimenteren met, voilà, met wat het leven biedt. En dat is een heel... bijzondere positie om in te staan in die twee verschillende dynamieken. En daarom sluit dat redelijk goed aan bij Tarmac, omdat dat een plek is om te landen en om van te vertrekken.
1: Damn. Ja, dat is dus Tarmac, waar het over gaat. Landen en vertrekken. Ik vond het ideaal passen bij het volgende nummer. The Why. Het waarom.
0: De beste albums hoor je eerst in Radar. Op Studio Brussel.

0: Poppy, we zijn nog altijd bezig aan Triggerfinger. We vliegen er wel echt vlotjes door, hoor. We hebben nog een kwartiertje te gaan en we gaan het vullen met nog veel lekkers. Maar ik wil ook eens polsen hoe de sfeer daar is bij de luisteraars. Goedenavond, met wie spreek ik?
1: Hoi, hoi, Thomas met Marlies.
0: Hey, dag Marlies. Welkom in de listening party. Hoe zit jij geïnstalleerd? Hoe en waar ben jij aan het luisteren?
1: Ik zit in Rotterdam, in Nederland, op de bank na een avondje sporten.
0: Oh.
1: En vanaf 9 uur lekker aan het luisteren naar het nieuwe album van De Mannen.
0: Mm-hmm, van De Mannen. Het onderstreept hun internationale karakter nog. Maar eens binnenkort vertrekken ze op Europese tournee. Heb je ze al eens live gezien daar in Rotterdam?
1: Nee, ik heb ze nog niet in Rotterdam gezien. Ik zie dat ze wel naar Tilburg komen binnenkort in november. Dus dat is wel super tof.
0: En je zegt dat op een overwegende manier, als in van, ik ga misschien wel tickets kopen.
1: Ja. Ja, ik vind dit album zo, het klinkt zo gepassioneerd en zo samen en krachtig. Dat is echt, dat wil ik wel live zien, ja.
0: Ja, voilà, dat is de sterkte van Triggerfinger ook, hè, om dat dan ook live op een podium te brengen. Zeg maar, Lies, ik heb iets te vragen. De heren van Triggerfinger zijn zo vriendelijk dat ze dachten, we moeten ook misschien iemand blij maken met een vinylplaat. En ja, ik ga ze wel niet zomaar weggeven. Ik wil even checken of jij wel degelijk goed aan het opletten bent bij deze luistersessie, Marlies. Dus, klein wedstrijdvraagje. Wat is de titel van de plaat die ik jou zo kan cadeau doen misschien?
1: Dat album heet Tarmac.
0: Oh my god, ja, voilà. Je hebt bewezen, je bent wel degelijk een grote fan van Triggerfinger. Marlies, die vinyl is al binnen, nu dat concertticketje nog, hè.
1: Ja, zeker.
0: Supergoed.
1: Dankjewel.
0: We hebben nog een paar nummers te gaan. Ik zou zeggen, geniet er vooral van daar in Nederland. En als je zelf mee luistert van ergens, kom eens een zwaaikje geven in de app en laat eens weten wat je vindt van die allernieuwste Triggerfinger. We gaan luisteren naar Ring It. Marlies, hele fijne avond. Merci om even in te bellen. Hè. Salutjes.
1: Dankjewel.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar. Op Studio Brussel.

0: Ja, dat is de cadans die we gewend zijn van Trigger Finger. En ik weet niet of je het beseft, maar we zitten al aan het voorlaatste nummer van die plaat. Heb je goed meegeluisterd? Dan kunnen we zo meteen misschien nog eentje opnieuw spelen. Even eraan herinneren, Triggerfinger, die maken nu die nieuwe plaat. Maar ze weten dat ze het altijd doen, alleen maar als ze het zelf goed vinden.
1: We hebben eigenlijk gezegd van, kijk, we gaan schrijven en we zien wel. Alles mag, alles kan, zolang dat wij het maar goed vinden. Wij zijn degene die het moeten kunnen dansen en voelen van, oké, mijn buikgevoel zegt dat.
0: Voilà, klaar en duidelijk. Triggerfinger doet gewoon lekker zijn goesting. Ze hebben die plaat dus samen gemaakt, maar jullie smullen er wel van, hoor. Tim die zegt van, die plaat heet Tarmac. Een van mijn zonen is toevallig vliegtuigspotter. Die voelt zich aangesproken. Ja, snap ik. Ik denk dat nog wel meer mensen zich aangesproken voelen tot die plaat. We krijgen leuke berichtjes binnen. Laat zelf zeker ook iets achter. En ze biedt misschien een klein oproepje. Als we dan toch die tijd hebben om nog eentje opnieuw te spelen, moeten we dat maar doen. Ook.
2: Ik vond dat geweldig om als Mario met een akkoordenschema of een akkoordenidee afkomt, dat ik daarvan kan vertrekken en mijn eigen dingen daaraan toevoegen. En Mitchell paste daar perfect in. En hij is een hele andere muzikant dan wij. Ja. Hij komt uit een beetje een andere esthetiek, alhoewel dat hij rock en roll wel snapt. Daar geen gebrek aan, maar toch, zijn insteek is anders. En het is een verrijking.
3: Radar. De beste albums hoor je eerst in Radar.
4: Studio Brussel.
0: Die producer Mitchell zit er dus ook voor iets tussen. Dit is hem al, de laatste Shine and Shimmer van Trigger Finger.

0: Studio Brussel.
1: Dat blijft toch leuk, hè, zo die albumpremières. Op donderdag dan doen we een uurtje langer door in Radar. En dus heb je die triggerfinger ook al gehad. Die pianotape, ja, die moest ik op algemene vraag in de app gewoon nog eens rond je oren gooien. We zijn rond met Tarmac, de nieuwe van Triggerfinger. Het was heel gezellig. Straks vanaf middernacht kan je dus zoveel luisteren als je wil. Maar die exclusieve luisterbeurt, die heb je nu al gehad. Of toch de meeste onder jullie. Ik kreeg net een berichtje van Fran uit Kortrijk en die stuurt zich: ik heb het begin wel gemist van die plaat van Triggerfinger. Kijk, speciaal voor Fran gaan we nog eens naar de opener van de nieuwe Triggerfinger plaat luisteren. En dan is dat ook weer al opgelost. Dan kan je volgen vanaf het begin. Everybody's Looking, dat is die fantastische opener. Merci om mee te luisteren. We gaan eruit met deze van Triggerfinger.
2: De beste albums hoor je eerst in Radar.
0: Op Studio Brussel.

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al superveel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
4: Het is 10:00, goedenavond. VRT Nieuws, mensen Brecht Schabrechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
5: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. En katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
4: En beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Seuntjes.
6: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of alleen toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
4: De wereldwijde voorraden van zoetwater nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
7: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
8: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
7: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
9: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
4: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
10: Heeft het prima gedaan in de eerste helft. Het staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs. Die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila. Waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofoken kon afwerken. 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft, de enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic, waarna Pjontic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
4: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
11: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel de constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
4: Ja, in de achtste finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
12: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd, vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
2: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
1: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars klopten Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Bert Sterks, was het een overtuigende overwinning van Union daar in Tsjechië?
3: Die was erg overtuigend. Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft eigenlijk al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks dus een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na 1 grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Yeah. Bjundic scoorde op de counter 0-2. En de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt. Een kopbal van Krich Valouchi 0-3. Goeie start dus voor Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
1: Dank je, Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
2: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
1: In de Verenigde Staten is de man die het democratisch congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn, veroordeeld liever tot 14 maanden cel en kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
3: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sprooiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
4: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
3: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
5: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
1: Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
6: Union greep zijn tegenstander meteen bij de kelen en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoort.
1: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo donderdag 17 september zit erop. Een goede nacht.

0: Met wie spreek ik?
1: Ja, hallo. Spreekt er met Brihang?
0: Ja.
1: Ik ben op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die het bespreekt. Studio Brussel. Life is music.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordediensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Victoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert, al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de domestic league, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog en meer vind je.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren nog moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Bolivia in Zuid-Amerika is een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen gewone huiskat was. Genetisch onderzoek maakt duidelijk dat het een nieuwe soort is. Ooit afgesplitst van andere tijgerkatten, en dat is opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix van de Universiteit Antwerpen, een van de onderzoekers.
2: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. En katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de Tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
1: Daar heb je beeld bij nodig. Dat vind je in de app van VRT Nieuws. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen gisteravond met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde wel even voor de overwinning zeker was.
3: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerst zelf 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, 1 goal kan alles veranderen. En bij de 3e goal dan, was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
1: Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui, temperaturen rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we dan zon en wolken en is het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Ik wens je nog een rustige nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.